0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokelduishal in Warffum. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt beheerder Juri van der Werf.
5: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde-Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen en dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
4: En de gemeente Groningen heeft 323 klachten ontvangen na Hullabaloo. En die gingen vooral over geluidsoverlast. Dat festival was afgelopen weekend in het Stadspark. Meer nieuws zometeen om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, laatste dag van de week. Vrijdagmorgen. We gaan straks de markt op en staan stil wat er vandaag 25 jaar geleden gebeurde. Hier in de ochtendploeg.

0: Dat is nog eens een fijn begin voor de dag, toch? En goed advies trouwens ook. Take it easy van de Eagles. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 11 september. Fleur Oosterhout, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeggen in het Veen ook goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Vandaag trekken een paar buien over, zo denkt Harma. Laat de zon zich ook weer zien. En met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt het 19 of 20 graden vandaag. Harma Boer straks om 7:15 daarover. Ja, het is 11 september, 9-11. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat terroristen met gekaapte volle verkeersvliegtuigen zelfmoordaanslagen pleegden op beide torens van het World Trade Center in New York en ook het Pentagon in Washington. Zo'n 3000 mensen verloren hun leven daarbij en nog altijd zijn er mensen vermist geraakt die nooit meer teruggevonden zijn. En het is zo'n moment waarvan je allemaal nog wel weet waar je was op het moment dat je het hoorde.
3: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter, die zei, oh mam, ze de televisie is aan, je moet kijken.
1: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurde hier nou?
4: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
1: Nou nee, op dat moment niet. Nee, maar je schrikt natuurlijk vreselijk.
5: Je denkt er wel vaak aan, hè? Als het de datum is, dan denk je wel vaak aan dat soort dingen.
4: Weet u nog waar u was?
5: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
0: Nee, niet te best. En dat is een statement van de dag vooralsnog. Weet jullie nog waar je was? Fleur, weet jij het
1: zeker,
0: nog?
1: Zeker, zeker. Ik werkte toen bij een vakbond. En ik zat, ik zat op mijn werk. En we hebben daar de tv aangedaan. En toen was het tweede vliegtuig, zag je toen live naar binnen vliegen.
0: Ja,
1: ja, ja, dat gek was echt schokkend.
0: Gek dat je dat weet nog precies. Hè? Precies weet, weet jij het nog?
2: Ja, zeker. Ik kwam net binnen. Ik kwam net thuis van school, denk ik. Ja,
0: ja.
2: Toen zat iedereen al voor de televisie die al thuis was. En kreeg het zo mee, ja.
0: Ik deed in die tijd ook hier een ochtendprogramma op Radio Noord. En ik werd net wakker. En toen was het allemaal net gebeurd. Dus ik schoof ook voor de televisie. En ik weet nog dat mijn oudste zoon, toen nog heel klein, want 25 jaar geleden, naast mij op de bank gezellig schoof toen het gebeurde en zei, hey, vliegtuig. En toen dacht ik, oh, ik moet nu als de wielen weer gaan naar boven. En verder kijken daar. Ik moet zet hier wel iets anders.
1: Er is iets heel ergs aan de hand.
0: Er is iets heel ergs aan de hand. En, en de kinderen zien dat heel anders natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, de gevolgen hebben we wereldwijd wel ervaren, denk ik. Wat er sinds 9-11 gebeurd is. Laten we zeggen dat de wereld er niet rustiger op geworden is sinds dat moment. Er zal vandaag op veel plekken bij stilgestaan worden. Je zult het in veel kranten gaan lezen. Bij veel tv-uitzendingen van alles erover gaan zien. Wij gaan er ook over praten. Doen we straks na 8:30. Dan praten we met Henk van der Haag, Groningen journalist. Hij was daar in New York. 25 jaar geleden. We gaan met hem, dat deden we toen trouwens ook. En nu gaan we weer met hem praten over die kwestie om 8:30. En verder, achter gebruikelijke dingen op vrijdag, onze vrijdag op de weekendsport. Ook weer ons nieuwsforum. Praten onder andere over de staking van afgelopen weekend. En zometeen gaan we eerst kijken wie vandaag onze vroege vogel is. We kijken, oh, ik zie het al. We gaan zometeen de markt op.

0: Cyril en Stumbling In, het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag de zingende visboer Bert Zwier. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het net over 9-11, vandaag 25 jaar geleden. Ja. En dat bijna iedereen nog wel weet waar die was op het moment dat hij het hoorde. Weet jij dat nog?
3: Ik was op de vismarkt, zoals altijd.
0: Ja.
3: En ik vergeet het nooit weer, dat er stonden allemaal mensen. Toen had je nog een televisiewinkel achter mij, achter bij de kraam op de hoek.
0: Ja.
3: En ik zag allemaal mensen voor de televisie staan. En ik denk, wat is er toch aan de hand? En toen zag ik dus dat het tweede vliegtuig, dat vergeet ik nooit weer, dat het tweede vliegtuig gewoon in dat gebouw boorde. Ja, dat was verschrikkelijk toch?
0: Ja.
3: Ja, dat vergeet je nooit meer. Dat is heel raar, dat vergeet je nooit meer.
0: Dat is merkwaardig. Ik heb datzelfde ook met bijvoorbeeld het ongeluk van de prinses Diana, waarbij ze om het leven kwam. Weet ik ook nog precies wat ik deed en wat ik toen ik het zag en hoorde.
3: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is memorabel zoiets. Dan weet je altijd nog waar je bent en wat je gedaan hebt en wat je deed.
0: En bizar natuurlijk ook, hè?
3: Dat vergeet je echt niet meer. Nee.
0: Bizar. Nee, klopt. 3000 doden. Nog altijd mensen vermist, 25 jaar later. Ja, ja, echt bizar.
3: Ja.
0: Ja. Zeg, we hoeven de
3: week naar beneden te laten gaan. Ja. Dat is simpel. Ja.
0: Ongelooflijk, ja. De week zit er bijna op, voor ons althans. Ja. Maar voor jou beginnen natuurlijk vandaag op de vismarkt, morgen ook. Woensdag was stakingsdag. Wat heb je daarvan gemerkt?
3: Nou, dat hebben we zeer zeker wel gemerkt. Want we hebben de hele dag eigenlijk een beetje met de handen over elkaar gestaan. Want ja, er kwamen geen mensen naar de binnenstad. De bussen reden niet, de treinen reden niet, de dagdienstmensen waren er dus niet. Nee, dat heeft wel voor ons wel impact gehad.
0: Ja, hè?
3: Dus dat heb ik toch wel even. Had ik niet gedacht, hoor, dat het zo'n impact zou hebben.
0: Nee, want ik dacht ook, nou, mensen gaan wel gewoon hun gang. En die gaan wel met de auto of zo naar de stad. Maar nee, dus.
3: Nee, absoluut niet. Maar met de auto is ook juist niet meer te betalen met deze prijzen.
0: Nee.
3: met de brandstofprijzen.
0: Nee, dat gaat per liter kosten. Is een haring ongeveer, denk ik, tegenwoordig, hè?
3: Ja, precies. Ik heb van de week voor €300 getankt met een vrachtauto. En ik zag het metertje niet omhoog komen.
0: Oh, ja, erg, hè?
3: Ja.
0: Ja, het doet ook pijn in de portemonnee, hoor. Ik sta te tanken.
3: Absoluut.
0: Ja, ja. Maar heb je dus echt wel gemerkt die dag? Want dan neem je ook weer een hoop vis mee naar huis dan op dat moment.
3: Ik heb zelfs voor de volgende dag, wat eigenlijk al echt klaar is, wat eigenlijk per dag op moet. Ja, dat moet weggegooid worden.
0: Ja, dat is ook zonde.
3: Dat is niet anders. Ik leer daar wel mee leven, hoor. Dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook het ondernemerschap. Je moet altijd een beetje
3: liever als ik de.
0: Ja, snap ik. Ja. Want wat is vandaag in, denk je? Wat gaat er vandaag goed uit bij jou?
3: We hebben vandaag in de reclame de salm en de tonijnsalade. En dat is 100 gram.
0: Geen reclame. Gewoon wat is populair, dacht ik. Nee, maar dan gaan ze gelijk een reclame maken. Nee, dat mag niet.
3: De kibbeling is populair.
0: Ja, ja. Kom je Duitsers natuurlijk, die willen allemaal kibbeling hebben.
3: Ja. Wat dat betreft, woensdag, daar waren we nog wel weer blij. Er waren nog gelukkig nog een paar Duitsers, maar dat is toch wel voor ons in het weekend is dat wel belangrijk.
0: Ja, nou ja, gelukkig wordt er niet gestaakt in het weekend dan.
3: Nee.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag.
3: Hey, dankjewel.
0: En geniet ervan. Mooi.
3: Joe.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: His Royal Badness himself, Prince and Raspberry Beret. Is 6:56. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Er is nog veel onduidelijk, ook over de oorzaak. Dit is wat de vereniging van de reisbranche ANVR erover weet.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: De passagiers waren met de reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in het Limburgse Kessel zijn vannacht 3 gewonden gevallen. De auto van de verdachte crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, meldt de politie. De politie kreeg na 2:30 een melding van de inbraak bij het tankstation en even later zag de politie de vluchtauto rijden. Omdat de bestuurder de stopteken negeerde, werd door agenten een achtervolging ingezet. Daarop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg op de afrit. Over de ernst van hun verwondingen is volgens nog niets bekend. In Dordrecht is een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij waar hij mee in verband wordt gebracht werd maandag aangetroffen in containers in de Franse haven van Duinkerke. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog 2 weken vastzitten. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. Waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. En we spraken er al over. Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van de aanslag kwam later een monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. Daar worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie wel iets anders dan andere jaren, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: Correspondent Rudy Bauma, nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen het Groningse nieuws. Fleur, wat zit daarin?
3: De Groningse volleybalclub Lycurgus beleefde een roerige tijd, maar lijkt nu weer in rustig vaarwater te zitten.
0: Zometeen meer daarover in ons nieuwsoverzicht van 6:30. In de ochtendploeg met nu Alizé.

0: Elise. Et moi, Lolita. Het is 7:01. Tijd voor het Groningse nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokeldijs Hall in Warffum. Vanwege een verbouwing van de hal vangen geïsoleerde tenten buiten de stroom asielzoekers op. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vertelt ook de beheerder van de nieuwe opvang, Juri van der Werf.
2: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
1: De gemeente Groningen heeft 323 klachten ontvangen na Hullabaloo. Dat festival vond afgelopen weekend plaats in het Stadspark. Bij 314 van de meldingen ging het om geluidsoverlast. Waar de klachten vandaan kwamen had vooral met de wind te maken. Of Hullabaloo zich aan de geluidsnormen heeft gehouden weet de gemeente nog niet. Die meetrapportages zijn nog niet binnen. Een brandende wasdroger heeft gisteravond voor ophef gezorgd in Hoogkerk. In een woning aan de Ten Oeverlaan kwam de brandweer rond 11 uur af op de melding van een woningbrand. Maar al snel bleek dat dus de wasdroger. Dat was de boosdoener. Nadat de brand was geblust, hielp de brandweer mee om de woning te ventileren. En Lee Kurgers begint komend weekend aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. De Groningse volleybalclub, die een roerige tijd beleefde, lijkt nu weer in rustig vaarwater te zitten. Lee Kurgers ging in mei vorig jaar namelijk nog failliet en wist het afgelopen seizoen na de doorstart knap de finale te halen, waarin Orion uit Doetinchem uiteindelijk wel te sterk was. Lee Kurgers coach Sam Gortzak ziet het rooskleurig in en denkt dat zijn team dit seizoen beter is dan zijn vorige ploeg.
3: Het is niet per se dat we nu ineens een speler hebben die de hele Eredivisie aan gort gaat slaan of iets in die richting. Maar ik durf wel te zeggen dat wij als collectief sterker gaan zijn. We hebben meer goede spelers, fittere spelers. En we kunnen wat meer een plan maken voor het seizoen. Ik denk dat dat gaat uiten tot een sterker Lee Kurgers.
1: Lee Kurgers speelt 8 oefenwedstrijden voordat de competitie begint op zaterdag 24 oktober in het eigen Alpha College Sportcentrum. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel.
5: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: Wat voor weer gaat het worden? We vragen het straks om 7:15 van Harma Boer. Wat moeten we met het beeld van Lenin? Ronald ging met die vraag de straat op. En zometeen eerst ons lopend vuur van gisteren met de stelling: Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.

0: Baby Jane nou eigenlijk was. Er had nogal wat vrouwen, deze Rod Stewart, maar dat bleek toch echt een fictief persoon te zijn. Het leverde hem wel een nummer 1 hit op in meerdere landen.
1: Lopend voor.
0: Rod Stewart en Baby Jane. Ja, misschien heb je het vannacht wel gehoord. Als je in het noorden van de provincie woont, in Kloosterburen of in Leens of in Eenrum. Ja, ze zijn bezig met een grote oefening, Falcon Leap. Waarover later nog een reportage trouwens hier in de ochtendploeg. Die oefening is nodig om ons voor te bereiden, om ons leger voor te bereiden. Dat wat mogelijk ooit een keer gaat komen of niet, dat weten we natuurlijk nooit. Maar ze kunnen niet alleen terecht in het militaire oefendorp. Nee, ze zijn ook daarbuiten actief. Omdat het militaire oefendorp eigenlijk te klein is om dit echt ook goed na te bootsen. Nou, dat gaat dan gepaard met militair en camouflagepak. Ik zei gisteren al, die zie je dan niet waarschijnlijk. Als ze echt opgecamoufleerd zijn. Maar je hoort het misschien wel, er zijn drones, er zijn parachutisten. En er wordt ook echt geschoten, ook in de nacht. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Gisteren ons lopend vuur, we hebben allemaal binnengekregen.
2: Nou, Karin de Wind hier is het daar wel mee eens. Ze zegt, iedereen moet zijn werk kunnen doen, punt uit. Erik Pastoor is het daar niet helemaal mee eens. Niet alle ruimte, zegt hij. Je moet ook kijken waar het geschikt is. In een bejaardenhuis lijkt hem bijvoorbeeld een minder geschikt.
0: Ja, dat is een goed punt.
2: Maar ja, goed. Dat zijn ook wel plekken waar je zou kunnen oefenen, hè, om je voor te bereiden op een eventuele situatie. Maar goed.
0: Ja, maar dan moet het wel goed uitgelegd zijn, denk ik, van tevoren.
2: Dat denk ik
0: ook.
2: Ja. Dat is minder geschikt. Dus daar moet wel rekening mee worden gehouden. Richard Riepema, zeker, ze moeten gewoon de ruimte krijgen. Het hoort erbij, net als dat bijvoorbeeld de politie, de brandweer en noem ze allemaal maar op, hun oefeningen mogen doen. Defensie mag dat ook. Vrede Groot is het er ook mee eens. En die geeft ook de suggestie om het dan in Den Haag te doen. Om precies te zijn boven en op het Binnenhof. Ja, dat kan ook geoefend worden, zeker. Koos Kleveringa, een voetbalteam moet trainen om goed te presteren. Een leger dat niet oefent, kan geen deuk in een pakje boter schieten. Dus ja, ze zullen wel moeten. Het is voor een goede zaak. En Maria Vrucht was er behoorlijk van geschrokken toen ze onder andere de vliegtuigen overhoorden komen voor deze oefening.
0: Oh ja.
2: Deed haar denken aan de oorlogsperiode die ze heeft meegemaakt en de bombardementen die ze daar ook in meegemaakt heeft. Het raam stond ook nog open, dus ze hoorden het heel hard overvliegen. Maar goed, toch is ze wel het mee eens dat ze moeten oefenen. En dat dat een goede zaak is.
0: Bij mij kwam van de week ook ineens vrij laag. Ik zeg altijd F-16, maar is dat tegenwoordig dan misschien een F-35? Ik heb er niet zoveel verstand van. Die kwam laag over, dan zit je toch even naar boven te kijken. Want een takkenherrie is het wel.
2: Ja, dat dreunt hard door. Ja. Nou, Konrad Bijkers die zegt, er is helemaal niets mee. Het mag overal wel. En Lamie Kingma die zegt, ja natuurlijk, ik schrik er niet meer van. Ik woon 500 meter van het Lauwersmeergebied af. Het gebeurt regelmatig dat we parachutisten zien.
0: Ja, dus niet eens de achtertuin op staan. Dat is wel eens gebeurd, hè?
2: Ja,
0: dan schrik je toch. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Dat was gisteren ons lopend vuur. Nou, 3/4 van de stemmers was het wel mee eens. Namelijk 75%. Later in de ochtendshow in de ochtendploeg op Noord. Een reportage over Falcon Leap. En natuurlijk straks ook een nieuw lopend.

0: Benson Boone, I'm sorry for here to hear. I'm sorry here for someone else, moet ik zeggen. Veel te veel woorden achter elkaar, Harmen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is 7:15. Tijd voor het weerbericht. Gaan we een beetje een droog weekend krijgen, denk je?
1: Ja, de hoorn en dag zucht er beter u dan de ander. Ja, dat is wel heel duidelijk een scheiding, hè. Maar de beste dag. En op zondag, ja, dan wordt het de loop van de dag beter. Dus ja, nee, het is wel wisselvallig, hoor. Waarop we ons op dit moment in bevinden. En op dit moment is het nog droog op heel veel plekken in de provincie. Maar van jullie het westen komen straks buiten over. Dus ja, vandaag wordt ook al night out te roem. Gisteren werd ze met zo'n beetje 6 uur de zonderby 19 groten in Roodschaal. 2,5 millimeter is de verdampt. Het bleef dus droog. Op dit moment bewolkt Muidenrood 13,5 groot. En 18 kilometer zicht in een visvliet. Op dit moment bewolkt dikke 13 groten. Een zwakke zuid-zuidoostenwind. In gisteren werd het 19,5 groot. Nou, vandaag. Het is in ieder geval al bewolkt. En we hebben te maken met buien die straks overgaan kan. In de loop van de middag die komt de ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 18, 19 graden. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. En het is rustig weer. En dat betekent dat de kans is op nevel en mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En we, nou, overdag droog met regelmatig zon. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Altijd over een uurtje. Straks aandacht voor het inmiddels roemruchte beeld van Lenin. Waar moeten we daarmee?

0: didn't.
1: Janice. And I love your smell. Ze zegt ook best leuk lachje trouwens. Ja, het was de blitvanger natuurlijk. Van de voorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne. Het standbeeld van Lenin. Lenins beeld, dat al lang in bezit is van Henk Koop, de ondernemer in Tjuchem. Nou, het beeld zou verhuizen naar het toekomstige informatiecentrum in Oostwold, maar de gemeente Oldambt stak daar een stokje voor deze week en weigert de vergunning. En dus is het Leninbeeld gisteren teruggebracht naar het erf van Henk Koop in Tjuchem. Voor Ronald een reden om de straat op te gaan met de volgende vraag.
2: Waar mogen we met Lenin?
3: Weg dan.
4: Weg
3: dan.
4: Weg, we worden wegkommis. We worden wegkommis, hè.
2: Rusland.
4: Nee. Ja.
3: Siberië, hoor je Maria.
2: Siberië?
3: Ja. Ja. Nee, echt hoor, aan jullie nooit. Nee. Maar dat genoeg.
5: In Rusland.
2: Terug naar Rusland.
5: Terug naar Rusland.
2: Ja.
5: Ja.
2: Want in Nederland is geen plek voor hem, vindt u?
5: Nou, ik ken de geschiedenis van Lenin niet zo. Ik weet dat Stalin een stuk erger was, maar verder heb ik me er nooit echt in verdiept.
2: Nee. Weg gewoon. We hebben ermee. Niks toch? Al bij de Rusland denk ik, maar niks met de mok weer weg. Weg ermee, natuurlijk. Ja. Weg, schroot.
6: Daar wil ik ook naar.
7: Rusland.
6: Rusland terug. Ja. Doe pas het beter.
7: Daar worden geëerd.
2: Dus helemaal geen ander plekje geven met het Groninger landschap?
6: Ik wil hem nooit in Zoom hebben.
2: Je wil hem nooit in Zoom
6: hebben?
2: Nee. Snapt u de onrust, of dat er onrust overal kan ontstaan?
5: Nou, ik weet niet waar hij nu staat, dus...
2: Oostwold.
5: Oostwold.
2: Ja. Of stond hij? Word je ook alweer weggehaald? En nou is de vraag van, waar blijft Lenin?
5: Ja. Ik zou het niet weten.
2: Rusland, zegt u.
5: Ja, maar wat mij betreft mag je terug naar Rusland.
3: Spreek me voor Engels. Moddermaan, maar wat er gebeurde is vrouwen de ruur pas zou.
2: Het is wel een imposant beeld natuurlijk, 9 meter.
8: Ik wil er niks aan.
2: Nee.
8: Doe je niks. Dus ik heb ook nooit begrepen dat... ook die baan die er meer nou hier rolt.
2: Koop.
8: Ik heb nooit begrepen waarom. Nooit begrepen.
2: Je kent vooral van Lenin?
4: Ja, absoluut. Hij is zo vermist om zijn ook nooit hoor in Rusland. Dat is net te beschrijven.
2: Je snapt het standpunt van de gemeente wel. Nooit laten staan?
8: Nee, nooit laten staan. Absoluut nooit.
2: Het heeft wel een poosje staan natuurlijk.
4: Ja, voor een beetje reclame.
3: Dat laten we mij ook niet even bij die first help night. Nee.
2: Dus inpakken en terugsturen naar Rusland.
3: Ja.
1: Heldere mening op de straat. In Winschoten, Ronald Niemeyer liep rond en vroeg naar het beeld van Lenin. 7:08. De ochtendploeg op Radio Noord met straks na 7:00 een nieuw lopend vuur. En we hebben een historisch moment voor RTV Noord. Pakken we even bij de kop. Welk historisch moment? Nou, dat hoor je straks. Na James Blunt en deze van Erasure. En die heet Sometimes.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas. Dus de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Fleur Oostra.
6: Goedemorgen. Bij een portiekwoning aan de Snellejestraat in de Grunobuurt in Stad is vermoedelijk een explosief afgegaan. Rond 5:50 vanmorgen was de knal in de wijde omtrek te horen. De politie is aanwezig en bezig met onderzoek. En er is kritiek op het plan om 20 miljoen euro van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van een WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. 23 september horen we of Noord-Nederland het evenement in de wacht zal slepen. Meer nieuws om 7:30.
7: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Voordeelhuisjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
7: Voordeelhuisjes.nl. Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhuisjes.nl.
9: De bladeren vallen en de

0: extra pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
4: Radio Noord. De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, zo vlak voor het weekend langs de prikklok. Met zometeen een historisch moment voor RTV Noord vandaag. Er is ook een nieuw lopend vuur. En nu Bruce Springsteen.
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart in de ochtendploeg op deze 11e september. Het is 9-11, we spraken daar vanochtend al over. 25 jaar na dato, straks na 8:30 gaan we erover praten met Henk van der Haar, een journalist die destijds ook daar was in New York. En 35 jaar geleden sprak ik met hem erover. En dat gaan we straks ook weer doen om 8:30. Ja, vooralsnog is het 7:07 op een dag waarin er eerst bewolking is. Er kunnen buien uitvallen. In de loop van de middag is er ook wel zon bij zo'n 18 of 19 graden. Het is belangrijk dat het morgen ook een beetje droog is. Want morgen is natuurlijk editie nummer 50 van de Run van Winschoten.
1: Oh ja.
0: Waar we de hele week al aandacht aan besteden. Prachtig mooie reportages op tv van collega Henk Elderman over de historie van de Run van Winschoten. Vandaag begint het feest eigenlijk allemaal al. Want de deelnemers die kunnen hun startnummer ophalen in het centrum. Daar is dan ook feest met een DJ en van alles en nog wat. En de jeugd doet vandaag mee aan de Lutje Run. Zo'n kleine 500 kinderen lopen vandaag al. En dan morgen dan is pas echt feest in Winschoten. Altijd leuk.
2: Leuk.
0: Run. Ik ken ook iemand die 100 kilometer. Jonge, jongen.
2: Echt?
0: Ja.
2: Wauw.
0: Ja. Zoon van kennissen van ons. Die heeft vorig jaar meegedaan. Echt zo knap. 100 kilometer lopen. Hij doet nu mee in de estafette. Ja. Doet hij 2 keer de 10 kilometer eventjes. Dat is ongelooflijk. Ja. Super knap. Hij komt dit bericht tegen. En dat is iets waar je altijd misschien wel een beetje van droomt. Of op hoopt. Je bent in huis bezig. Of in de tuin bezig. En je vindt daar een schat.
2: Oh ja.
0: Nou, dat gebeurde in Denemarken. Iets ten zuiden van Aalborg. Hij was wel bezig om een terras aan te leggen in zijn achtertuin. En daar stuitte hij op een enorme grote vikingschat. 18,5 kilo wegende zilverschat. Van zo'n 1000 jaar geleden is de verwachting. Hij was gewoon aan het graven en stuit op iets. En dacht hij, nou, dat is dan een steen. Ze ging een beetje kijken. 700 voorwerpen haalde hij naar boven. Hij dacht eerst nog naar zijn oud ijzer. Nee hoor, het waren zilverstaven, armbanden, complete munten, muntfragmenten. Daarbij ook munten uit, waren Arabische dirhams en Anglo-Saxische pennies. Uit de tijd van koning Edward de Oudere. Die regeerde van 899 tot 924.
1: Zo.
0: Vandaar dat ze weten dat het uit die tijd moet komen.
1: Bijzonder, ja.
0: Ja, hij vond echt van alles en nog wat. Van groot belang, zo zeggen onderzoekers daar, om het begrip van de vikingtijd in Denemarken verder in omvang duidelijk te maken. Omdat het in een bebouwd gebied is, kunnen ze niet verder gaan zoeken daar onder de grond. Er zou nog wel veel meer kunnen liggen.
1: Ja.
0: Wat het bericht niet verteld is, maar ik vrees het ergste voor deze man, zou die het mogen houden?
2: Ja, het zal wel niet.
0: Hey, meestal is dat niet zo. Als jij iets in de grond vindt.
1: Er zijn wel regels voor, ja.
0: Als jij olie of zo onder je tuin vindt, is het volgens mij ook van de overheid. Want alles wat onder de grond
1: ja,
0: is,
1: dat wordt dan meteen afgenomen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Maar als het eigen terrein is, of in eigen huis, of noem het maar op, dan is het, ja.
0: Ja, maar geldt er ook voor de grond onder? In Nederland is dat volgens mij niet zo, maar omdat het in de Denemarken zit.
1: Ja.
0: Ja, in ieder geval is het wel een mooie, toch?
1: Ja, het is wel bijzonder. En als je er iets van zelf houdt, dan is er geen haan die daar naar
2: draait. Of er wordt van je verwacht dat je het aan een museum schenkt, ja, en dan zetten ze je naam erbij.
0: Ja. Ja, daar kun je geen brood van kopen voor.
1: Nee, dat hebben we niet zo. Hebben jullie wel eens een keer iets bijzonders in de tuin of op zolder of gevonden?
0: Nee, jij wel dan?
1: Nee, niet iets van deze waarde. Bij mijn moeder, die verhuisde naar een oud huis. En daar lagen op zolder nog de oude verduisteringsgordijnen uit de oorlog.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder.
1: Dat was wel een bijzonder vondst. Maar nee, echt dat je denkt van waarde of goud of sieraden, nee.
0: Je komt alles wel bijzondere dingen tegen. We hadden een paar jaar geleden een feest van vrienden. En dat was een themafeestje. Dus je moest je een beetje raar verkleden. En toen kwam een kennis van mij, die kwam binnen. En die had zo'n regenjas van de vieze man aan, weet je wel?
2: Oh, echt?
0: Die was ook een beetje als de vieze man, van Kees van Kooten. Maar die haalde en die jas had hij gekocht bij zo'n kringloopwinkel. En die greep op een gegeven moment in zijn binnenzak. En er zaten allemaal nog papieren in van een uitvaart van iemand. Wel een gezakken die voorbij waren gekomen.
2: Ja. Wat leuk.
0: Maar gewoon, dat was gewoon ineens op, gedumpt bij de kringloopwinkel.
2: Ja. Ja. Ja, ik ben in een heel oud huis opgegroeid op Goree Overflakkee. Dat is in 1500 was dat gebouwd. En daar heb ik ook wel eens wat in de tuin gevonden. Ja.
0: Wat dan?
2: Ja, wat scherven vooral. Ja, die liggen daar in een museum.
0: Die liggen daar in een museum. Staat jouw naam daarbij?
2: Ja, die staat daarbij.
0: Oh, raar dat je dat weet.
2: Ja, dat ik dat zei, ja.
0: Ja, moet ik
1: kunnen. Met jou kunnen we natuurlijk gratis naar binnen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Mag jij altijd en eeuwig dan gratis naar binnen, daar in dat museum?
2: Ik heb geen idee. Het is zo ver hier vandaan. Ik kom daar ook nooit meer.
0: Nee, dat snap ik. Ja. Het is 11 september. Niet alleen een historisch datum in de hele wereld, maar voor RTV Noord ook wel een datum met enige betekenis. Want vandaag in het jaar 2005, dat is dus nu 21 jaar geleden, waren de allerlaatste radio- en tv-uitzendingen van RTV Noord vanuit het Prinshof aan het Martini Kerkhof. Collega Bert Haandingman presenteerde het allerlaatste radioprogramma. Ik mocht de volgende dag de allereerste doen vanuit wat nu al werelds oude pand is. Ja. De mediacentrale. Ik mocht ook de laatste tv-uitzending nog doen. Toen hadden onze tv-studio was al afgebroken. Dat deden we toen vanaf de redactie, weet ik nog, de laatste week. Dat was ook wel bijzonder. Er was niks meer bijna in het pand. En verlieten een prachtig mooie plek. Martini Kerkhoff was altijd wel gedoe. Als je de ochtend binnenstapte, stapte je altijd wel over een paar zwervers heen of zo.
2: Oh ja.
0: Ja, maar wel een prachtig mooi pand daar. En we namen er afscheid van. En dat werd gedaan met een lied dat gemaakt werd door wat de erkende verhuizers werd geheten. Je herkent de stem van Joost Marsman van IOS. En onder andere Janine Abbering. En volgens mij ook Arjen Lubach. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Schreven de tekst. Nou, zal ik die even opzoeken? Het is wel leuk om die nog even te laten horen. Historie voor ons RTV Noord. Vandaag, 11 september 2005. De laatste radio-uitzending vanuit het Prinshof. In de stad Grun. Nou, zometeen dat liedje.

0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Pasveer.
2: Radio Noord.
3: Waar je Groningen hoort.
4: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een soort van noodkreet deze week van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Met jongvolwassenen die maximaal 3 of 4 dagen per week willen werken, gaat Nederland het niet redden, zo zei hij. Hij zei dat tijdens de jaarlijkse Binnenhoflezing.
2: Jongeren die zijn net klaar met hun studie, nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen, maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen. En dan natuurlijk ook zorgen dat meer werken loont en dat, voor wie dat wil, ook overwerken loont. Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij. Van ons allemaal.
0: Ruben Brekelmans, VVD-fractievoorzitter, wijst erop dat er veel vacatures openstaan in ons land, zo'n 400.000. Dat er ook veel mensen de bijstand zitten, in de WW zitten bijvoorbeeld, of arbeidsongeschikt zijn. En zo zegt hij, ja, met een werkweek van 32 uur of nog minder gaan we dus in de toekomst niet redden. Hij pleit ervoor dat we weer naar 5 dagen werken gaan. Hij vergelijkt er ook nog met Chinese techbedrijven. Hij zegt, daar werken mensen 6 dagen per week, van 9 tot 9, dus 72 uur per week. Dan zegt hij ook, ja, we moeten geen tweede China worden. Maar het vakbondvoorstel om van 36 naar 32 uur te gaan, vindt hij dan te ver gaan. Nou, wat vinden wij daar dan van? Ons loopt het vuur luid. Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
3: Ja, vind ik eigenlijk wel. Maar ik weet ook dat het haken en ogen heeft. Want in sommige gevallen, als je meer gaat werken, dus meer dan 32... hoeft het niet direct te betekenen dat je ook meer gaat verdienen. Doordat je of in een andere schaal komt, of dat je dan geen of minder recht hebt op toeslagen.
0: Dus dat is eigenlijk gek, toch?
3: Ja, dat is ook gek, maar dat stimuleert mensen ook niet om meer te gaan werken. En het kan ook zijn, in sommige gevallen, dat je gewoon kortere diensten hebt en dan wel 5 dagen werkt, maar dan ook moeilijk boven de 32 uur.
0: Oh, zo. Ja, maar
3: dan en dat het ook weer moeilijk te combineren is om er nog iets naast te gaan doen.
0: Ja.
3: Dus ja, je hebt allemaal verschillende situaties, maar zeker van werken, daar word je niet minder van, laat ik het zo zeggen. En als je later kinderen wil en daardoor wel denkt van ik ga iets minder werken, ja, dan heb je op zich wel een goede reden, maar om als eerste baantje al part-time te beginnen, terwijl het ook fulltime zou kunnen. Ja.
0: Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. Dat is ons lopend vuur.
3: Ja, ik heb mijn mening gegeven.
0: Ja.
3: Nu jullie nog. 050-3188-288 bellen of appen. Ik lees en hoor alles. En het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, van harte welkom om daar dus je reactie achter te laten.
0: En natuurlijk komen de eerste stemmen alweer binnen. Hij staat er een half uurtje op. Op rtvnoord.nl of de app van Noord. 59% van de stemmen zegt eens, een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarige koningin Paola van België, de koninginmoeder. 89 jaar geworden vandaag. Graven van Dorst maakt leuke programma's op de televisie. 42 geworden vandaag. Wilmoet Seidsma zat bij WNL tegen, ze gaan naar RTL, hè? Onlangs overgestapt. Ja. 36 geworden vandaag. Actrice Ricky Kolen viert haar 54ste verjaardag. En het is ook de verjaardag van Faye Lofsky. Die kennen we van Christmas Was a Friend of Mine bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dat duurt nog even.
0: Een beetje te vroeg, hè? 71 geworden vandaag. Het is ook de verjaardag van Keir Gervel Dahl. Die kennen we beter als Kygo, de Noorse DJ. Die remixt heel wat nummers van andere artiesten en scoort daar dan weer hits mee. Hij is 35 geworden vandaag. Zullen we een voorbeeldje doen van een van de hits van Kygo? Hier is hij met Whitney Houston.

0: De jarige Keigo met Whitney Houston, de remix. En High Love. Zometeen het Groningse nieuws hier. Fleur, wat zit erin?
1: Ja, een mogelijke explosief vanmorgen in de Grunobuurt. En er stond ook een boodschap op de toegangsdeur.
2: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: TrueLease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Op een paar seconden na is het 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een portiekwoning aan de Snellejestraat in de Grunobuurt in Stad is vanmorgen waarschijnlijk een explosief afgegaan. Rond 17:50 vanmorgen was de knal in de wijde omtrek te horen. De politie is daar aanwezig en bezig met onderzoek. Op de toegangsdeur tot de portiek is een boodschap achtergelaten waarin iemand wordt opgeroepen om te betalen. Er is kritiek op het plan om €20 miljoen van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van de WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. Maar anderen zien het WK als een enorme kans. De Nijbegungelden zijn bedoeld om de sociaal-economische positie van Groningers te versterken na het jarenlange gevecht met de gaswinning. Maar de SP-fractie vraagt zich af of een wielerevenement hiervoor gaat zorgen. Op 23 september zal het bestuur van de bond bekendmaken of Noord-Nederland daadwerkelijk het evenement in de wacht gaat slepen. De enige overgebleven andere kandidaat is India. Een verkeersinfarct tijdens de avondspits gisteren op de A28 richting Haren kreeg een vrachtwagen een klapband. Daarbij kwam veel troep op de rijbaan. En even later op de avond kantelde een vrachtwagen op de A28 bij Assen. Die vervoerde 20 ton diepvriesproducten. De snelweg richting het zuiden was urenlang afgesloten. En een botsing tussen een auto en een ambulance. Dat gebeurde gisteravond op de kruising van de Europaweg met de Zondweg in Stad. Voor zover bekend raakte niemand gewond en de politie onderzoekt de oorzaak. Bedum komt tot leven met boeken en verhalen tijdens de lichtweek in het dorp. Veel bewoners lieten hun tuin sprankelen met verschillende thema's en vooral veel lichtjes. Bewoner Theo had als thema Sjaki's chocoladefabriek in de tuin.
9: Knipperende lampjes, je ziet een draaiende tandrad. Er wordt aan een touwtje getrokken ergens. Er is genoeg te zien voor de mensen inderdaad. We hebben het echt met z'n allen heel veel werk van gehad.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, moordzaak in Groningen die de gemoederen bezighielden en leidde tot een levenslange gevangenisstraf. Dat is de basis voor een nieuwe podcastserie van RTV Noord, waar we vandaag mee beginnen. Ik ga er zo meteen over praten.
17: Radio Noord. Goedemorgen.
18: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Tina Turner en The Best is 7 minuten over half 8. Levenslang in Groningen, zo heet de nieuwe podcastserie van RTV Noord. 8 afleveringen lang gaat het inderdaad over mensen die levenslang hebben gekregen in het verleden. Een van de makers is Noor Vloeimans. Noor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat het dan precies over als we het hebben over levenslang in Groningen?
1: Nou, er zijn 7 zaken, moordzaken, die een Groningse link hebben, waarin dus een levenslange gevangenisstraf is opgelegd. Het gaat in totaal om 9 personen. Want sommige zaken zijn meerdere personen die veroordeeld zijn tot een levenslange gevangenisstraf.
0: En wat houdt levenslang in Nederland dan in?
1: Tot 2005 was levenslang echt levenslang. Tot 2016 bedoel ik, sorry. Vanaf 2005. Levenslang was toen echt levenslang. Je kreeg levenslang en je zat gewoon de rest van je leven in de gevangenis. Patsboom, nooit meer vrij. In 2016 is daar een verandering in gekomen. Toen heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat het inhumaan was om iemand zijn hele leven zonder uitzicht op te sluiten. En toen is gezegd, er moet na 25 jaar, wat natuurlijk ook al ontzettend lang is, moet er een soort toetsing komen. Dan moet iemand weer voor de rechter verschijnen. En dan moet er gekeken worden of iemand misschien niet toch in aanmerking komt om onder zeer strenge voorwaarden misschien, nou ja, niet meteen op vrije voeten te komen, maar misschien is er iets mogelijk om bijvoorbeeld naar een kliniek te gaan die wat meer open is, of dat iemand in ieder geval nog een soort van uitzicht heeft. Dat was heel belangrijk en dat gebeurt er sindsdien ook.
0: Ja. Over levenslang spraken jullie ook voormalig universitair strafdocent Wiene van Hattem. Dit is wat zij erover zegt.
2: Men vindt al heel gauw dat er te licht wordt gestraft. Hè. Wat je wel kan zeggen, dat in heel Europa de straffen strenger worden. Maar Nederland zit wel aan de top. In Nederland zit je minimaal 30 jaar. We gingen van een beleid gericht op terugkeer van een levenslang gestrafte naar levenslang is levenslang. Ja, een hele grote omslag waarvan men vaak eigenlijk geen weet meer heeft. Als je iemand opsluit en sleutel weggooit en zegt je komt er dus nooit meer uit, dan vind ik dat persoonlijk inhumaan.
0: Ja, voormalig universitair strafdocent Wiene van Hattem. Noor, die 7 zaken met de Groningse link, wat voor zaken dan bijvoorbeeld?
1: Nou, we beginnen morgen met de zaak van Gerard Meesters. Hij werd in 2002 in koele bloede doodgeschoten in de deuropening van zijn eigen huis hier in de stad. En dat was een afrekening in het drugsmilieu waar hij zelf niks mee te maken had. Dat is iets wat we tegenwoordig wel vaker zien. Maar meer dan 20 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden, was dit, gebeurde dit nog niet zo heel veel in Nederland. En de schutter is gepakt, Daniel Sowerby. Die heeft levenslang gekregen. Maar levenslang, hij is in 2006 is hij overleden in zijn cel. Dus ja, levenslang was wel levenslang, maar heel lang was dat niet. En wat best wel bijzonder is, is dat de opdrachtgever ook gepakt werd. Dat zie je niet heel vaak. Dat is Robert Dawes. Dat is een Engelse drugsbaron. En hij kreeg in de eerste instantie levenslang opgelegd. Vorig jaar was dat. Maar hij is in hoger beroep gegaan. Dus dat loopt nog. Dus of die levenslange straf ook blijft staan, dat moeten we nog zien. Ja,
0: dat is de eerste aflevering. Welke zaken komen bijvoorbeeld ook nog aan de orde?
1: Nou, wie iedereen wel kent is Willem van Eyck, alias het beest van Harkstede, die minstens drie vrouwen vermoord heeft. Allegonda Gremmer, die is iets minder bekend. Dat was een agente uit Veendam. Zij is in 1997 is zij doodgeschoten. Zij was lid van het arrestatieteam. En zij gingen de crimineel Benny S. arresteren. En ja, hij schoot haar heel gericht met een wapen dat hij naast zijn bed had liggen. Schoot hij haar dood. Hij kreeg daar levenslang voor. En we gaan het ook hebben over de moordbroers Marcos en Admilson S. Die in 2012 bij Dwingelo in Drenthe Berend Smit hebben doodgeschoten.
0: Uit Winschoten kwam die inderdaad. Ja. Morgen is de aflevering. In welke frequentie gaan we dan de rest van de afleveringen horen?
1: Er is elke week een nieuwe aflevering. En die is te luisteren op Spotify, op Apple en natuurlijk ook op onze eigen site, op de app. En hij komt ook met video op YouTube te staan.
0: Dankjewel. Noor Vloeimans over de podcast Levenslang in Groningen. Morgen dus de eerste aflevering te beluisteren. Zeker even doen. En straks de grote oefening Falcon Leap in het noorden van de provincie gaat 24 uur per dag door. En Harm Ijzer natuurlijk met het weer.

0: Taylor Swift en Open Wide van de ene zangeres naar de andere. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Morgen de run van Winschoten. Wordt het een beetje droge run, denk je?
1: Ja, dat zucht er wel gauw, duurt. Vandaag wordt weer nooit zo'n hele beste dag. Het was voor mij wel mooi, hoor. Want een hele mooie zonsopkomst. Aan de andere kant keek ik de zon in en dan zag ik een prachtige mooie regenboog. En dat betekent dat ik dus in de regen stond. En het was niet ooit heel veel. Maar het was al wel even vast wat nattig. En dat betekent dus dat ik er vandaag ook niet droog op. Want ik zag nog meer bewolking en ik zag nog meer buien. En die komen allemaal vanuit het westen over. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 18, 19 graden. Ik verwacht trouwens nooit echt dat het heel veel millimeters aan gaat brengen. Maar het blijft nooit droog. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen is er ruimte voor de zon. Het blijft overdag zo goud als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. We gaan het hebben over Valkenleap, de militaire oefening. Die is in volle gang momenteel. We hadden het er deze week al over in de ochtendploeg. Betekent wel wat voor sommige inwoners, want die horen misschien wel harde knallen, zien rondrekkende militairen en allerlei voertuigen in de buurt.
2: Dat was de eerste sprong van Valkenleap. Jaarlijks terugkerende internationale oefening. Dit jaar doen er 13 landen mee. En dit was de eerste parachutisteninzet daarvan.
0: Allemaal goed gegaan?
2: Ja, zo te zien wel. Ik heb één reserveshoot gezien, maar die kwam goed aan de grond.
3: Majoor Patrick van Alderen, ik heb zojuist de parachutisten zien landen. Waar gaan ze nu naartoe?
4: Ja, de actie zal verder plaatsvinden in de omgeving van gemeente het Hoge Land. Hier zullen militairen van 11 luchtmobiele brigade samen met internationale partners een gevechtsactie gaan uitvoeren in de omgeving van Marnehuizen. En van daaruit zullen ze in de directe omgeving in gemeente het Hoge Land activiteiten ontplooien waar de inwoners mogelijk af en toe wat last van zouden kunnen krijgen.
3: Men zou een militair kunnen tegenkomen dus?
4: Die kunnen ze zeker tegenkomen in het wild. Er wordt mogelijk ook wat geschoten. Er zullen wat droneactiviteiten zijn. Daar hoeven de mensen niet van te schrikken. Wij trainen zo realistisch mogelijk, maar dat is wel met oefenmunitie. En dat zal tot ongeveer aankomende zaterdagochtend gaan duren.
3: Het gebeurt ook 's nachts?
4: Ook 's nachts, ja. Je wil zo goed als mogelijk voorbereid zijn op een taak die eventueel nodig is om te beschermen wat ons dierbaar is. En daar moet je hard voor trainen, je moet gereed stellen. En we leren ook van elkaar met procedures, daarom zijn we ook internationaal aan het oefenen. Is dat ontzettend belangrijk. Je moet voorbereid zijn op je taak. Ja, en dat kost tijd en energie en soms wat meer geluidsoverlast.
3: Helemaal bepakt en bezakt, zie ik. Want wat heb je allemaal bij zich?
2: Ja, zoals de rest van de collega's heeft iedereen een rugzak bij zich om de komende 48 uur op zichzelf te kunnen vechten en leven en zichzelf te verzorgen. Wapen, vest, helm, rugzak en dat gaat allemaal mee.
3: Wat ik gezien heb, er kwamen kisten naar beneden toe. Vervolgens komen daar de parachutisten achteraan. U speelt daar straks ook een rol in, want u moet zo weg. Wat gaat er nu gebeuren dan?
2: Nou, die voorraden die als eerst naar beneden kwamen, die zijn bijvoorbeeld voor geneeskundige eenheden of voor de genie. En dat wordt allemaal gebruikt voor in de actie. En, ja, ik moet nu gaan, dus ik ga mijn collega's opzoeken. Jazeker. Ja, ik moet aan de gang.
3: Succes met de actie.
2: Ja, bedankt, hè. Dag hoor.
0: Een van de deelnemende militairen aan de oefening Valkenleap. Het duurt nog tot en met morgenochtend. Ronald Niemeyer was erbij.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Nasty Storm van Remco.

0: Groningsgoud van deze week is van Remco K. Die ruilen we natuurlijk vandaag in voor een nieuwe Groningsgoud. Welke dat is en welke plaatje komende week vaak gaat horen, dat hoor je vanmiddag in Studio Groningen.
1: Lopend vuur.
0: Een vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Dat zei VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans deze week. En wat vind jij? Ons lopend vuur is met deze stelling ook. Een vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden.
2: Ja, Rick die zegt, ik werk al 36 uur. Qua inkomen zit ik prima en ik moet ook niet meer gaan verdienen. En hij zegt, terwijl ik dit type vind ik het zelf al een beetje vreemd. Want als hij dat doet, dan wordt hij zwaarder belast en houdt hij dus juist minder over. Nou, dat is wat Brekelmans ook zei. Dat als we dat doen, dat dan wel ook aangepast moet worden. Dat in elk geval beloond moet worden als je meer werkt. Arend Lommert die zegt aan de andere kant, als je alles robotiseert, blijven er toch minder werkplekken over. Dus dan zou je wel naar minder dagen moeten. Alle beroepen op de weg worden zelfrijdende wagens. Productiewerk zal efficiënter worden. En dus gaat dat banen kosten. Nou, noem het maar op. Dat is misschien ook niet helemaal de juiste weg. En Christa, die is het oneens met Brekelmans. Jongeren zien de gevolgen van burn-outs bij de oudere generaties. Kiezen bewuster voor een gezondere werk- en privébalans. Er is ook onderzoek naar gedaan en dat bewijst dat mensen beter presteren op hun werk in 4 dagen en dan gelukkiger zijn. Groetjes van een millennial.
0: Groetjes terug, deze millennial. Ben jij millennial?
2: Jazeker, okay. Groetjes okay. Terug.
0: Een vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Praat met ons mee. 050-318-288 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 58% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks naar achter ons wekelijks nieuwsforum. We praten onder andere over laaggeletterdheid en over de staking deze week in het openbaar vervoer. En dit is Wet.

0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op Remol waterontharders.
5: Bouwgarant.
7: Hey Remol!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: buurt op openmonumentendag.nl. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is het Groningse nieuws met Fleur Oostra.
6: Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school en in de maatschappij. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat deze week is gepubliceerd. Bij een portiekwoning aan de Snellejusstraat in Stad is vanmorgen waarschijnlijk een explosief afgegaan. Op de toegangsdeur tot de portiek is een boodschap achtergelaten waarin iemand wordt opgeroepen te betalen. En vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Operakelduishal in Warffum. Vanwege een verbouwing van de hal vangen geïsoleerde tenten buiten de stroom asielzoekers op. De tenten zijn door het Rode Kruis zo goed mogelijk ingericht, vertelt Sarah Taha.
7: Waar het kan proberen we zoveel mogelijk comfort te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel een heftige situatie voor de mensen.
6: Meer nieuws om 8:30.
8: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Riga!
12: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
10: Riga!
12: Riga Keukens. Daar word je blij van.
13: Waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, Engbert Breuker en Maarten Siepel zijn zo mijn gast in ons wekelijks nieuwsforum over de staking van deze week en over laaggeletterdheid, bijvoorbeeld.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: De Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark. Het is 8 minuten over 8. En tijd voor ons wekelijks nieuwsforum. Onder andere over problemen met lezen en schrijven. En over de staking in het openbaar vervoer van deze week. Met plannenmaker en ondernemer Engbert Breuker. En met verslaggever Maarten Siepel van RTV Noord. Beide welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een dag lang geen openbaar vervoer deze week. Op woensdag werd er gestaakt. Geen bussen, geen treinen. Als onderdeel van het protest tegen de bezuinigingen op de WW en de VIA. Engbert, hoe kijk jij tegen deze staking aan?
2: Ja, ik ben natuurlijk een beetje linkskapitalist, zoals ik mezelf altijd noem. En ik vind het een goed initiatief om de welvaartsstaat niet verder ter discussie te stellen. En daarom ben ik absoluut voor deze staking.
0: En jij dan?
1: Ja, ik zag ook een VVD-kamerlid echt heel erg pretentieus de hele tijd zeggen van belachelijk dat hij gestaakt wordt, et cetera. Volgens mij is het altijd heel goed als mensen opkomen voor iets waarvan ze denken dat het in gevaar is. En op het moment dat daar dan een staking aan gekoppeld wordt. En volgens mij was men ook op dat moment van tevoren goed ingericht, zie ik daar niet zo'n probleem van in.
0: Nou ja, een probleem is natuurlijk wel dat heel veel mensen niet op hun werk konden komen. Ja, bijvoorbeeld op school konden komen.
2: Ja, dat vind ik altijd een waardeloos iets. Maar in elke branche iets doen lijkt me wel een goed idee. En daar ben ik er wel voor één dag mee eens. En wat jij ook zegt, het is aangekondigd. Je kunt maatregelen nemen. Maar ja, sommige mensen komen er wel in problemen. Dat geef ik ook toe.
1: Ja, ik snap die frustratie ook wel inderdaad hoor. Ik bedoel, als je ook echt afhankelijk bent bijvoorbeeld van het openbaar vervoer in dit geval, om naar je werk te kunnen gaan. En ja, er is echt geen andere mogelijkheid op dat moment voor jou om gewoon inderdaad richting je werk te gaan. En je krijgt mogelijk misschien ook nog wel problemen mee van je werkgever. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon heel vervelend. Alleen, ja, het is een dagje.
2: Ja, en soms
1: de dag daarna is weer een nieuwe dag.
2: Ja, soms is een klein beetje individuele pijn ook wel nodig om iets maatschappelijks aan de orde te stellen. Dat is gewoon zo. Ja. Daar moeten we gewoon rekening mee houden.
0: Maar is het dan niet een zwaarmiddel gelijk?
2: Dat vind ik niet. Dat vroeg je me net ook al. En ik denk gewoon dat ik voor die staking ben. Ik vind het ook fijn dat ze dat in alle branches doen. Dus niet alleen in het vervoer. Dat zou heel erg zijn. Maar het is goed om het te verdelen en overal even de pijn te laten voelen dat het toch wel ter discussie staat. Je moet niet zomaar die welvaartsstaat afbreken. Daar zijn we in 2000 al mee begonnen met vorige kabinetten. Dat moet een keer ophouden. En nu gaat het nog weer verder. Dus.
0: Maar een deel van de plannen is toch al ingetrokken ook?
1: Ja, klopt. Ja, dan kom je altijd in die discussie. Wanneer is het genoeg dan natuurlijk? En ja, kijk, weet je, het blijft. Dan kan je inderdaad wel de discussie gaan hebben van wanneer is het op een gegeven moment toch ook weer vanuit het kabinet een bepaalde stap gedaan. Dat je kan zeggen van nou, nu zijn die stakingen eigenlijk, dat hoeven we niet te doen of dat kunnen we in mindere mate doen. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat ik denk van ja als die mensen toch echt voelen dat ze nog recht hebben op meer en dat zo belangrijk vinden, dan is staken natuurlijk wel gewoon een heel goed middel om daar aandacht voor te vragen, denk ik.
0: Ja, wat zou dat dan ook in Den Haag gevoeld worden, zo'n actiedag?
2: Ja, dat is altijd weer interessant, hè? Wat voelt het systeem van wat er in de leefwereld gebeurt? Kun je altijd afvragen. Het antwoord is, ze merken er niks van.
0: Maar zou het dan helpen?
2: Maar misschien als de... Kijk, de drukmiddelen die liggen natuurlijk vooral economisch. En als er geklaagd wordt bij de lobbyisten in Den Haag, dit moet je wel voorkomen, dan heb je misschien kans. Maar het is wel indirect, dat geef ik toe.
0: Ja, dus eigenlijk moeten werkgevers gaan klagen omdat er die dag minder gewerkt kan worden.
2: Ja,
0: om het effect te laten zijn.
2: Of ziekenhuizen of politie of alle instanties die er last van hebben, zouden in Den Haag moeten klagen en niet bij de stakers.
0: Want er is in Den Haag een gebrek aan geld en ons volgende onderwerp ook op uit. De provincie hier in Groningen houdt er rekening mee dat de Neder-Saxenlijn en de verdubbeling van de N33 uitgesteld gaan worden. Dit vanwege een miljardentekort op de begroting van het ministerie van Infrastructuur. Nou, dat zou Maarten toch wel een hard gelach zijn.
1: Ja, en ik kan me ook nog wel de beelden herinneren van toenmalige staatssecretaris Thierry Aartsen, die heel hard op een fluitje aan het brazen was van nou, hij gaat rijden jongens, die Neder-Saxenlijn. Ja, het blijft die eindeloze discussie van komt er genoeg geld vanuit Den Haag. Maar ja, wat ik zeg ook met dat voorbeeld van wat ik je gaf, is het natuurlijk wel heel erg pijnlijk als die Neder-Saxenlijn er uiteindelijk niet zal gaan komen voor onze provincie.
2: Ja, even een wedervraag. Is dit een gerucht of is dit een waarheid?
0: Nee, de provincie heeft dit gezegd. Die heeft in een interview bij ons ook gezegd, we houden hier serieus rekening mee. Gedeputeerde Bennema.
2: Dat is een soort waarschuwing.
0: Nou ja, zou dat het zijn? Zouden ze voor de muziek uit willen lopen en zeggen van ga het hier niet doen?
2: Nou ja, toen ik het hoorde dacht ik, ja, begin er nou niet over, want dat wordt een zelfvervulling prophecy.
0: Oh, je bent bang dat ze op ideeën worden gebracht?
2: Ja,
0: juist.
2: Ja. Ik denk dat je gewoon moet zeggen, hoezo, die gaat niet door, dit gaat door, het is beloofd. Klaar. Laat ons nou niet weer in de steek.
0: Ja, maar is het zo simpel? Want er is gewoon inderdaad veel te weinig geld daar bij het ministerie.
2: Ja, en die bruggen en viaducten, je zag het weer bij Harderwijk. Dat is natuurlijk wel een nijpend probleem. Maar ja, moet dat opgelost worden met het skippen van nieuwe projecten? Dat is natuurlijk maar de vraag.
0: Dus eigenlijk vind je het heel onverstandig dat de provincie dit nu hardop roept?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Maar zou het ook een tactiek kunnen zijn?
1: In ieder geval weer om het onder de aandacht te brengen. Maar ja, ik snap dat gevoel wel. Je kan ook, zou ook als gedeputeerde kunnen zeggen van, volgens mij stond de staatssecretaris hier inderdaad die trein aan te kondigen. Die lijn en die trein die gaan er gewoon komen hier naar onze provincie. Dus je zou het ook iets meer met de borst vooruit, iets meer met trotsheid kunnen zeggen van dit is beloofd richting ons als provincie en dat gaat er gewoon hoe dan ook komen.
2: Ik vind het bestuurlijk Calimero gedrag.
0: Ja? Ja. Want wat zou het betekenen voor het Noorden? Als
2: tenzij het al een feit is. Hè?
0: Dat hij het al weet.
2: Ja, dat hij het al weet. Ja. Dan zou hij dat eerlijk moeten zeggen.
0: Nou, laten we daarvan uitgaan dat dat dan niet zo is. Maar wat zou het betekenen voor het Noorden als en die verdubbeling van de N33 doorgaat?
2: Het is weer een achteruitgang en de vooruitgang. We hebben nijbegunmaatregelen waarvan ook dingen langzaam gaan. Weet ik uit eigen ervaring. Het schiet nog niet echt op met die brede welvaart op deze manier. En als je dan ook nog weer die infrastructurele projecten stopt, dan doe je ook weer iets met de economie. Ja, ik vind het niet verstandig.
0: Zou de Nijbegungeld hierin moeten dan nog meer?
2: Ja, weet ik veel. Doe er maar mee. Doe er in ieder geval mee en laat nieuw de bank staan zoals nu.
0: Ja, maar zou het Noorden dan een signaal moeten afgeven nu van nou eens even een keer niet hier kijken?
1: Dat zou ook ongetwijfeld ook al gedaan worden door bijvoorbeeld de provincie als ze natuurlijk in contact staan met het ministerie. Die Neder-Saxe-lijn is natuurlijk wel een voorbeeld waar het spreekt heel erg tot de verbeelding natuurlijk voor heel veel Groningers. En heel veel Groningers wachten erop, zeker in het oosten van onze provincie, dat die lijn er komt. En ja, als dit steeds inderdaad voorbeelden zijn van dingen die ons beloofd worden, maar ze komen er niet, dat doet dan natuurlijk ook weer wat met het gevoel en het vertrouwen wat mensen hebben richting de politiek. En dat zou natuurlijk wel pijnlijk zijn als het in het geval van de Neder-Saxe-lijn inderdaad ook de realiteit wordt, dat die er gewoon uiteindelijk nooit gaat komen.
2: Volgens mij moeten we allemaal in een bus met een fluitje naar Den Haag.
0: Ja, dat helpen.
2: Op een stakingsdag.
0: Ja, maar dat geld van de Lely-lijn is natuurlijk in de Neder-Saxe-lijn gestopt. Dat geld
2: en zo verschuift alles. Ja.
0: In Groningen leveren duizenden mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Betekent dat ze moeite hebben met bijvoorbeeld het invullen van belangrijke formulieren of het lezen van brieven. Deze week is er aandacht voor in de week van lezen en schrijven. Ja, de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt verder. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen om mee te komen op school. Maarten van ons drieën, zit jij het dichtst nog bij?
2: Ja. Lees jij wel eens?
1: Ja. Ik lees wel eens, ja, gelukkig wel.
0: Ja. Maar misschien ben je ook wel niet helemaal representatief daarvoor die groepen. Heb jij dat ervaren nog op school bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vond het wel grappig. Ik zag ook in een stukje van Arjen Lubach, zag ik ook nog wel een leerling die zegt van ja, we zijn eigenlijk elke keer als we moeten lezen op school, dan is het steeds met de opdracht van ja, wat zijn de signaalwoorden? Wat voor soort tekst is dit? En ik kan me nog wel herinneren dat ik wel nog een Nederlands docent had op een middelbare school in Reek, die ook gewoon een kwartier lang gewoon vrij liet lezen, ook wat je wilde lezen. Want ik weet ook nog wel van dat ik ook wel bijvoorbeeld heel veel vrienden had op andere scholen en die mochten maar dan bepaalde soort boeken lezen, bijvoorbeeld voor hun racereis, wat er in ieder geval toen ook nog was. Bij mij was het in die zin wel, van de leraar die ik had, was het best wel vrij. En daardoor lees je ook met plezier. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat leesplezier eigenlijk wel weer terugkomt als je zo inderdaad ook de media en berichtgeving leest en luistert als het gaat om wat jongeren daarover zeggen.
0: Ja, maar die signaalwoorden, dat was ook bij mij helemaal uit het systeem verdwenen. Ik zag dat ook inderdaad. Hebben het te ingewikkeld gemaakt dan voor de jeugd om te gaan lezen?
2: Ja, kijk, als je ze afschrijft met grammatica, dan gaat het natuurlijk niet helpen. Wat ik, het filmpje wat ik zag op jullie site was een dame die heel leuk les gaf. En ik denk dat het echt ook in de fun factor zit. Je moet het zoeken in de fun factor, want de afleiding is bijzonder groot. De mobiele telefoon, wat helemaal geen telefoon is, dat ding dat ligt altijd onder hangbereik. Dat vraagt afleiding, tv, weet ik veel, wat voor kanalen dan ook op internet. Alles vraagt aandacht van je jeugd. Dan moet je iets hebben waardoor ze het leuk gaan vinden. Zo simpel werkt dat. Dus als het op die manier kan, samen voorlezen, leuke verhalen lezen, ook met humor, maar ook serieuze verhalen, spannende verhalen, dan groeien ze daarin. Niet met signaalwoorden en ontleden van zinnen, dat geloof ik ook niet. Maar tegelijkertijd, als je dat aanbiedt, dan kun je ook zeggen, oké, er zit ook nog een systeem achter voor degene die daarin geïnteresseerd is. Dus ik weet niet, heb jij nog ooit belangstelling voor grammatica gehad toen je jong was?
1: Het moest vooral, hè?
2: Ja, precies, ja. Dat bedoel ik. Dus ja. Dat is echt niet de manier om zijn taal te leren, volgens mij.
0: Maar het is in een korte periode heel rap gegaan, hè? We stonden in het begin van deze eeuw, geloof ik, nog ergens bovenin in Europa. En met lijstjes van niveau van lezen. En dat is echt heel ver weggezakt.
2: Ja.
0: In hele korte tijd. En dat kan niet alleen in die telefoon hebben gelezen.
2: Nou ja, maar alles is kauwgom voor de geest geworden, hè? Dus
0: maar dat gaat toch ook voor die andere landen? Die hebben toch ook die mobiele telefoon?
2: Ja, dat weet ik niet. En vergelijken kan ik niet aan, want ik heb het onderzoek niet gedaan. Nee. En als ik gewoon om me heen kijk, dan zie ik wel dat het ook nog sporadisch is dat jongeren boeken lezen. Dus maar ik vraag me ook af of dat komt omdat ze het niet leuk vinden, omdat er gewoon geen tijd voor is. Ik merk het bij mezelf ook. Het is voor mij ook best moeilijk om de boeken te lezen. Ik heb stapels boeken die ik wil lezen. Daar kom ik gewoon niet aan toe. Nee. En dat heb ik dan te maken met mijn normale werk. Ik overigens niet een 32-urig werk. Maar
0: gaan we het zo nog over hebben? Ja.
2: Ja, daarom, bruggetje. Maar het is zo'n stapel en dat houdt me niet op. Dus ja.
0: Ik maak zo het bruggetje. Ja. Want het is niet alleen de jongeren waar het onder is. Er is ook een grote groep, misschien wel verborgen mensen die zich misschien ook wel een beetje voor schamen, die ook niet goed kunnen lezen en schrijven. Ja. Die groep is best groot. Wat zou je moeten doen eigenlijk om die groep toch hierbij te betrekken?
1: Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld ook wel dat mensen vaak toch ook bijvoorbeeld het lastig vinden om documenten of brieven van de gemeente te lezen. En dat die daar ook al op het acteren zijn om dingen toch ook weer makkelijker te maken. Nu denk ik niet dat makkelijker maken altijd per se beter is. Want ik denk ook dat het ook goed is om jezelf daarin natuurlijk te onderwijzen. Maar ja, het blijft wel een lastig dingetje. Ik kan me wel voorstellen dat als je natuurlijk gewoon al de volwassen leeftijd hebt. Dan klinkt het misschien gek. Maar moet je toch misschien jezelf ook maar dwingen in je vrije tijd om dan maar inderdaad te gaan lezen. Maar ik snap dat die stap wel heel lastig is. En hoe doe je dat dan? Dus wel een lastig op te lossen probleem, denk ik.
2: We zijn op het Hogeland begonnen met vakland Hogeland. Een project dat heet Fundamental. Dat is Gronings en fundamenteel. En we zijn bezig om te kijken wat kunnen we doen op al die initiatieven die bezig zijn. Die er al zijn op het gebied van analfabetisme, digitale onvaardigheid. Om dat te combineren, om te kijken naar alle leeftijdsgroepen wat er aan de hand is en hoe we dat kunnen oplossen. Dus er wordt wel onderzoek naar gedaan en er wordt ook actie op ondernomen. Want het probleem is best groot. Ja. Zeker op de Hoogland, onder volwassenen, je schrik je dood. Echt waar.
0: Maar de tij is nog wel te keren, denk je?
2: Ik weet het niet. Het is een kwestie van tijd. En die tijd hebben mensen eigenlijk niet meer. Dus ik weet eigenlijk niet hoe dit afloopt. Geen idee.
0: Over tijd gesproken, en je noemde het net al even. Ons lopend vuur van vandaag gaat over de werkweek die we met z'n allen beleven. Daar waar VVD-fractievoorzitter Brekelmans deze week van zei. Ja, zeker jongeren die net zijn begonnen met werken. Die werken maximaal 3 of 4 dagen per week. Daar gaan we het als Nederland niet mee redden. Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
2: Ja, complete onzin voor mij. Hoezo norm? We gaan nog heel veel invloed hebben. AI gaat heel veel invloed hebben. Alle hele bevolkingsgroepen die nu aan het werk zijn in banen, die bestaan straks niet meer. Er komen nieuwe banen bij. Ik denk dat er een belangrijke norm is. En dat is, zoek werk wat je niet ziet als werk. En doe dat zo lang als je wil. Als je hoofd met je hart verbindt, ga je handen de goede dingen doen. Ik ben ondernemer. Ik ken het loondienstverhaal niet. Ik weet niet wat uren zijn. Ik doe gewoon mijn ding. En dat kost soms 10 uur, dat kost soms 40 uur of 50 uur. Ik tel het niet eens. Nee. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen beter in hun vel komen in hun werk? Dat is voor mij de achterliggende gedachte. En het aantal uren is dan een afgeleide daarvan.
0: Maarten, een journalist werkt ook niet van 9 tot 5, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nee, ik wou net zeggen, want dat kan soms ook bij wijze van spreken 32 uur zijn en de ene week 50 uur. Ja, dat is niet altijd inderdaad van tevoren te voorspellen.
0: Maar jij zit al een beetje bij die generatie die Brekelmans bedoelt. Natuurlijk.
1: Ja, nou ja, en ik hoor eerlijk gezegd ook wel heel veel om me heen. Hoor. Ook wel heel veel mensen die toch wel zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker. Hè, die extra dag vrij, een verlenging van mijn weekend. Omdat ze toch ook wel andere dingen belangrijker vinden in het leven dan alleen maar werken. En ja, je hoort ook natuurlijk ook wel vaak wel de problematiek dat het voor sommige mensen ook niet loont om meer te werken. Ik weet dat ook bijvoorbeeld inderdaad in het onderwijs heel lang ook die discussie is geweest van ja, hoe krijgen we nou ook bepaalde soort docenten langer aan het werk? En ja, daar zit natuurlijk ook wel een belangrijke factor. Het moet ook rendabel zijn natuurlijk dat je denkt van ja, oké, als ik een dag extra werk, dan levert me dat ook weer een bepaald soort financiële prikkel op. Maar ja, ik hoor zelf ook inderdaad toch wel veel omheen die van mensen die toch al zeggen, ja, ik vind het wel lekker om inderdaad toch die extra dag vrij te zijn.
0: Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. rtvanoot.nl, de app van Noord, kun je erop stemmen. 59% van de stemmers is het ermee eens. Engbert Breuker, Maarten Siepel, dankjewel.

0: David Bowie en Let's Dance met Jonah Blue daarvoor. Jonas Blue, moet ik zeggen. Volledige naam uit te spreken. Fleur, zo meteen het Groningse nieuws. Zit erin?
1: Ja, Groningse docenten slaan alarm en het heeft iets met lezen te maken.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Half negen op vrijdagmorgen. Hier is het nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tientallen parachutes boven de Marnewaard waren gisteren het startschot van Falcon Leap. Een grote internationale oefening van defensie. Inwoners van het Hoge Land moeten rekening houden met harde knallen, zowel overdag als 's nachts. En hebben die misschien ook al gehoord. Major van Aalderen vertelt over de oefening.
9: De actie zal verder plaatsvinden in de omgeving van gemeente het Hoge Land. Hier zullen militairen van 11 luchtmobiele brigade samen met internationale partners een gevechtsactie gaan uitvoeren in de omgeving van Marnehuizen. En van daaruit zullen ze in de directe omgeving in gemeente het Hoge Land activiteiten ontplooien waar de inwoners mogelijk af en toe wat last van zouden kunnen krijgen.
1: Bij een portiekwoning aan de Snellejesstraat in de Grunobuurt in Stad is vanmorgen waarschijnlijk een explosief afgegaan. Rond 17:50 was de knal in de wijde omtrek te horen. De politie is daar aanwezig en bezig met onderzoek. Op de toegangsdeur tot de portiek is een boodschap achtergelaten waarin iemand wordt opgeroepen te betalen. Voormalig FC Groningen-aanvaller Noam Emmeran heeft een nieuwe club gevonden. De vleugelspeler gaat aan de slag bij Stade Lausanne. Die club is koploper op het tweede niveau van Zwitserland. Emmeran maakte in 2023 de overstap van Manchester United naar de FC. Een succes werd het niet. Hij speelde 2 keer in de basis en scoorde 1 keer. FC Groningen ontbond daarom onlangs zijn contract. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Het niveau is te laag om goed mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat deze week is gepubliceerd. Ook in Groningen zien docenten de gevolgen van de dalende leesvaardigheid. Een tekst van 2 tot 4 pagina's wordt al gezien als een lange tekst, zo zegt een lerares Nederlands. Nederland scoort lager dan bijna alle andere Europese landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Meer hierover is te lezen op onze site rtvnoord.nl en in onze app.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
12: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, vandaag precies 25 jaar geleden was de aanslag op onder andere de Twin Towers in Amerika. 25 jaar na 9-11. Ik praat zo met de Groningse journalist Henk van der A. Hij was er destijds als een van de weinige Nederlandse journalisten bij.
17: Goedemorgen.

0: De Pet Shop Boys in de ochtendploeg op Noord. Het is 8 minuten over 8:30. En we spraken er vanochtend al over. Het is exact 25 jaar geleden dat de wereld voorgoed veranderde door de aanslagen op 11 september 2001, 9-11. Als jonge journalist, als twintiger, geboren en getogen in Musselkanaal, zat Henk van der Haar op die bewuste ochtend op het RTL4-kantoor in New York aan de zijde van correspondent Max Westerman. Wat begon als een gewone werkdag, veranderde al snel in de grootste nieuwsgebeurtenis uit zijn leven. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me nog herinneren dat we elkaar toen ook spraken. 25 jaar geleden. Neem ons mee terug naar die ochtend van 11 september 2001. Hoe begon die ochtend?
1: Nou, als een hele zonnige, prachtige septemberochtend. En ik was al vroeg naar kantoor gegaan om een item voor te bereiden voor het nieuws. Max, de correspondent, die zat nog in zijn appartement. En keek uit ook op de torens. En belde mij al vroeg, want om 8:46, 8:45, was daar dus, ja, volgens de eerste berichten, een sportvliegtuigje ingevlogen. Iets waarvan iedereen dacht van, och, wat een vreselijk ongeluk. En Max en ik hadden al heel snel het gevoel van, we moeten daarheen, we moeten naar die torens. Want ja, dat is natuurlijk een vreselijk ongeluk, was het gevoel. Dus op het moment dat ik eigenlijk met hem aan het overleggen was en aan het kijken was om zo snel mogelijk richting die torens te gaan, zag ik, want alle zenders, Amerikaanse tv-zenders waren al overgeschakeld op het live shot op de toren, zag ik live het tweede vliegtuig in die andere toren boren. En toen wisten we meteen, ja, dit is geen ongeluk, dit is iets vreselijks, dit is bewust en dit is een aanslag.
0: En jullie waren toen de enige twee Nederlandse journalisten op dat moment daar aanwezig. Wat gebeurde er toen, ook met jullie?
1: Nou, op zo'n moment word je bevangen door een soort enorme adrenaline en ook iets als angst en shock. Want het was niet alleen dus dit tweede vliegtuig dat in die toren was geboord, maar je hoorde ineens ook geruchten dat er overal nog andere vliegtuigen in de lucht hingen op weg naar doelwitten die we nog niet kenden. En dan hoorde je ineens dat Washington in de brand stond, dat het Pentagon geraakt was. En er was een vliegtuig in Pennsylvania uit de lucht gevallen. Dus je had ook het gevoel van, waar komt dat volgende vliegtuig nog terecht? En zijn we überhaupt veilig hier op Manhattan? En komt er nog meer aan? Dus het was deels angst en vooral ook heel veel adrenaline.
0: Wat is dan in die eerste 24 uur het beeld of het moment wat jou meest bijgebleven is?
1: Ja, ik denk dat toen Max en ik live verslag gingen doen, meteen op de zender wilden om verslag te doen van de brand in de torens. En dat wij dus vanaf het dak in het zuiden van Manhattan die twee torens inzagen zakken. En die enorme soort van wolk, een paddenstoelwolk boven Manhattan kwam te hangen. Ja, dat was indrukwekkend en ijzingwekkend. En wij zijn direct die avond, toen Nederland midden in de nacht ging slapen, was het daar avond, direct daar naartoe gegaan om te kijken wat is hier gebeurd. En de eerste hoop was nog, kunnen er nog mensen worden gevonden, levend onder het puin. Maar we kwamen direct al de eerste reddingswerkers tegen die ons vertelden, er was geen sprake van dat er nog lichamen waren. Only body parts, zeiden ze ons toen al.
0: Jij was een begin twintiger, je was nog ontzettend jong.
1: Ja.
0: Hoe kon je dat handelen?
1: Ik was nog eigenlijk student. Ik was eigenlijk nog student, studeerde journalistiek in Groningen, was in een buitenland avontuur gestapt door als een uitwisselingsstudent in Amerika en vervolgens blijven hangen in New York. En ja, het is ook gek genoeg waarom je in het vak bent gestapt. Dus juist zo'n groot evenement is ook een reden waarom je ooit dit hebt willen doen, waarom je het bent gaan studeren. Dus het was ook wel een bizar begin eigenlijk van mijn loopbaan als journalist. Ja.
0: Ja, want je kwam later terecht bij Brand, bijvoorbeeld, je bent hoofdredacteur van KRO-NCV geweest. Heeft het je dan als mens of als journalist ook veranderd, dit moment in de geschiedenis?
1: Wauw, ik denk wel dat ik er altijd toch mee bezig ben gebleven met die dag. Eigenlijk ook omdat de rest van de wereld zo lang heeft nagedreund van die klappen. En dus is alles doordringd geraakt, ook door de aanvallen van 9-11 en dus ook wel in mijn leven. Want je bent er altijd mee bezig. In die eerste dagen na de aanslagen waren we op straat en werden we continu aangeklampt door New Yorkers met foto's van geliefden die in die toren zaten. En ze waren allemaal nog in paniek omdat ze hoopten dat ze via de tv misschien iemand konden bereiken die kon vertellen dat hun zwangere zus of hun vriendin of hun broer toch nog in leven zou zijn. Dus dat zijn ja, van die momenten die je altijd bij blijven staan. In de weken en maanden erna dat je naar al die begrafenissen ook ging. Ik weet nog dat de toenmalige burgemeester Rudy Giuliani ook zich had voorgenomen om alle brandweerlieden naar de begrafenis van alle brandweerlieden te gaan. En dat hij op een gegeven moment, toen wij stonden te filmen, een lange toespraak hield voor John, die zijn leven had gegeven, totdat hij erachter kwam van, oh nee, John was de vorige. Ik ben nu al bij de begrafenis van Paul.
2: Ja.
1: Dus maanden en vervolgens eigenlijk jaren. Één jaar en zelfs nu, 25 jaar na, is het toch een moment om weer bij stil te staan. Omdat het niet alleen mezelf, maar ook wel de wereld toch een enorme dreun heeft gegeven.
0: Henk, dankjewel voor je verhaal. Henk van der Haar. Een uitgebreid verhaal met hem lezen we op rtvnoord.nl en in onze app.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink met dochter Pink en Cover Me in Sunshine, over sunshine gesproken. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Komt er nog een beetje sunshine vandaag?
2: Ja, beetje. Ik had net ook weer een buitje en hier achteraan zit weer wat dreuge periode. Overtouwen is er wel wat sommere bewolking, het wel de betere papieren. Loten van mij op nee, weer een aantal buiten en vanmiddag denk ik om de zon weer beter te verschijnen. Ja, die temperatuur, ja, 19 graden is normaal, maar dan komen we ook zo'n beetje aan het touw. 18, 19 graden, dus door hebben we night veel over te klonken. In de wind, nou, motig tot vrij krachtig, zuidwest draait naar het noordwesten. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist, minimum 12 tot 15 graden. In buiten liet overdag droog te blijven, de zon komt erbij. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
1: Dankjewel. We gaan naar de sport. Want Lycurgus begint komend weekend aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. Groningse Voddenbalclub, die een roerige tijd beleefde, lijkt nu in rustig vaarwater te zitten. Lycurgus ging immers in mei vorig jaar failliet en wist het afgelopen seizoen na de doorstart knap toch de finale te halen. Daarin was Orion uit Doetinchem uiteindelijk te sterk. Lycurgus coach Sam Godszak ziet het allemaal wel rooskleurig in en denkt dat zijn team dit seizoen beter is dan het team van vorig jaar.
3: Het is niet per se dat we nu ineens een speler hebben die de hele Eredivisie aan gort gaat slaan of iets in die richting. Maar ik durf wel te zeggen dat wij als collectief sterker gaan zijn. We hebben meer goede spelers, fittere spelers. En we kunnen wat meer een plan maken voor het seizoen. Ik denk dat dat gaat uiten tot een sterker Lycurgus.
4: Ja, nou is Orion, jullie grote concurrent, is ook heel sterk. Hoe verhouden jullie je nu tot Orion, denk je?
3: Ik denk dat het enige wat ik kan... Zeker kan weten dat wij een stap voorwaarts hebben gemaakt. Ik kan dat niet zo heel erg goed van Orion inschatten. Wel weet ik dat zij het gewoon de laatste jaren hartstikke goed doen. Dus zij zullen met een onwijs goed niveau voor de dag komen. Ik denk dat we dichterbij zijn bij het Orion van vorig seizoen. Ik kan nog niet zo goed inschatten hoe goed Orion dit seizoen is.
4: Dus eigenlijk een finale plek is sowieso een mooie doelstelling, lijkt me.
3: Dat is een goede doelstelling. En ik vind het een moeilijke doelstelling om te uiten. Omdat dat vorig jaar natuurlijk gelukt is. Terwijl het een moeilijk seizoen was. Maar ik denk dat het meer te maken had met dat we het vorig jaar uitzonderlijk goed hebben gedaan. Dan dat... het is niet dat we nu ineens by far de beste team in de competitie zijn. Dat is gewoon niet het geval.
4: Nee. Kun je in een notendopje zeggen wat voor soort team dit is? En wat je belangrijk vindt voor een team, voor jouw team? Ja,
3: ik vind het belangrijk dat een team een ontzettend goede cultuur heeft. Dat samen de schouders eronder zetten en tegen een tegenstander spelen. Dat er dus geen strijd is binnen het team. We hebben een gezamenlijk doel. Alle neus staan dezelfde kant op. En dat is misschien soms voor topsporters met een hele competitieve drang moeilijk te begrijpen. Ik denk dat daar onze kracht is. En een heel gebalanceerd team. Ik denk dat we hebben mensen met ervaring. We hebben mensen met een cv. We hebben jonge jongens met ambitie. We hebben mensen die tegen een nationaal team aanschuren. Nou, en zo heb je een heel gebalanceerd team.
4: En om het team nog sterker en hechter te krijgen, jullie spelen een oefenwedstrijd, maar jullie gaan ook een teambuilding doen. Doe je nog wat leuks?
3: Altijd. Gezelligheid is belangrijk om een cultuur in het team te creëren. Maar ook serieuze dingen zijn ook belangrijk, dus dat zal altijd een goed balans zijn.
1: Ja, en een goede balans trokken die ballen zo te horen. Sam Godszak in gesprek met Karel-Jan Buurken. Lycurgus speelt 8 oefenwedstrijden voordat de competitie begint op zaterdag 24 oktober in het eigen Alpha College Sportcentrum.

0: Emma de Vries, ik ben altijd op suik. Een vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Soms loopt het vuur vandaag. Komt van alles binnen op 050-3188-288.
1: Ja, een bericht van Harry Jager die zegt... Ik word in december 66 jaar, werk al vanaf mijn 17e vijf dagen in de week. Heb ik geen enkel probleem mee, nooit gehad ook. Maar nu kijk ik toch ook wel een beetje uit naar mijn pensioen volgend jaar.
0: 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Een vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. Daar is 60% van de stemmers het mee eens.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken, het NOS Journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vang.

0: Inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
1: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: En straks om 9:30 het Groningse nieuws. Wat zit daar onder andere in?
3: Ja, bijna 40% van de tieners kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school en in de maatschappij. Die dalende leesvaardigheid leidt tot nieuw landelijk beleid. Vanaf dit schooljaar werken scholen met aangescherpte kerndoelen voor Nederlands en rekenen. 23 september horen we of we in Groningen en Noord-Drenthe een WK wielrennen krijgen. Er is kritiek op het plan om de 20 miljoen euro die daarvoor nodig is te bekostigen met Nijbegungeld. En gisteren was het startschot van Falcon Leap, een grote internationale oefening van Defensie. Major van Aalderen vertelt waar inwoners vandaag nog rekening mee moeten houden.
4: Er wordt mogelijk ook wat geschoten. Er zullen wat droneactiviteiten zijn. Daar hoeven de mensen niet van te schrikken. Wij trainen zo realistisch mogelijk, maar dat is wel met oefenmunitie.
3: En dat zal tot morgenochtend gaan duren. Meer nieuws zometeen om 9:30.
5: Dankjewel, Fleur.
6: De bladeren vallen.

0: tonen beschilderen.
1: Herfst special.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Bouw- of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
4: Hoi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
3: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
2: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Vergaderen en ontspannen?
0: deschaapsberg.nl.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, straks onze blik op de weekendsport met het Freddy Pranger Memorial Event. Morgen in Stadskanaal voor voetballers met een beperking.

0: Jackie Gray met de ochtendploeg. En Set Me Free, het is 7 minuten over 9. Morgen staat Stadskanaal, of althans een deel ervan, weer in het teken van het Freddy Pranger Memorial Event. Bij voetbalvereniging SJS komen 50 teams in actie tijdens het G-toernooi voor voetballers met een lichamelijke en een verstandelijke beperking. Een van de vrijwilligers is Hans Wilting. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen.
0: Voor mensen die het niet kennen, wat is het Freddy Pranger Memorial Toernooi?
1: Freddy Pranger Memorial Toernooi, dat is een voetbaltoernooi voor mensen met een beperking. Daar hebben we zelf ook wat teams van de SJS en dat doen we al meerdere jaren. Dit is de 13e keer dat we dit organiseren. En dat is natuurlijk steeds groter geworden. We zitten dus nu op een team of 50 die meedoen.
0: Groot toernooi. En Freddy Pranger?
1: Freddy Pranger is een jongen met een beperking geweest, die jammer genoeg niet meer leeft. Daarom hebben we hem ook naar hem vernoemd in de loop der jaren. Die is eigenlijk bij SJS binnengestapt met het verzoek of wij niet wat zouden kunnen doen voor zijn doelgroep qua voetbal. Dus, en die had binnen een week had hij een stuk of 10 jongens opgetrommeld. En zodoende is eigenlijk het G-voetbal bij SJS ontstaan.
0: Ja, en dat is flink uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen, inmiddels.
1: Het is redelijk uit de hand gelopen, ja.
0: Met jullie als organisatie ook wel een heel beladen jaar.
1: Ja, zeker. Ja, een van onze mensen die echt de kar trok, Jan Kruijzen, die is van het jaar overleden. Dus die is dus weggevallen. En we hebben natuurlijk Krijn van Wij, die is eigenlijk vanaf het begin af aan ook betrokken geweest. Dat is een van de grote kartrekkers geweest om het ook zo groot te krijgen. En die heeft privé heeft hij nog wat gehad in de familie, ook met een sterfgeval. En die heeft op een gegeven moment ook gezegd, ik heb het eigenlijk wel de energie ontbreken. Dus ik wil eigenlijk dat een ander het gaat oppakken. Ja. Dus daar hebben we met meerdere mensen hebben we dat nu gedaan. En dan gaan we er weer wat moois van maken.
0: Ja, waar komen de teams allemaal vandaan?
1: Dat komt uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Ze komen uit Dunkerque, onder München, Dresden, Hannover, Mechelen. Dus er zijn redelijk wat teams uit het buitenland, ook wel wat dichterbij uit Duitsland. En er zijn ongeveer een stuk of 15, 20. En er zijn dus een stuk of 30 teams die gewoon uit Nederland zelf komen. Ja. Ook uit alle windstreken vanuit Nederland weg.
0: Maar dat is wel een enorme organisatie, want die moet ook allemaal ergens onderdak hebben natuurlijk.
1: Ja, we hebben eigenlijk in het grootste gedeelte van het Hunsenpark in Gasselt-Nijveen hebben wij daarvoor geregeld. Dus voor de mensen die van over ver komen, dat die daar kunnen overnachten dit weekend. Dus de meesten die komen vanmiddag en die gaan zondag gaan ze weer op. Ja. Dus dat is een hele organisatie bij elkaar, ja.
0: Nou ja,
1: dus
0: dat snap ik. Morgen is de dag en dan wordt het ook mooi weer. Ze Harma haalt althans redelijk goed weer. Waar verheug je nou het meeste op dan op zo'n dag van morgen?
1: Gewoon de mooiste vind ik altijd. Ik ben van het jaar eigenlijk echt voor het eerst veel meer betrokken geweest. Ik ben er al de afgelopen jaren om geweest om te assisteren. De vreugde en de vrolijkheid en het genot wat je kan zien aan de mensen waar je het voor doet.
0: Dat is het mooiste. Ja, snap ik. Ik helemaal. Nou, heel veel succes en plezier dan morgen.
1: Nou, is goed. Dankjewel. Dankjewel. Zal vast lukken.
0: Jo, mooi. Het Freddy Pranger toernooi begint morgen vroeg om 9:30 bij voetbalvereniging SJS aan de Julianastraat in Stadskanaal. En straks het thema van onze top 3. En ik bespreek de tegenstander van FC Groningen van komend weekend. Dat is Go Ahead.

0: Bubba Langley en Houston, Texas is populair bij die country muziek momenteel.
1: Ja, mooi, hè?
0: Top 3. Ja, lekker of laat is dat inderdaad. Kwart over 9 precies. En we zijn aangekomen bij onze top 3. Straks tot besluit van deze ochtendploeg. En het is uit cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 3 getrouwde stellen scheidt tegenwoordig. Dat is best veel, hè? Een advocatenkantoor, want die spinnen daar natuurlijk ook een beetje garen bij, heeft deze dag uitgeroepen tot dag van de echtscheiding.
1: Och.
0: Toen dacht ik, hoef het niet per se over echtscheiding te hebben, maar wel over samen of niet samen.
1: Oh ja,
0: dat, dat op muzikale wijze verpakt. Nou, dan kom je bijvoorbeeld uit bij Rick Astley. Together Forever zong hij. En Jacob kwam met deze suggestie. IOS

0: samen inderdaad. Ja, als we gaan, gaan we samen of niet samen. Dat kan allebei. Wij spraken vanochtend heel vroeg al met een van de vroege vogels aan ons vroege vogelteam.
1: Bert Zwier.
0: Bert Zwier, de visboer die ook zingt.
2: Samen met jou kan ik de wereld aan. Mijn lieve schat, ik laat jou nooit.
0: Nou ja, dat soort dingen samen, maar kan ook dus niet samen zijn. Hè? Ik zie bijvoorbeeld Circus Custus binnenkomen.
1: Oh ja.
0: Monica,
1: ja.
0: Dat is duidelijk niet samen. Ja. Nou, laat maar weten. 050-3188-288. Dat is ons nummer. 050-3188-288. Ik zie Dimitris binnenkomen. Hij is op tijd vandaag. Zo lekker. Vorige week een half uurtje langer gezeten. Ja. 050-3188-288. Het thema is samen of niet samen. Bij Doord. Vitesse, Rosalind nu.

0: Rosalind van Vitesse en van Vitesse naar een andere voetbalploeg. Want FC Groningen speelt morgenavond de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Dat is een lastige wedstrijd, traditiegetrouw voor de Groningers. Die bovendien 4 seizoenen niet meer wonnen van de Deventenaren. Vorig seizoen eindigden beide wedstrijden tussen de clubs onbeslist. Groningen en Go Ahead Eagles strijden dit seizoen voor dezelfde plek. En dus maakt het van belang, is het van belang, de wedstrijd van morgenavond. Ik ga erop vooruitblikken met Jan-Willem Spaans, die Go Ahead Eagles volgt voor Voetbal International. Jan-Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Deze week hadden ze een wedstrijd in een leeg stadion. De wedstrijd moest uitgespeeld worden bij Utrecht zonder publiek. Daarin gaf Go Ahead Eagles een 3-1 voorsprong weg. Kwam dat hard aan in Deventer?
1: Ja, dat heeft wel voor het nodige chagrijn gezorgd. Ik heb vernomen dat de algemeen directeur Jan-Willem van Dop in één streep bij het stadion weg is gegaan. Dat is denk ik wel exemplarisch voor hoe de stemming was na afloop daarvan.
0: Ja. Ja, want een half uur zonder publiek en dan 2 doelpunten weggeven, daar hadden ze niet meer op gerekend waarschijnlijk.
1: Nee. Ik denk dat ze toch het idee hadden dat ze die wedstrijd over de schep gingen trekken. Dat is gewoon heel slecht gedaan.
0: Ja, want Go Ahead Eagles pakte een punt in de Kuip. Was veel te sterk voor Willem II en voor ADO. Verloor alleen van AZ. Hoe staat de ploeg er volgens jou voor?
1: Het is in ieder geval een stuk vrolijker onder de nieuwe trainer Jozef Oosting, die de luiken veel meer opengooit en de toch wat gespannen situatie rondom Melvin Boel misschien wat fanatiek probeert recht te trekken door het allemaal extreem ontspannen aan te gaan.
0: Ja, dat is de vorige trainer, Melvin Boel.
1: Ja, die is vorig jaar aan het eind van het seizoen weggestuurd. Niet vanwege de prestaties, maar omdat de klik onderbrak, zeggen ze dan netjes. Jozef Oosting is daarvoor teruggekomen en die voert een redelijk ontspannen beleid tot nu toe. Iedereen mag overal komen kijken bij wijze van.
0: Wat maakt het voor de ploeg dan uit en hoe ze spelen? Heeft dat daar invloed op?
1: Je hebt het idee dat ze iets vrijer zijn, misschien iets vrolijker. Het is ook een heel vrolijk voetballend elftal dat veel aanvalt, makkelijk scoort, ook extreem makkelijk doelpunten tegenkrijgt tot nu toe. Het is echt, het heeft bijna iets kinderlijks, zowel in de goede als in de minder goede zin van het woord.
0: Ja, niet allemaal F'jes achter de bal aan rennen, toch?
1: Nee, dat niet, maar wel. Het idee van aanvallen is leuk en verdedigen is niet zo leuk. En wij gaan gewoon doen wat we leuk vinden.
0: Ja. Nou, wat dat betreft lijkt het ook wel een beetje bij FC Groningen natuurlijk. Want Groningen gooit het ook vol op de aanval. Wat voor wedstrijd gaan we dan zien, denk je?
1: Ja, dit schreeuwt naar een wedstrijd die heel open zal zijn. Als ik FC Groningen, wat ik ervan heb gezien, is ook een ploeg die zich zeker niet zal verstoppen. Die volop probeert aan te vallen. Tegen Go Ahead achterin is er echt wel wat te halen. En ik denk dat het omgekeerde ook geldt. Als je de verdediging van FC Groningen ziet, die zullen het ook heel lastig krijgen met die bewegelijke, creatieve aanval van Go Ahead.
0: Op wie moeten wij gaan letten dan bij Go Ahead Eagles? Of eigenlijk vooral FC Groningen?
1: Dit seizoen is Søren Tengstedt weer helemaal terug van een blessure. Hij was vorig jaar aan het einde van het jaar was hij ook al een paar wedstrijden in actie. En hij is erg sterk begonnen. Hij is zeer creatief, speelt mannetjes uit, scoort vrij makkelijk. Dus dat is wel een speler om goed in de gaten te houden.
0: Ja. En waar ligt de zwakke plek van Go Ahead Eagles? Is dat inderdaad achterin?
1: Ja, dat is wel achterin. Er zijn individueel wat jongens die op die eerste weken met wat fouten voor tegendoelpunten hebben gezorgd, maar ook collectief. Het is jarenlang heeft Go Ahead, als je die ploeg volgde en die kregen een corner tegen, dan zaten de supporters daar redelijk rustig bij. Maar dat is voorlopig even voorbij. Waar het precies aan ligt, weet ik ook niet. Maar bij spelervattingen is de ploeg veel kwetsbaarder dan de afgelopen jaren. En niet zo in de eerste week. Dus dat is, dat zal Dick Lukien ook gezien hebben.
0: Al met al kunnen we dus denk ik wel verheugen op een leuke wedstrijd, toch? Morgenavond.
1: Ja, dat is heel vaak als zo'n wedstrijd zoveel signalen heeft dat hij leuk wordt, dat hij dan eigenlijk alleen maar tegen kan vallen. Maar goed, ik zou geneigd zijn om een 3-3 te voorspellen, dus het zal wel 0-0 worden.
0: Nou, dan zetten we dat neer, 3-3. Dankjewel, Jan-Willem. En jou ook veel plezier.
1: Hey, jullie bedankt.
0: Yo, hoi.
1: Okay,
0: Jan-Willem Spaans is van Voetbal International. Die wedstrijd is morgenavond om 6:15. Maar eerst is het zometeen een bijna 9:30. En komt het Groningse nieuws eraan. Wat zit er in, Fleur?
2: Ja, dan vertelt het Rode Kruis hoe zij zo goed mogelijk zorgen voor een beetje comfort voor de asielzoekers.

0: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana, NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: En zo is het alweer bijna 9:30. Nou, deze vrijdag gaat snel.
6: Tijd vliegt.
5: Nou, Fleur Oosterhuis hier met het nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De politie is op dit moment nog aanwezig aan de Snellejestraat in de Grunobuurt in Groningen. En is daar nog bezig met onderzoek. Bij een portiekwoning daar is vanmorgen waarschijnlijk een explosief afgegaan. Rond 5:50 was de knal in de wijde omtrek te horen. Op de toegangsdeur tot de portiek is een boodschap achtergelaten waarin iemand wordt opgeroepen te betalen. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokeldijse Hal in Warffum. Vanwege een verbouwing van de hal vangen geïsoleerde tenten buiten de stroom asielzoekers op. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis heeft de tenten ingericht. Sarah Taha vertelt hoe ze dat gedaan hebben.
7: We zijn begonnen met veldbedden. Dus dat waren kleine groene bedjes waar ook geen matras in ligt. We zijn gaandeweg gaan kijken, want dit is al de 17e nachtopvanglocatie waar we mee bezig zijn. Hoe we meer comfort kunnen creëren. Nog steeds is het de vraag hoe comfortabel is het. Want je ziet hier, het is een plastic matrasje. Er is niet, je hebt privacy door een gordijntje, maar je slaapt in een zaal met heel veel mensen. Dus waar het kan, proberen we zoveel mogelijk comfort te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel een heftige situatie voor de mensen.
6: Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Het niveau is te laag om goed mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat deze week is gepubliceerd. Ook in Groningen zien docenten de gevolgen van de dalende leesvaardigheid. Een tekst van 2 tot 4 pagina's wordt al gezien als een lange tekst, zo zegt een lerares Nederlands. Nederland scoort lager dan bijna alle andere Europese landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Er is kritiek op het plan om 20 miljoen euro van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van de WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. Maar anderen zien het WK als een enorme kans. De Nijbegungelden zijn bedoeld om de sociaal-economische positie van Groningen te versterken na het jarenlange gevecht met de gaswinning. Maar de SP-fractie weet niet of een wielerevenement hiervoor gaat zorgen. Op 23 september zal het bestuur van de bond bekendmaken of Noord-Nederland daadwerkelijk het evenement in de wacht zal slepen. De enige overgebleven andere kandidaat is India. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Straks de lichtweek van Beden is in volle gang. Ons loopt het vuur over de vijfdaagse werkweek. En een top 3 die samen als thema heeft.
8: Samen zijn is samen lachen, ach, ja. Samen huilen.
5: Ach, mooi, Elisabeth, mooi.
8: Door dicht
5: Karin en Willem onder andere komen met deze plaat. Oh, dit is trouwens ook mooi. Emmanuel Harris. Zwijmel, toch?
9: Ja, heel mooi, hè?
8: No country.
5: En Janet Jackson heeft een plaatje gemaakt met exact dezelfde titel, maar klinkt totaal anders. En dat klinkt namelijk zo. Heet ook Together Again, wordt ook doorgegeven hier. En wat dacht je van Imca Marina?
8: Nooit meer samen, ga nu maar.
5: Nooit meer samen, ja. Thema is samen, of juist niet meer samen inderdaad. En de Cats hebben ook een plaatje gemaakt met dat thema.
10: We should be together.
5: Ja, we should be together, zeker.
9: Ja.
5: 050-3-188-28. Geef een plaatje door. Het kan nog wel voor de top 3. Hier is Harma, samen met ons, met het weer.
11: Vanmiddag trekken verspreid over de provinciebuien. En in de loop van de middag breekt de zon ook nog deur. De wind motigt tot vrij krachtig uit zuidwest tot noordwest, brengt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht verdienen er nog eventueel aanwezige buien. En is de kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun is de ruimte voor de zon. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Goedemorgen, Edwin.

0: Boyzone en Picture of You. Boeken en verhalen brengen Beden tot leven. Althans, dat is de bedoeling tijdens de lichtweek in het dorp. Harry Potter, Buurman en Buurman. Of sprookjesverhalen aan creativiteit. Geen gebrek in Beden. Ik zag verslaggever Jetse Koper hebben zocht een van de deelnemende straten en sprak met de bewoners.
1: Ik sta in een donkere straat die eigenlijk toch wel heel erg verlicht is. En niet door de straatlantaarns, maar door allerlei versiersels. Mirjam, jij bent bewoner van welke straat ben jij bewoner?
2: Ik woon aan de Buizert.
1: De Buizert in Bedum.
2: Eens in de twee jaar is hier lichtweek. En lichtweek houdt in, we versieren de tuinen met allerlei leuke items. En de lichtweekcommissie bedenkt een thema. En vanuit dat thema probeer je iets nieuws te bedenken. Dit jaar was het boeken en verhalen. En wij zijn met elkaar gaan zitten en kijken van, wat gaan wij maken? En wij hebben het verhaal Willy Wonka bedacht. En we hebben alle items van Willy Wonka hebben wij uitgebeeld en verlicht.
1: Anja, jij bent ook straatbewoner aan de Buis. De hele straat heeft versieringen. Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Nou, we hebben eigenlijk met elkaar de film gekeken. We hebben een harde kern van 10 personen uit de straat. Een beetje de kartrekkers. We hebben eigenlijk met elkaar de film gekeken. En nou, wat is dan leuk om te maken? Nou, een lijstje gemaakt. Nou, dus we hebben echt heel veel items. Waaronder de boot, een snoepkar, de lift. Nou, de fantastische fabrieken achter ons.
1: En misschien wel de persoon die er het meeste lang mee bezig is geweest. Dat is Theo. Ja, Theo, we staan in jouw tune-up. Ja, wat zie ik? Ik zie echt de fabriek zelf. Hè? Alles beweegt, alles geeft licht. Hoe ziet jouw tuin eruit?
4: Nou, we zien hier een opstelling van heel veel koper vooral. Waar de chocola wordt verhit, heen en weer geschud. Je ziet van alles bewegen, je ziet lampjes heen en weer gaan.
1: Rookmachines,
4: knipperende lampjes. Je ziet een draaiende tandrad. Er wordt aan een touwtje getrokken ergens. Er is genoeg te zien voor de mensen inderdaad. We hebben het echt met z'n allen heel veel werk van gehad. Dus,
1: ja, het brengt veel saamhorigheid hier in de straat, hè?
4: Ja, klopt. Het is, is ook echt gezellig. Dus zonder dat het straks weer voorbij is.
0: De lichtweek van Bedum in een bijdrage van Jetse Koper. Dit is Sam.

0: The Wonderful World van Sam Cooke.
1: Lopend vuur.
0: Hij zei het deze week tijdens de jaarlijkse Binnenhoflezing. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij vindt dat we terug moeten naar een vijfdaagse werkweek. Zeker de jongeren onder ons. Hij zei het zo.
2: Jongeren die zijn net klaar met hun studie. Nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen. Maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen. En dan natuurlijk ook zorgen dat meer werken loont. En dat, voor wie dat wil, ook overwerken loont. Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij. Van ons allemaal.
0: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij wijst ook nog naar Chinese techbedrijven. Daar werken mensen 6 dagen per week van 9 tot 9. Dat is 72 uur per week, zegt hij wel bij. We moeten in geen enkel opzicht een tweede China worden. Maar ja, om nou van 36 naar 32 uur te gaan, we de vakbonden willen, dat gaat hem te ver. En dus luidt ons lopend vuur vandaag. Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
3: Ja, Berber die zegt ja, het is niet zozeer per se dat 5 dagen nodig zijn. Maar misschien zou je wat meer uren op een dag kunnen werken. 4 keer 9 is dan ook 36.
0: En doen ook wel mensen inderdaad.
3: Ja, en ja. Ben je toch een extra dag vrij. Maar werk je wel gewoon het normale, laten we zo maar zeggen, aantal uren. En zo denkt Jan Veenstra ook. Je kan misschien beter spreken van 40 uur in de week werken. Dat kan ook in 4 dagen. Werk je gewoon 10 uurtjes op 1 dag.
0: Wordt dus wel veel 10 uur op 1 dag?
3: Ja, ligt eraan wat je doet.
0: Ja, dat is waar. Als je straat te maken bent 10 uur op een dag.
3: Ja, dan,
0: of in een ziekenhuis werkt, de hele tijd lopen 10 uur.
3: Ja, dat is, ja. Wel, dat is lang. Maar goed, als je dat een vrije dag extra op kan leveren en je hebt dat ervoor over, dan is dat misschien zeker wel een oplossing. En Hans van der Zalm die zegt, de instelling van tegenwoordig is meer dat je moet werken omdat je geld nodig hebt, maar niet omdat je plezier in je werk hebt. Zonder plezier in je werk te hebben, wordt alles zwaar. Maar die 5-daagse werkweek moet gewoon blijven. Ja, dat is ook een beetje wat Engbert Breuker in het nieuwsforum zei eerder vanmorgen. Hè? Over dat het werkplezier ook heel belangrijk is. En
0: absoluut.
3: Dat je dan veel makkelijker meer uren kunt maken en meer dagen kunt werken.
0: Ja.
3: Dus, maar goed, dat moet je ook maar net kunnen vinden. Een baan wat je echt helemaal fantastisch vindt. Maar het is te vinden, hoor.
0: Wij hebben het gevonden.
3: Ja, ja, absoluut. Ja. En jouw naamgenoot Edwin namelijk, die zegt heel veel banen zijn nu alleen beschikbaar voor vrijwilligers. Als je een betaalde baan zoekt als vrouw van 50 plus bijvoorbeeld, is het bijna niet te doen. Ja, dat weet ik niet zo goed, maar vrijwilligers worden inderdaad enorm veel gevraagd.
0: Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. Ons lopend vuur, kun je de hele dag opstemmen. Ook tijdens je werk denk ik wel even, als je een momentje hebt.
3: Ja.
0: Bij de pauze, rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar staat ons lopend vuur en 60% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. Top 3. Gelijk maar door naar onze top 3. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. Blijkt uit cijfers van het CBS. Een advocatenkantoor heeft daarop ingespeeld door deze dag uit te roepen tot de dag van de echtscheiding.
3: Gezellig.
0: Ja, en daarom dachten wij, daar kunnen we toch best een draai aan geven. Jawel, daar kunnen we een draai aan geven. Samen of juist niet samen is het thema in onze top 3. Ach, deze kwam binnen uit de categorie Uber Kitsch, maar wel heel lekker. Michael Bolton.

0: is wel een mooi gevalletje. Niet samen, wil maar zeggen. Tineke, Christa en Cor kwamen met Akda en de Munich en de kapitein. Deel 2,
1: top 3.
0: Zometeen deel 2 van de programmering op Radio Noord. Namelijk de ochtend door met Dimitris Kops. Dimitris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De stand is 3-1, dus we spelen een beetje om des keizers baard. Oeh. Maar toch zijn we heel benieuwd of we erin slagen om er 4-1 van te maken. Of 3-2.
2: Ja.
0: Wat is
2: ja.
0: je eerste plaat? Wat is de omschrijving daarvan?
2: Nou, dat is een gelovige man die jou graag in de mond kijkt. En die er ook nog bij zingt.
0: Iemand die je in de mond kijkt is een tandarts.
1: Tandarts. De aal. Die carnaval zanger was
0: ik denk
1: tandarts.
0: Dat ik het weet. Ik wil alleen dat geloven kan ik even niet... Oh nee, dan weet ik het wel.
3: Nu al?
0: Ja, ja, ik weet het wel. Want het is Dr. Alban.
2: Dat klopt.
0: Met Zing Halleluja.
2: Ja.
0: Toch? Ja.
2: Ja.
1: Wat goed.
0: Ja, Dr. Alban is een zingende tandarts uit Zweden. Ja.
3: Ja, dat is waar ook.
0: En Halleluja, dat is
1: ja, nou, dat weten
0: de
1: we
0: koppeling
1: wel.
0: Naar het geloof. Nou, leuk eerste plaat ook. Zetten we er gelijk lekker in. Zometeen Dimitris Kops op de zender en met De Ochtend Door. Blijf lekker bij Radio Noord. En geniet van alle programma's ook komend weekend. Ik heb nog eentje voor je. Die belde Peter net nog door voor 9:30. En die is van, ja, het is een gevalletje. Voor altijd samen, zullen we maar zeggen. Never Tear Us Apart van In Excess. In onze top 3 over samen. Fijn weekend alvast. Hoi.

0: Edwin. Joe, tot ziens, Edwin. Hoi.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou vallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer.

0: voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voordeelhaartjes.nl. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad.
7: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
8: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
9: Radio Noord. De ochtend door.
10: Met Dimitri Kops.
11: En goedemorgen, het weekend komt eraan. Lekker zeg, de ochtend door op vrijdagochtend. Met zometeen Ilse de Lange, Cameron Whitcomb. En dit is Dr. Alban.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb hier op Radio Noord. Goedemorgen, het is 9 minuten over 10. Van harte welkom bij de Ochtenddoor op je vrijdag. Mijn naam is Dimitris. Vol programma, we spelen deze ochtend Vief Geliek. Daarin draait het om jouw telefoonnummer. En we kijken even naar het Noord 9 die morgen wordt uitgezonden hier op Radio Noord. En zometeen om 10 over 11, over een uur, jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket met erin de RTV Noord TAS. We spelen om 10 over 11 namelijk Tel en Bel. Dat wordt leuk, dat wordt leuk. En vandaag is het natuurlijk 11 september. Ja, weet je nog waar je was in 2001? Ikzelf kwam net thuis van de brugklas. En toen was het gewoon groot en groot en groot nieuws op de televisie. Ja joh, dat is vandaag alweer gewoon een kwart eeuw geleden. De aanslagen in New York op het World Trade Center.
1: Het RTL Nieuws.
2: Goedemiddag, 2 vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Het gebeurde precies 1 uur geleden. Volgens de eerste berichten zijn er 6 doden en zeker 1000 gewonden. In de gebouwen werken 100.000 mensen. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag. Een Palestijnse groepering die DFLP heet, claimt verantwoordelijkheid. Volgens de FBI werd er vanmiddag tenminste 1 vliegtuig gekaapt in Boston. En er zouden mogelijk ook een 2e en een 3e vliegtuig gekaapt zijn. Er wordt ook een aanslag gemeld op het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington. En het Witte Huis is geëvacueerd.
3: Dit zijn de eerste beelden van het World Trade Center. Het eerste vliegtuig is hier het gebouw al binnengevlogen. En op camera is vastgelegd hoe het 2e vliegtuig zich 18 minuten later in het World Trade Center boort. Het gebeurde allemaal vanmiddag rond 3 uur onze tijd. Dat is 9 uur 's ochtends in New York. Diverse mensen waren getuigen.
4: This is our 6th-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running.
5: Hold on just a moment. We got an explosion inside.
4: The building is exploding right now. You got people running up the street.
0: Okay. Ja, je kan er niet omheen vandaag. 9-11, 25 jaar geleden vond het dus plaats in New York. De aanslagen op het World Trade Center. En vlak voor de aanslagen op 9-11 had de band Live een nummer Overcome uitgebracht. En na de aanslagen werd dat nummer heel veel gedraaid op de radio. De tekst gaat namelijk over angst, verdriet, geloof en het overwinnen van ellende. En als je die videoclip bekijkt, dan lijkt het alsof Overcome speciaal voor de aanslagen is geschreven. Maar dat is dus niet zo. 25 jaar geleden was dit een grote hit. Nu op Radio Noord live, Overcome.

0: bent.
1: Wie de Lidl.
2: Hoofdstraat 12, Ganzendijk. In de Lidl.
3: Ja, misschien ga je er nog wel één voor het weekend. Eventjes de boodschappen halen voorheen de bende. En Be the Lidl, Radio Noord. De ochtend door met Queen zometeen. We Will Rock You komt eraan. Ook Dua Lipa en Dan Hartman ga je horen met Relight My Fire. Allemaal zometeen Ilse de Lange. Dit is The Great Escape op Noord.

0: Lekker, je weekend komt eraan. En met Dan Harmon krijg je helemaal zin in het weekend. Relight My Fire op Radio Noord. En meer komt eraan. Zometeen Dua Lipa, Queen, Talk Talk. En we gaan Vive Geliek spelen. Ik zou zeggen, print het telefoonnummer van je goed in je hoofd. Want met je telefoonnummer kan je zometeen Vive Geliek winnen. Ja, daarover zometeen veel meer. En Sander Slager is hier aangeschoven voor het Noordnieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin zometeen?
1: Ja, over weekend gesproken. Afgelopen weekend was Hullabaloo. En daarbij...

0: als je daar klachten over had, je was niet de enige.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Goedemorgen, het is bijna 10:30. Noordnieuws is hier. Met Sander Slager.
0: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft meer dan 300 klachten ontvangen na Hullabaloo. Dat festival vond afgelopen weekend plaats in het Stadspark. Bij bijna alle meldingen ging het om geluidsoverlast. De windrichting bepaalde in grote mate uit welke wijken de klachten kwamen. Of Hullabaloo zich aan de geluidsnormen heeft gehouden, weet de gemeente nog niet. Het onderzoek daarna loopt nog. Oud-FC Groningen-doelman Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige keeper komt over van het Bulgaarse Ludo Gorets. Daar liet hij eerder deze week zijn contract ontbinden. Pat vertrok in 2021 van FC Groningen naar Ludo Gorets, waar hij 4 landstitels won. Bij FC Utrecht heeft hij een contract getekend tot medio 2028. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokkeldijshal in Warffum. Vanwege een verbouwing van die hal worden zij buiten in geïsoleerde tenten opgevangen. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, vertelt de beheerder van de nieuwe opvang, Jurie van der Werf.
11: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde-Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
0: De noodopvang in Warffum blijft tot uiterlijk 11 oktober open. Er is kritiek op het plan om 20 miljoen euro van het Nijbe Gungeld te reserveren voor de mogelijke komst van de WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. Nijbe Gungelden zijn bedoeld om sociaal-economische positie van Groningers te versterken na jarenlange gevecht met de gaswinning. Maar de SP-fractie weet niet of een wielerevenement hiervoor gaat zorgen. Op 23 september wordt bekend of Noord-Nederland het evenement mag organiseren. De enige overgebleven andere kandidaat is India. Bedum komt tot leven met boeken en verhalen tijdens de lichtweek in het dorp. Veel bewoners lieten hun tuin sprankelen met verschillende thema's en vooral veel lichtjes natuurlijk. Bewoner Theo had als thema Shaki chocolade en verhalen tijdens de lichtweek in het dorp. Veel bewoners lieten hun tuin sprankelen met verschillende thema's en vooral veel lichtjes natuurlijk. Bewoner Theo had als thema Shaki chocoladefabriek in de tuin.
12: Knipperende lampjes, je ziet een draaiende tandrad. Er wordt aan een touwtje getrokken ergens. Er is genoeg te zien voor de mensen inderdaad. We hebben het echt met z'n allen heel veel werk van gehad.
0: Ja, de lichtweek in Bedum duurt nog tot en met zaterdag. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de site en app van Net Even Noord.
13: Dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
14: Vanmiddag trekt een verspreid over de provinciebaan en in de loop van de middag breekt de zon ook nog deur. De wind motigt tot vrij krachtig uit zuidwest tot noordwest, brengt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht verdienen er nog even.

0: Eventueel aanwezige bui en is de kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun is de ruimte voor de zon. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
1: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord. Doe een lippa.
2: Blokhut of tuinmeubel. De4keien.nl.
3: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
4: Ik heb trek in iets lekkers.
5: Neem de appels van Oudebos.
4: Iets zoets.
5: Of de pruimen van Oudebos.
4: Iets fris en sappigs.
5: Oudebos.
4: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
6: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
7: Kom eens langs in de Oude Bosch Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein Groningen.
8: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

big disgrace, waving your banner all over the

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met...
2: Ja, wordt dit jouw vrijdag? Zou zomaar kunnen. Denk alvast even na over je telefoonnummer. Ik heb hier een drietal dobbelstenen. Die ga ik zometeen op de tafel gooien hier bij Radio Noord. En de dobbelstenen bepalen of jij deze vrijdag iets moois wint. Namelijk het spel Vivrelik. Je krijgt de dobbelstenen, maar ook de pennen en alles in een prachtige etui. Ja, zit je er klaar voor? Zullen we maar gewoon gaan dobbelen? Ik zal ze nog even door elkaar schudden. Dan gaan we hoor. Vivrelik. Even kijken waar de dobbelstenen op uitkomen. Een 6. Nou, die heb je sowieso. Een 4 en een 1. Dus een 6, een 4 en een 1. Heb jij die drie cijfers in je telefoonnummer? Dan mag je vanaf nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Voor dit leuke spel. 050-3188-288. Bel als je een 6, een 4 en een 1 in je telefoonnummer hebt zitten. Want dan heb ik je zometeen aan de telefoon en dan win je Vivrelik. Dus een 6, een 4 en een 1. Heb je die drie cijfers in je telefoonnummer zitten, dan mag je bellen 050-3188-288. Of stuur een appje naar datzelfde nummer. Dit zijn Max en Annie Grammer.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Hessel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit de auto?
2: Ja, vanuit de auto.
1: En waar rij jij?
2: Onderweg naar Schiphol.
1: Oh, naar Schiphol?
2: Ja.
1: Lekker, jij gaat naar de zon?
2: We gaan naar de zon en naar het warme weer. Ja.
1: Oh, heerlijk zeg. Je wil de zon zien zakken in de zee.
2: Precies dat.
1: Lekker zeg, waar ga je heen?
2: Ik zie nou eigenlijk alleen maar water en water.
1: Ja. En bewolking hier natuurlijk, hè? Het is weer voorbij de mooie zomer.
2: Het regent hier, ja. We zijn nu in Friesland, het is allemaal net.
1: Ach.
2: We gaan naar Cyprus.
1: Naar Cyprus?
2: Ja, daar is het wel lekker warm.
1: Ga je naar het Griekse gedeelte of naar het Turkse gedeelte?
2: Nee, naar het Griekse gedeelte, naar Paphos.
1: Lekker zeg. En ken je daar de omgeving?
2: Nee, helemaal niet. Het is de eerste keer.
1: Heb je gekeken naar het weerbericht?
2: Ja, zeker.
1: En?
2: Nou, 29, 30 graden overdag en 24 graden 's nachts. Dus we krijgen onze temperatuur en onze zon wel.
1: Oh, wat heerlijk zeg. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Nou ja, naar de zon.
1: Ja, dat snap ik. Er staat hier een gozer met een grote zwarte bril. Die wil ook even wat zeggen.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Ah. Mag die met je mee misschien?
2: Ja, in de koffer.
1: Past die niet? Hij heeft zoveel snappels. Gaat hem niet worden. Ah, lekker man, Hessel. Heerlijke vakantie. Hoe laat vlieg je?
2: Ik dacht 2:15.
1: Oh, lekker zeg. Ja. Och, nou dat heb je goed voor elkaar. Nog 3 uurtjes en dan is het alweer zover. Zo'n beetje, 3,5.
2: Ja, lekker, nog 1,5 uur, hè.
1: Och, heerlijk.
2: De Schiphol.
1: Hey, en toen zat je in de auto en toen hoorde je Vief Gelik op Radio Noord. De dobbelstenen bepalen dat lot. Een 6, een 4 en een 1. En je denkt, ik ga gelijk bellen, want ik heb ze alle 3 in mijn telefoonnummer.
2: Ja, precies. Ik had eigenlijk helemaal geen idee waar het over ging. Maar die nummers die zitten in mijn telefoonnummer. Ik denk, nou, achterom, ik bel.
1: Hartstikke idee. Het is mijn vrijdag. Nou, je wint daarmee iets heel moois. Namelijk Vief Gelik. Dat is het prachtige Groningse spelletje natuurlijk. De 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een etui.
2: Nou, geweldig.
1: Dus ga lekker vakantie vieren.
2: Voor te doen.
1: En dan kom je helemaal bruin terug. En dan open je je brievenbus. En dan ligt dat gewoon in de brievenbus als je thuis komt.
2: Nou, geweldig.
1: Hartstikke goed. Hessel, fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel.
1: En we gaan luisteren naar een vrouw op een piano op Radio Noord.
2: Dat is altijd goed.
1: Ja, dat is altijd goed. Lekker zeg. Vanessa Kelten naar 1000 miles. Vanessa Kelten. Een fijne dag. Doei doei.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Met Buut

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de 2e doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683 252 162.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
10: Radio Noord. De ochtend door.
11: Met Dimitri Skops.
12: Zometeen gaan we het weer spelen. Tel en bel. Maak je kans op de Radio Noord TAS. Om 10 over 11 gaan we het spelen. Na Nick Carr.

We spelen tel en bel. Je kan op je vingers meetellen. Maar misschien is het handiger om eventjes een bloknoot te pakken. Met een pen. Dan kan je goed meeturven. Wat gaan we tellen deze ochtend? Nou, we gaan For America tellen. Van Redbox. Nummer 4 hit in 1987. Hoe ging die ook alweer?

dit is dus Redbox for America. Ik ga hem zo meteen in zijn geheel draaien. En dan is de vraag, hoe vaak hoor jij in het nummer America in de tekst? Ja, en het is een lastige deze ochtend. Tel en bel mee. America, hoe vaak komt dat voorbij in de tekst? Als je net zo meteen weet, dan maak je kans op de Radio Noord TAS. Ja, luister eens maar even naar het nummer. En als je dus op het eind weet hoe vaak America voorbij komt in de tekst, dan win je dus de Radio Noord TAS. Bellen kan op 050-3188-288. 050-3188-288. Daar gaan we met Tel en Bel, Redbox en voor America.

0: for America in Tell and Bell. Nummer 4 hit in 1987. Maar dat mag je weer allemaal vergeten. De vraag is, hoe vaak tel jij het woord America in de tekst? Dus niet USA, maar America. Als je het weet, mag je bellen 050-3188-288. 050-3188-288. De lijnen zijn vanaf dit moment geopend. Goedemorgen met Radio Noord. Met wie?
1: Hallo, met Fenne.
0: Hallo, Fenne.
1: Ik dacht 14.
0: 14 keer. Ik ga dat voor je invullen en dat is... fout.
1: Oh, sorry.
0: Ach, nou ja, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Ja, hoe vaak komt er... Wat zeg je?
1: Ik zeg werkse.
0: Werkse, ja, dankjewel. Fijne dag.
1: Zelfde, doei.
0: Hoi. Hoe vaak komt het woord America voor in Redbox for America? Bel gezellig mee, 050-3188-288. Goedemorgen met Radio Noord, met wie?
2: Lotte, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe vaak heb jij America gehoord in de tekst?
2: 11 keer.
0: Ik ga dat voor je invullen en dat is het juiste antwoord.
2: Wow.
0: Ja. Gefeliciteerd. Je krijgt de Radio Noord tas opgestuurd.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En ga nog wat leuks doen dit weekend.
2: Ik moet werken. Morgen krijgen we eerst visite. S'avonds moet ik werken. Zondagavond moet ik werken. Zondagmiddag moeten we ook nog even op visite. Dus genoeg te doen.
0: Een afwisseling van werken en visite.
2: Wat zei je?
0: Een afwisseling van werken en visite.
2: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. Nou, veel plezier dit weekend en blijf vervangen voor je gegevens.
2: Dat doe ik, dankjewel.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Noordtiestone van Remco Kerk.

0: Duran Duran, The Reflex, Radio Noord met zometeen U2. Elton John komt eraan, Bananarama. En we kijken zometeen even naar het Noord 9. Morgen wordt de nieuwe Noord 9 weer uitgezonden in Café Martini. Vanaf 2 uur en vlak voor 6 natuurlijk dan morgen de ontknoping, de apotheose, de nieuwe nummer 1. Misschien wel van de Noord 9. Het kan ook weer dezelfde zijn als vorige week natuurlijk. Zometeen doen we alvast eventjes een voorproefje. We kijken alvast even naar de Noord 9. En Sander is hier met het laatste Noordnieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, waar was jij? Die vraag hoor je op deze dag veel. 25 jaar na de aanslagen in New York. Groningen, Henk van der A heeft er een heel bijzonder verhaal bij. Dat hoor je zo.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Goedemorgen, 1:08 is het. Noordnieuws is hier. Met Sander Slager.
1: Groningse leraren slaan alarm vanwege de slechte leesvaardigheid onder jongeren. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Het niveau is te laag om goed mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Een tekst van 2 tot 4 pagina's zien kinderen al als een lange tekst, zegt lerares Nederlands Hilda Frieswijk. Leraar Bert Hensema wijst op de afleiding van de smartphone als belangrijkste oorzaak. Met nieuwe leesprojecten en aangescherpte doelen hopen scholen vanaf dit jaar het tij te keren. Oud FC Groningen doelman Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige keeper komt over van het Bulgaarse Ludo Gorets. Daar liet hij eerder deze week zijn contract ontbinden. Pat vertrok in 2021 van FC Groningen naar Ludo Gorets, waar hij 4 landstitels won. Bij FC Utrecht heeft hij een contract getekend tot medio 2028. Het is exact 25 jaar geleden dat de wereld voorgoed veranderde door de aanslagen in New York. Groninger Henk van der A maakte die rampzalige dag van dichtbij mee als jonge journalist op de redactie van RTL Nieuws in New York. Toen hij live op tv het tweede vliegtuig het World Trade Center in zag vliegen, zorgde dat voor adrenaline, maar ook angst.
10: Want het was niet alleen dus dit tweede vliegtuig dat in die toren was geboord, maar je hoorde ineens ook geruchten dat er overal nog andere vliegtuigen in de lucht hingen op weg naar doelwitten die we nog niet kenden. En dan hoorde je ineens dat Washington in de brand stond, dat het Pentagon geraakt was. En er was een vliegtuig in Pennsylvania uit de lucht gevallen. Dus je had ook het gevoel van, waar komt dat volgende vliegtuig nog terecht? En zijn we überhaupt veilig hier op Manhattan? En komt er nog meer aan?
1: Op onze site en app lees je het volledige verslag van Henk van der A over 9/11. Lycurgus begint komend weekend aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. De Groningse volleybalclub, die een roerige tijd beleefde, lijkt nu weer in rustig vaarwater te zitten. Lycurgus ging in mei vorig jaar nog failliet, maar wist na een doorstart toch nog knap de finale te halen. Daarin was Orion uit Doetinchem uiteindelijk te sterk. Lycurgus coach Sam Godzak ziet het rooskleurig in en denkt dat zijn team dit seizoen nog beter is.
11: Het is niet per se dat we nu ineens een speler hebben die de hele Eredivisie aan gort gaat slaan of iets in die richting. Maar ik durf wel te zeggen dat wij als collectief sterker gaan zijn. We hebben meer goede spelers, fittere spelers. En we kunnen wat meer een plan maken voor het seizoen. Ik denk dat dat gaat uiten tot een sterker Lycurgus.
1: De Keurige speelt in totaal 8 oefenwedstrijden. De eerste is zondag tegen volleyclub Lorenzweiler uit Luxemburg. De competitie begint op zaterdag 24 oktober. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van NTV Noord.
0: Sander, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
12: Vanmiddag trekt een verspreid over de provinciebaan en in de loop van de middag breekt de zon ook nog deur. De wind motigt tot vrij krachtig uit zuidwest tot noordwest, brengt 18 of 19 graden. Vanavond en vannacht verdienen er nog eventueel aanwezige buien en is de kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. In Mun is de ruimte voor de zon, het blijft overdag zo gauw als droog en met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, The Sweetest Thing van U2.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki D hier op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Morgen wordt die bekendgemaakt, de nieuwe Noord 9. Vanaf 2 uur morgenmiddag kan je naar de Noord 9 luisteren in Café Martini hier op Radio Noord. En vlak voor 6 uur hoor je dan de nummer 1. Vorige week op nummer 1, Dada Dansen van Semsland.
1: Nummer 1.

0: Wake Me Up, Avicii, Radio Noord, Nivino. Goedemorgen.
1: Mooi.
0: Mooi. Je gaat zo meteen achter de microfoon plaatsnemen hier.
1: Ja, zeker.
0: De vrijdageditie.
1: Ja, we gaan er weer lekker voor. Vrije ronde, altijd wat anders hebben we natuurlijk. Geen markt, helaas. Nee, ja, René mag ook een keer op vakantie. Dus dat hebben we helaas niet. Maar wat we wel hebben, binnen een paar seconden was het uitverkocht. Weet je waar ik het over heb?
0: Heb jij het over Roxy Dekker?
1: Ja, ik vind het echt ongelooflijk, hoor.
0: Het is ongelooflijk.
1: Een hele arena uitverkoop. Volgens mij is er nu ook een tweede show aangekondigd dan maar. Want,
0: zo?
1: Ja, als het zo populair is. Maar Roxy Dekker is vandaag de kantineklassieker. Wel een leuk nummer, hoor.
0: Oh, ja. Met welke?
1: Dat ga ik niet zeggen.
0: Oh, dat mag je nog niet zeggen.
1: Nee.
0: Zo, maar ken jij mensen die daarheen gaan?
1: Ik weet van Femke dat ze heel graag wilde.
0: Oh.
1: We hebben het gisteren nog over gehad met haar dochter. Alleen ja, die dacht ik ga er even klaar voor zitten om 10:00. Maar dat werd een paar minuten over 10:00. En toen was het al uitverkocht dus.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, dus die gaat helaas niet heen. Ik ken zelf geen mensen zo. Maar er zullen ongetwijfeld heel veel heen gaan. Ook uit Groningen.
0: Ja. Ja. Ja, het is heel populair, maar ik ken echt niemand die erheen gaat. Maar goed, ja, Femke dus, die wou graag. Maar ja, helaas. Ja,
1: helaas. Dus als iemand nog kaarten heeft voor Femke.
0: Ja, voor een godsvermogen. Kun je ze vast vinden op Marktplaats.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Nivino, veel plezier zometeen.
1: Yo, goed weekend.
0: Nou nee, ik zie je zo, hè. Je zit in een sandwich vandaag.
1: Oh, lekker.
0: Ja, want ik doe zo ook het programma van Karel. Maar okay. Ik moet nog even langs de slager voor die worsten. Want ik vond ze, ja, heel eerlijk gezegd, een beetje dunnetjes gedraaid. Dus ik ga zo even bij hem langs.
1: Neem je extra mee?
0: Ja, ik neem extra mee. En dan zometeen om 2:00 dan worden die worsten weggegeven.

0: even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad. Mokka in.

0: Geluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de hoofdpunten van het Grunnagenijs. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is nog altijd niet duidelijk wat vanmorgen vroeg de harde knal heeft veroorzaakt in de Grunnobuurt in de stad Groningen. Vermoedelijk is daar een explosief afgegaan bij een woning. Op een deur is met graffiti een boodschap geschreven waarin iemand wordt opgeroepen te betalen. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Er is nog niemand aangehouden. Langs de N360 bij Garmerwolde zijn aan het eind van de ochtend een automobilist en een racefietser met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Na het FC Groningen doelman Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige keeper vertrok in 2021 naar het Bulgaarse Ludo Gorets, waar hij 4 landstitels won. Pat gaat nu aan de slag bij FC Utrecht, waar hij een contract heeft getekend tot medio 2028. Dat was hem voor nu. Meer Noordnieuws om 12:30.
1: Tot dan.

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: De winter, rioolservice.
3: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
2: De winter, rioolservice.
3: Kijk op uriool.nl.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
3: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Radio Noord.
8: Tussen de middag.
9: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag. Is het Nijbegungeld wel bedoeld voor de organisatie van een WK wielrennen? Daar gaan we het zo over hebben.

0: De stem van Jocelyn Brown samen met Incognito, Always There. En wij zijn ook altijd daar. In ieder geval op doordeweekse dagen. Mooi dat je weer luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. De vrijdageditie. Dus straks bijvoorbeeld vrije ronde. Altijd wat anders. We hebben een kantineklassieker in de aanbieding. Op het eind van de show. Maar eerst beginnen we hiermee. Met die gemengde reacties op de 20 miljoen van Nijbegun. Voor het organiseren van de WK wielrennen in Groningen en Drenthe. Begin deze week werd bekend dat de organisatie van het WK op die miljoenen kan rekenen. Mocht dat WK aan Noord-Nederland worden toegewezen. Maar is dat geld daar eigenlijk wel voor bedoeld? Vragen veel mensen zich af. Nou, verslaggever Daniel Telen weet van de hoed en de rand. Daniel, wat is die kritiek dan? Wat komt er voor kritiek?
1: Ja, dat zit hem voornamelijk ook bij frustratie en pijn bij gedupeerden bijvoorbeeld. Die nog steeds in de ellende zitten van de jarenlange gaswinning die we hier hebben gehad. En het gevecht daaromheen. Zo kwamen er ook bij ons op de redactie berichten binnen van ja, ik zit hier nog in een kapot huis. Ik weet niet hoe ik de rekeningen moet betalen. En dan zie ik nu dat de 20 miljoen naar een WK wielrennen gaat. In hoeverre helpt mij dat nou uit de ellende? Nou, dat is ook bijvoorbeeld een vraag die de SP heeft gesteld in Provinciale Staten. Aan de gedeputeerde staten van ja, maar hoe moet dat eigenlijk voelen? En hoe moeten we nou dat WK wielrennen zien als onderdeel van Nijbegun? Ja. Dat is wel belangrijk om even te vertellen. Nijbegun, dat is geld, nou, smartengeld kan je het bijna noemen, vanuit de staat, het Rijk, aan Groningen om de ereschuld in te lossen die zij hebben aan onze provincie. En dat is geld dat bovenop nog het geld is voor herstel en versterking. Dus dat geld, daar zegt de overheid van, dat is oneindig. Hoeveel geld er ook nodig is om hier alle huizen te herstellen en te versterken, dat hebben wij. En daarbovenop willen we ook nog geld geven. 100 miljoen per jaar voor een sociale en nog 100 miljoen per jaar voor een economische agenda. 30 jaar lang om geld te investeren in deze provincie om hier het leven mooier te maken en ook de economie te versterken.
0: Ja, dus het is niet zo dat, mocht dat WK hier komen, er 20 miljoen minder voor de versterking en het herstel is.
1: Nee, dat geld dat blijft gewoon gereserveerd. Dat geld is er gewoon om alle huizen te versterken en te herstellen. Maar daarbovenop wordt er nu geld uitgekeerd om ook het leven hier wat beter te maken. Want het Groningen en Noord-Drenthe heeft best wel een achterstand ten opzichte van de rest van het land. Als je kijkt naar de economie, maar ook naar het sociale leven hier. En om die cijfers weer wat gelijk te trekken in alle modellen, gaat er best wel veel geld deze kant op om juist initiatieven op te starten of om geld te steken in de economie en plannen. En nou, nu is er bedacht dat het WK wielrennen daarbij kan helpen.
0: En waarom denkt Nijbegun dat zo'n WK hier bij kan helpen?
1: Nou, wat Nijbegun zegt, Jacob Klobien, de kwartiermaker van de economische agenda in dit geval, die zegt van ja, wij willen Groningen weer wat meer een smoel geven. Wij willen onze provincie in de etalage zetten. Daarbij kan dit WK uitstekend helpen, want 250 miljoen mensen kijken hier naar wereldwijd. Er komen misschien ook al een kleine miljoen mensen dan deze kant op om dat WK te bekijken. En dat zorgt ervoor dat onze provincie in de etalage staat en dat mensen bijvoorbeeld een gebied zien waar je goed kan ondernemen, vertoeven, wonen, studeren, werken, investeren, ga zo maar door.
0: Of dat uiteindelijk dan ook echt gaat werken, dat zal moeten blijken dan.
1: Nou, daar is ook al kritiek op bijvoorbeeld van economen. Van ja, oké, dat WK dat is leuk en dat brengt ook wel wat geld in het laadje met horeca bijvoorbeeld. Maar of dat nou structureel de Groningse economie een boost gaat geven, dat is maar zeer de vraag. Want de geschiedenis laat zien bij dit soort sportevenementen dat er uiteindelijk na het evenement niet heel veel structureel langdurig aan de kerfstok blijft hangen.
0: Zijn er nou meer grote projecten waar Nijbegun ook zoveel geld aan heeft uitgekeerd? En hoe waren de reacties toen?
1: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, dit gaat natuurlijk over een speciaal evenement, over een WK wielrennen. Maar daarnaast heeft de economische agenda ook geld gespendeerd aan een AI-fabriek die moet komen, aan de ontwikkeling van waterstof hier in de provincie, onderwijs, ga zo maar door. Dat zijn natuurlijk dingen die wat makkelijk te begrijpen zijn, van oké, daar hebben we economisch wat aan. Als we hier een waterstoffabriek krijgen of een AI-fabriek, dan snappen we dat zorgt voor werkgelegenheid. Dat is over 20, 30 jaar nog steeds heel erg belangrijk, dus die investering is duidelijk. En een WK wielrennen is natuurlijk een prachtig evenement, maar wat minder makkelijk om te begrijpen van oké, hier hebben we wat aan. Omdat die resultaten wat minder duidelijk zijn. Ja, oké, het is mooi om zo'n evenement te organiseren. En dat doet misschien iets met onze Groningse identiteit. Maar wat je er financieel aan overhoudt, is wat minder makkelijk.
0: Is dan het misschien niet duidelijk wat Nijbegun doet? En ja, communiceren zij daar zelf misschien ook onvoldoende over?
1: Nou, dat kan je misschien wel zeggen, want als je naar de reacties kijkt, dan is het bij sommige mensen niet helemaal duidelijk dat dit geld niet weggaat van bijvoorbeeld geld voor de versterking. En is het misschien ook niet helemaal duidelijk dat het doel van de economische agenda niet alleen is om de economie te versterken, maar ook om het gevoel hier in Groningen wat beter te krijgen. Dat mensen weer wat trotser zijn op waar ze vandaan komen en dat wat meer uitstralen naar buiten.
0: Wat zegt Nijbegun zelf over de reacties die zijn gekomen op die 20 miljoen voor het WK wielrennen?
1: Nou, ik sprak Complien gisteren en die zei van ja, ik snap heel erg goed dat mensen heel erg goed letten op waar wij publiek geld aan uitgeven. Want die frustratie is hier in Groningen nog steeds heel erg groot. En ik snap ook dat als mensen in de ellende zitten van een versterkingstraject, dat ze zich afvragen, maar wat gaat een WK wielrennen dan doen? Maar hij zegt ook van ja, dit is hier ook voor bedoeld om juist die provincie weer naar buiten toe meer een gezicht te geven, in de etalage te zetten. En ook bij de Groninger weer een meer trots gevoel te geven van ja, maar wij doen ertoe. Mm-hmm. En als je dan ziet dat de provincie mogelijk in 2032 zo'n groot evenement op touwen zet met miljoenen bezoekers, ja, dan doet dat natuurlijk iets met het gevoel van trots dat je als Groninger hebt als je dat goed op poten weet te krijgen.
0: Ik kan me voorstellen voor de organisatie zelf van dit WK, voor een groot deel Groningse organisatie ook nog eens, dat die het liefst hebben dat ze zich heel welkom voelen, zeg maar, ja, in hun eigen provincie van hey, kijk eens wat we hier hebben. Hoe reageren zij erop?
1: Ja, niet heel uitgebreid. Ik heb gebeld met Thijs Rond, Huis, de organisator. Hij wilde er eigenlijk niet op ingaan. Hij zei, ja, ik heb de berichten ook gelezen. Ik neem het tot me en iedereen mag een mening hebben. Verder wilde hij er eigenlijk weinig over kwijt.
0: Wanneer weten we nou of Nijbegun ook echt dit geld moet gaan uitkeren?
1: Nou, heel snel, op 22 september. Dan worden we wat vluchten geboekt naar Canada. En dan gaat Noord-Nederland het bid indienen, zoals dat dan heet. Het voorstel doen dat zij het willen organiseren. En een dag later, op de 23e, dan zal de Wielerbond bekendmaken waar dat WK is. Er zijn nog twee kandidaten, Groningen en Noord-Drenthe en India.
0: Oké, we wachten het af. Dankjewel, Daniël Teelen. Gaan we naar, moet ik haar nou weer vrouw noemen? Of,
2: Oh. Als je te laat lijkt de gruid op als het geeft. Ja, ja. Dan wordt je al te
0: weg. Harma, echt zonder gekheid, want ik ben wel soms wel van de grapjes. Maar
3: altijd.
0: Ja, ja, nou, vaak.
3: Zin.
0: Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar
3: nou,
0: heeft Via Buze al gebeld?
3: Want, nee, Via niet belt.
0: Dit is wel goed, hoor.
3: Nou, dankjewel.
0: Is dit in één keer ingezongen? Of, ja.
3: Het grootste gedeelte wel. En worden het stukjes, daar hebben een andere toonhoogte moesten. Of hebben wat meer, een wat andere tendens. Nou, daar werden we op. Nee, er zat ooit een stukje en daar had ik wat muiten met. Maar dat is uiteindelijk ook goud komen. Nou,
0: okay.
3: En kreeg je dus dit.
0: Is er al wat Buma op de rekening komen? Of,
3: ach, gunst. Ik stroom al binnen.
0: Nou, hier, kloor. Nou, snel nog even het allerlaatste weerbericht in de carrière van Harma Boer. Kom maar op.
3: Ja. Nou, het is op dit moment een beetje van alles in afwaarts. Vanmorgen was er over het wat zon, wat lichte buitjes. En op dit moment is een groot deel van de provincie weer bewolkt. Er zit wat regen. En dat is in de tweede helft van de middag. En dan krijgen we geleidelijk aan wat meer invloeden van hoge druk. Daar profiteren we in Muiden van. Een droge dag. Zondag is ik weer wat lege druk in. Maandag hebben we weer een warme dag met, nou ja, in ieder geval ook droog weer. En daardoor wordt die neerslagkans weer groter. We zitten echt een beetje op de wip tussen hoge en lege drukgebieden. En dan geeft hoge druk volk wat tegengas op het regen- en buitengebieden. En dat betekent dat er nooit heel veel millimeters valt, maar het blijft ook nooit al dal droog. Nou, op dit moment wolkenbuik 16,5 groot. Het schudt nog nooit echt op. De bewolking is er momenteel weer 1 millimeter, maar dat is stout als griem. Augustus, slachten 17,5 groot. Nog nooit meetboor wat te falen is. Een barometerstand doet zo'n 16 millibar. 2,5 millimeter in roodschaal. Een zwakke tot motige zuid-zuidwestelijke wind. En toch wel regelmatige regen de laatste per uur. 15 graden in de windschoon, 18 graden. Een klein buitje hard, maar ook zon. En voor de rest rustig weer. Nou, vanmiddag, ja, die regen die trekt over van west naar oost. En in de tweede helft van de middag breekt de zon overal wel weer deur. Dan is er nog kans op een buitje. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest-noordwestenwind 18, 19 graden. Waarom? Nou, misschien nog een enkel buitje, maar voor de rest opklonen. Vannacht kans op mist, 12 tot 15 graden als minimum. In Muiden-Noord de mist komt de zon er weer bij. Het blijft overdag zo gauw als droog met 19 of 20 graden. In de middag wordt de kans op een bui groter. Zondag buiten, 18 tot 20 graden. Maandag een droge dag met zo'n 21 graden. En dinsdag ook nog diezelfde temperatuur. Maar op woensdag hebben we dan weer te maken met meer buien. En die temperatuur die zakt in terug richting een graad of 18.
0: Heb je al veel reacties gehad?
3: Ja.
0: Leuk?
3: Ja, best wel. Ja, heel veel leukere. Ik heb nog nooit veel negatiefs verbied. Ik kwam, ja, je hebt natuurlijk altijd azijnzeikers, die hoor je altijd. Dat ben van die toetsenbordenhelden, noemen ze zoiets, hè?
0: Ja, Tomar.
3: Ja,
0: Tomar.
3: Mooi nog in.
0: Als het snijdt in de zomer.
3: Ja.
0: Nee, als het in de zomer snijdt.
3: Ja, precies. Net aan zo'n.
0: Ja, oké. Okay. Martin Blok en Harma Boer, gefeliciteerd met jouw single.
3: Dankjewel.
0: Tot volgende keer, goud weekend.
3: Jo, net zo mooi.
0: Mooi.
3: Denk erom, snutneus.
4: Wat een muurtje zeg.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Op Radio Noord zometeen Sander Slager met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders. De vrije ronde. We kunnen nog wel terugkomen op een aantal onderwerpen van afgelopen week. Twee taboe onderwerpen. Het praten over seks en praten over laaggeletterdheid. Er waren toch wel veel mensen die het aandurfden. Mocht je er nou niet doorheen zijn gekomen, dan kan het straks. En ja, die 20 miljoen hè, voor WK wielrennen.

0: Primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Halwijn, Noordnieuws, Sander, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Groningse leraren slaan alarm vanwege de slechte leesvaardigheid onder jongeren. Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen, blijkt uit internationaal onderzoek. Het niveau is te laag om goed mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Een tekst van 2 tot 4 pagina's zien kinderen al als een lange tekst, zegt lerares Nederlands Hilda Vrieswijk. Leraar Bert Hensema wijst op de afleiding van de smartphone als belangrijkste oorzaak. Met nieuwe leesprojecten en aangescherpte doelen hopen scholen vanaf dit jaar het tij te kunnen keren. Langs de N360 bij Garmerwolde zijn een automobilist en een wielrenner met elkaar in botsing gekomen. De politie is aanwezig en ook een ambulance kwam ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokkeldijshal in Warfum. Vanwege een verbouwing van de hal worden zij buiten in geïsoleerde tenten opgevangen. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, vertelt de beheerder van de nieuwe opvang, Juri van der Werf.
8: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
7: De noodopvang in Warfum blijft open tot uiterlijk 11 oktober. Oud FC Groningen doelman Serge Pat keert terug naar de Eredivisie en gaat aan de slag bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper komt over van het Bulgaarse Ludo Gorets. Pat vertrok in 2021 van FC Groningen naar Bulgarije, waar hij 4 landstitels won. Deze week werd plotseling zijn contract ontbonden. Bij de RTV Noord podcast De Coffee Corner reageerde hij eerder deze week al op zijn gedwongen vertrek.
9: Ja, ook best wel een raar idee. En de kinderen waren er ook niet heel blij mee. Ja, als de club van je af wil, dan kan je het beste gewoon proberen in goed overleg een akkoord te bereiken. Want anders wordt het je niet leuk gemaakt, zeg maar.
7: Bij FC Utrecht heeft hij een contract getekend tot medio 2028. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
6: Dankjewel, Sander. Gaan we naar Harma Boer.
10: Vanmiddag is wisselend bewolkt met wat zon, maar verspreid over de provincie komt ook pol buienweer. Met een motige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtings wordt 18, 19 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen al eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En morgen komt de zon er weer bij. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
6: 2:30, altijd wat anders. Vrije ronde, want het is vrijdag. Kom maar op 050-318-8288. De lijnen zijn geopend.
11: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolwerken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online. Geen caravan weer meer?
13: Ga voor binnen- of buitenstalling naar noorderkerwencentrum.nl.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: De Winter Riool Service
17: lost elke verstopping en lekkage snel op.
16: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar

0: 050-3188-288. We kijken er altijd naar uit. En zeker mijn collega Sergej, die het nu al smoordruk heeft met bellers. Dus laten we het even kort houden, de aanloop naar de vrije ronde. Altijd wat anders. Het mag overal over gaan, hè. Dus staat er iets te gebeuren in jouw wijk of dorp komend weekend? En wil je dat iedereen dat weet? Nou, dan kun je nu bellen. Dus wordt er ergens geklaverjast? Is er ergens anders een wandeltocht? Ik zeg maar wat. Bel het dan gewoon even door. Nou, we kunnen even terugkomen op een aantal onderwerpen van de afgelopen week. Het was toch weer een soort wachtrij op bepaalde dagen. Mensen die niet aan bod kwamen omdat de tijd gewoon weer om was. Maar we hebben het over seks gehad. Nou, we hebben het over praten over seks gehad. Daar is toch wel een taboe op. Ja, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Praat jij makkelijk over seks en zo niet? Waarom niet? Zijn we misschien niet zelfs juist weer wat preutser geworden de afgelopen jaren? Dat idee heb ik af en toe wel eens. Terwijl je juist zou denken, nou, de jeugd van tegenwoordig wil alles wel bespreken en durft alles te bespreken. Maar toch een aantal dingen dat ik denk, nou, volgens mij waren we daar, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden iets vrijer in. 050-3188-288. Er kwam een onderzoek uit. Jongeren worden steeds minder leesvaardig. Zeker rondom de leeftijd van 15. Nou, het is allemaal logisch. Heeft te maken met smartphones, noem maar op. Minder lezen van boeken. Maar dat begint toch wel echt een groot probleem te worden. Maar hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ook toen zei ik afgelopen week, ik weet dat het een drempel is om te durven vertellen dat jij moeite hebt met lezen en schrijven. Maar er waren toch een aantal bellers die juist anderen weer inspireren door daar open over uit te komen en vertellen waar ze tegenaan lopen bijvoorbeeld. En we hopen daardoor andere mensen die daar ook tegenaan lopen te inspireren om hopelijk daar iets aan te kunnen doen. Monumentenweekend is het, Sergej. Ik weet, jij houdt van oude muziek. Je houdt van oude auto's. Hou je ook van oude gebouwen?
1: Jazeker.
0: Welk monument moeten wij komend weekend gaan bezoeken?
1: Och, wat is dat? Daar overval je me mee. Nou, de borgen zijn natuurlijk altijd mooi. Molens zijn altijd mooi om te bekijken. Maar er zijn ook nog wel van die pareltjes. Hè. Dit zijn natuurlijk de eerste monumenten waar je meestal wel aan denkt. Maar er zijn altijd nog wel verborgen pareltjes. Dan denk je, goh, zit dit hier ook?
0: Nou, zullen we daar proberen achter te komen? Wat zijn nou die parels qua monumenten die hier in de provincie staan, die we moeten bezoeken? Dan is dit de tiplijn 050-3188-288. En we hoorden net de reacties op die 20 miljoen van Nijbegun voor het WK wielrennen. Mocht de WK hier naartoe komen naar Groningen. Daar is toch wel wat boosheid over. Daniel legde net uit dat het ene potje het andere niet is. Maar wat is jouw idee hiervan? 20 miljoen van Nijbegun voor de WK wielrennen. Vind jij dat een mooie investering? Of heb je daar een ander verhaal bij? Nou, laten we met een bekende naam beginnen. Henk Kok uit Steendam. Goedendag, meneer Kok.
2: Uit Steendam, zeg ik. Ik woon toch niet aan het Schildmeer. Ik woon in Veendam.
0: Veendam, ja. Je hebt er gelijk.
2: Toch niet in Steendam. Hoe kom je er nou bij, man?
0: Het staat op mijn blaadje. Sorry.
2: Ja.
0: Henk, vertel. Want ik heb het.
2: Een tip voor zaterdag. De boerderij van Hermans Dijkstra in Midwolda. Nou, heb ik ook nog een tip gegeven.
0: Hartstikke goed. Nee, Hermans Dijkstra, Midwolda. Ja. Maar Henk, jij belt over die WK wielrennen en die 20 miljoen. Jij als sportliefhebber, vermoed ik dat jij zegt, prachtig, waarom geen 30 miljoen?
2: Wat mij betreft, ik heb er ook helemaal niks op tegen. Of gewoon 20 miljoen op een begroting heb ik gelezen van 29 miljoen. Dan is het direct 2/3 van dat bedrag is binnen. Nou, dat vind ik dan wel een beetje aan de ruime kant. Bovendien zal er nog wel iets bij moeten van dat WK wielrenner wordt pas gehouden eventueel als Nederland Groningen dat krijgt in 2032.
0: Ja.
2: En gezien de inflatie gaat maar even verdubbelen, denk ik dan. Dus waarschijnlijk moeten ze nog eens een keer aan de bel trekken in elk geval. Ik heb er op zich niks op tegen, ofschoon ik het wel wat overdreven vind, de prognoses, 250 miljoen bezoekers. Nou, dan denk ik bij mezelf, dat is echt niet zoveel.
0: Maar kijkers, hè?
2: Dat is maar 3% van de wereldbevolking, hè? 3% van de wereldbevolking, hè?
0: Ja.
2: Op 8,5 miljard. Dat is dus niet zoveel.
0: Ja, nee, oké.
2: Nou, en ik hoorde Daniel zeggen, 1 miljoen bezoekers. Nou, dan moeten ze er ook snel wat hotels en hotelbedden bij zoeken, hè? Want ik weet niet waar al die mensen moeten slapen gedurende 7 dagen.
0: Nee.
2: Dan moet je slapen in België of in Duitsland. Maar 1 miljoen breng je hier niet onder in Groningen en in Drenthe. Maar... Kijk, ik heb ooit een keer met Jacob Klobin hebben gesproken op de tribune bij een voetbalwedstrijd van Emmen. Misschien was het wel Emmen tegen Groningen of een andere wedstrijd, maar hij was daar in elk geval in het gezelschap van een leuke dame die ook bij RTV Noord werkt. Toen heb ik hem gesproken, mocht hij dat vergeten zijn. En toen heb ik met hem gesproken over de ijsbaan. Ja, dat kon niet.
0: Kardingen.
2: Absoluut niet. Kardingen.
0: Ja.
2: Kardingen. Kardingen is geweldig aan vernieuwingen toe, maar dat kon niet, dat past niet in het economisch plan. Nu past het WK wielrennen wel in het economisch plan. Dus ik begrijp dat niet helemaal. Wij hebben, Kardingen moet vernieuwd worden. Zorg dan dat er een prachtig sport, multifunctioneel sportcentrum komt. Wij hebben schaatsen, de wereldkampioen sprint Jenning de Bo. Die woont in Groningen. We hebben een Chris Huizen gehad. We hebben Marianne Timmer gehad. We hebben Jan Persman gehad. We hebben Jan Uitham gehad. En dan ligt er nog zo'n afstandse Kardingen. Een multifunctioneel sportcentrum waar je kunt basketballen, waar je kunt volleyballen, et cetera, et cetera. De eerste kunstijsbaan in Groningen, destijds nog in een stadspark, is met veel moeite gerealiseerd door de kinderarts Hamming, Dick Hamming. En nu moet er weer wat nieuws komen en het geld moet bij elkaar geschraapt worden, anders komt er helemaal niks. Laat dan ook Nijbegen daar eens naar kijken. Dat is voor veel mensen elke dag een feestje.
0: Henk?
2: Want ik heb het woord feest ook gelezen bij het WK wielrennen. Het is een mooi feest. Nou, ongelooflijk. Ik heb er ook niks, helemaal niks op tegen, maar ik vind het wel wat eenzijdig. Schaatsen, bewegen, noem het allemaal maar op. Als daar een prachtig functioneel sportcentrum komt, heeft dat ook uitstraling voor heel Nederland.
0: Henk
2: en dat
0: Kok
2: ligt dan in Groningen.
0: Ik denk steeds dat je een punt zet.
2: Schaatsenrijders, ga protesteren, ga protesteren. Laat je stem horen bij Jacob Klompien.
0: Henk.
2: Zodat hij van mening verandert.
0: We gaan naar het volgende stadion, Henk. Daar wordt ook gescoord. Bedankt.
2: Oké.
0: Henk Kok was weer duidelijk als altijd natuurlijk onze oud-collega Henk Kok. En het komt er nog steeds bevlogen uit, hè?
1: Ja.
0: Mooi om te horen.
1: En het is dus Veendam en niet Steendam. Nee. Mijn excuses daarvoor.
0: Excuses, Henk Kok ook. Melvin Jonker uit Stad. Mooi, Melvin.
3: Hoi.
0: Waar bel je over?
3: Ik wil nog even een oproepje doen.
0: Kijk aan. Vertel, waarvoor?
3: Op komende zondag. Wij organiseren een open dag. Voor kinderen van 8 tot 17 jaar die het leuk vinden om te fotograferen.
0: Maar iedereen heeft tegenwoordig al een mobieltje. Dus een fotootje snel gemaakt, Melvin, toch?
3: Ik hoorde net al inderdaad een discussie over smartphones. Maar dat is dus hartstikke mooi. Dat is bij ons absoluut niet het geval. Bij ons mag je alleen maar fotograferen met echte camera's.
0: Het oude ambacht.
3: Ja. Juist.
1: Analoog ook of niet?
3: Sorry, wat zei je?
1: Analoog of echt helemaal echt digitaal?
3: Nee, dat is wel heel vet terug in die winnaar. Maar wij gaan echt met de digitale spiegelreflexcamera's en systeemcamera's gaan we dan aan de slag. En de kids hoeven ook niks mee te nemen zelf, want wij regelen de camera's. We hebben er inmiddels heel veel. En dat doen we inderdaad om, wat je eigenlijk al een beetje zei, om die ambacht te behouden.
0: Ja.
3: Want je merkt toch steeds meer dat de kids... de mensen van nu steeds meer met een mobiel gaan fotograferen. En dat is toch een beetje zonde. Dus wij zoiets van, weet je, we gaan het... de Pistol Kids opzetten. Zodat de kinderen echt met de echte camera's kunnen gaan fotograferen. En ook dat het ambacht een beetje blijft bestaan, zeg maar.
0: Ja, en hoe ga je dat dan doen die zondag?
3: Zondag beginnen wij om 10 uur bij het Slochterbos, bij het Vrijmelaborg. En wij hebben dan van 10 tot 12 hebben de jongste, zeg maar, van 8 tot 12.
0: Mm-hmm.
3: En dan van 1 tot 3 hebben we dan de wat oudere kids van 13 tot 17 uit mijn hoofd. En zoals ik al zeg, het is een open dag. Dus de kids kunnen gaan kijken of het echt wat voor ze is. We hebben hele leuke opdrachten voor ze die ze dan gaan doen. En gaan we lekker bezig met de camera's. Voor de jongste is het vooral door het oog van de lens kijken. Wat zie je eigenlijk? En lekker creatief zijn. En voor de wat ouderen gaan we echt al wel bezig met iets meer compositiegericht. Misschien iets meer techniek. Eigenlijk een beetje die kant op, zeg maar.
0: Leuk. En waarom doe je dit, Melvin?
3: Nou, ik heb zelf al een aantal jaren de Pixel Squad. Dat is een fotocommunity, zeg maar, voor volwassenen. En dat is hartstikke leuk. Maar ik geef ook les op basisscholen voor de kids. En ik merk gewoon dat die kids het ontzettend leuk vinden. En na een aantal lessen, dan ga ik weer naar een andere school. En dan zeggen de kids, ja, en nu dan? Want ik wil eigenlijk hier al mee verder.
0: Ja.
3: Nou, zo is het idee eigenlijk een beetje ontstaan van de Pixel Kids. En dachten wij van, nou, misschien moeten we hier eens wat meer mee doen. En volgens mij zijn wij ook de eerste die dit gaan doen. Dus heel tof, vandaar dat we ook een open dag hebben georganiseerd. En dat we zoiets hebben van, nou, eens even kijken wat er op afkomt, welke kinderen het leuk lijkt. En op die manier eigenlijk.
0: Leuk. En daarna expositie van al het gemaakte materiaal?
3: Nou, niet meteen. Maar dat is natuurlijk wel een van de ideeën die we uiteindelijk hebben op het moment dat kids echt bij ons gaan komen bij de club.
0: Ja.
3: Zijn natuurlijk wel een van de opties die we uiteindelijk kunnen gaan doen, ja. Ja, zeker.
0: En als je nou denkt, zondag ga ik met mijn kinderen naar het Slotenbos. Hoe laat en waar moeten ze zich melden? Moeten ze zich van tevoren nog aanmelden of kun je gewoon aankomen lopen?
3: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden van tevoren. We willen natuurlijk wel weten hoeveel kids er gaan komen. We hebben al best wel wat aanmeldingen en er zijn er ongeveer, we hebben ongeveer nog 6 of 7 plekken.
0: Okay.
3: Maximaal, er zijn er niet zo heel veel meer. Ze moeten zich even aanmelden via depixelkids.nl of even op Facebook of Instagram. En dan kun je gewoon je kind aanmelden. Ouders mogen uiteraard gewoon mee. Koffie, thee is geregeld. En de ouders mogen ook lekker meedoen als ze dat willen. Dus,
0: leuk. Wat voor weer wordt het eigenlijk zondag, Melvin?
3: Ja, beetje wisselvallig.
0: Okay,
3: wisselvallig, maar wel goed genoeg nog.
0: Regendruppels zijn ook mooi om te fotograferen.
3: Zeker weten, ja.
0: Hey, veel plezier. Komende zondag dus, vanaf hoe laat?
3: Vanaf 10 uur
0: bij het Slochterbos Vrijlemaborg. Als je denkt, hey, die kleine van mij die vindt het wel leuk, fotografie, neem ze dan lekker mee, zou zomaar kunnen. Gaan we naar Houtige Hagen en dan weet je, dan heb je Johan aan de lijn. Mooi, Johan.
4: Goedemiddag.
0: Mooi, kerel.
4: Hey, kijk, zo gisteravond even.
0: Waarvan?
4: Ja, een busongeluk, hè, met de OAT. En ik reis al jaren met de OAT. En dan zie je dat de bus in de bergen liggen. Nou, dat is niet fijn.
0: In Zwitserland, hè?
4: Ja, in Zwitserland.
0: Ja.
4: En ik dacht even dat mijn ex erbij in zat. Dus ik heb vanmorgen mijn ex-schoonmoeder gebeld. Maar dat is gelukkig niet zo.
0: Oké. Okay.
4: Dus dat is weer een geruststelling.
0: Ja, dat snap ik, Johan. Maar ik merk aan jou, je klinkt ook wat meer timide dan normaal.
4: Ja, het raakt me wel.
0: Ja.
4: Zeker.
0: En Johan, jij zelf hebt dus ook altijd van die OAT-reizen. Denk je daar dan ook over na, als jij onderweg bent, van als er maar niks gebeurt, hoe zit je altijd in die bus?
4: Ja, maar ja, die chauffeurs zijn allemaal heel goed opgeleid, dus die weten wel ongeveer waar ze naartoe gaan.
0: Ja.
4: Ja, dit is gewoon, dit was een wegafzetting. Tenminste, ze waren met de weg bezig. Tenminste, zo staat het op teletext.
0: Mm.
4: Dus ja, dit is onvermijdelijk.
0: Ja, ja. Johan, dit is wel erg, hè? En hoe sta jij er nu in? Ga jij nu toch zorgeloos gewoon je volgende vakantie boeken? Of
4: zeker. Ik ga gewoon weer in een bus.
0: Oké.
4: Dit is gebeurd. En je hoort het ook wel in Oostenrijk of Frankrijk of waar dan ook. Ja. Of in Kenia, dat er weer een bus van een weg afvliegt. Ja.
0: Ongeluk zit in een klein hoekje.
4: Dat is toch ook zo?
0: Ja, dat klopt. Ja.
4: Dus
0: okay,
4: dan stap je toch ook gewoon weer in een vliegtuig?
0: Ja, dat snap ik. Maar je ex dus gelukkig is
4: die is thuis.
0: Die is thuis, oké.
4: Ja, gelukkig wel.
0: Heb je er nog gesproken dan, Johan?
4: Nee, dat niet.
0: Oké.
4: Nee.
0: Of hoeft dat ook niet meer?
4: Ja, voor mij hoeft het niet, maar ik weet nu zeker dat ze thuis is. Dus dan is het zin alweer geslonken.
0: Wel heel lief dat jij toch, dan direct hem je ex-schoonmoeder belt.
4: Ja, zeker. Van, ze ging naar Oostenrijk op vakantie en een tripje naar Zwitserland. Ja. Ja, zit ze nou wel in die bus, zit ze nou niet in die bus?
0: Nou, dat is gelukkig niet, Johan. Dankjewel voor bellen en sterkte.
4: Gaat helemaal lukken, jong.
0: Oké, Johan Laanstra was dat. We gaan naar Jan Ottens in Delfzijl van 50PLUS, inderdaad. Mooi, Jan.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Heb je nog mensen heen en weer gebracht met die OV-staking of bleef het bij je neefje?
5: Nou, twee man hoor. Twee man.
0: Oké.
5: Dat viel nog wel mee. Dus, maar ik had ook vergeten mijn telefoonnummer er even.
0: Oh, maar iedereen kent Jan Ottens toch?
5: Ja, dat wel.
0: Jan, waar bel je over?
5: Nou ja, over die 20 miljoen.
0: Ja.
5: Van Nijbegun. Ik vind het schaamachtig dat Nijbegun daar geld in stopt. Wat bedoeld is voor de Groningers die leed hebben. Die geleden hebben onder de aardbevingsproblematiek.
0: Ja.
5: En dat wordt dan. En daar schieten we niks mee op. Ik bedoel, dat geld is daar niet voor bedoeld.
0: Nou, dus, nee, maar waar zou het dan aan besteed moeten worden? Stel, we houden het even op deze 20 miljoen, Jan. Waar zou jij het dan aan besteden?
5: Aan de mensen die het nodig hebben hier in Groningen.
0: Ja, maar dat gebeurt, hè? Als het goed
5: dat
0: is.
5: Dat is niet waar, want dat is 20 miljoen alweer minder.
0: Ja, maar dan is het niet helemaal duidelijk. Zoals Daniel net ook al uitlegde. Er zijn verschillende potjes. Dus alles zeg maar qua versterking en herstel. Daar is een onbeperkte pot voor. En die 20 miljoen staat daar helemaal los van. Dat komt uit een heel andere grote pot met geld. Die bedoeld is om de provincie weer een... Hoe moet ik dat nou eens goed zeggen, samenvattend? Om de provincie wat meer vooruit te brengen, zeg maar.
5: Oké.
0: Dus
5: maar dan nog vind ik het niet kloppen. Wij hebben heel veel. Er zijn mensen die heel veel leed hebben. En dan kan je wel zeggen, die 20 miljoen die komt uit een ander potje. Dat potje, ook het andere potje, is betaald door de overheid. Voor de leed die wij hebben. En dat is niet alleen ook voor de provincie, maar voor de mensen. En die 20 miljoen, ja, sorry hoor. Maar ik vind dat niet. Ik begrijp het helemaal dat het ook heel positief is voor Groningen. Ten eerste weten we nog niet eens zeker of die hier komt. En straks zijn die 20 miljoen is op en dan komt er dan gaat het niet door.
0: Nee, we weten over 2 weken weten we of het doorgaat of niet.
5: Ja, maar ja, 20 miljoen is weg uit het potje wat bedoeld is voor de Groningers.
0: Ja, dat klopt. Maar en bijvoorbeeld Henk Kok, die heb je misschien gehoord in het begin van de uitzending. Ja. Die zegt, doe het nou als je dan toch aan iets sportgerelateerds wil besteden. Help Kardingen weer aan een mooie toekomst door daar een multifunctioneel sportcentrum neer te zetten. Waar ook Donar in terecht kan, Liekeurgers, noem het allemaal maar op. Zou dat dan beter zijn?
5: Ja, dat is denk ik beter, omdat Kardingen ook voor de Groningen er is. Ja. Je kan er ook schaatsen, je kan er van alles doen natuurlijk.
0: Ja. En maar Jan, die bezoekers van zo'n WK hierheen, WK wielrennen, zouden dan geld besteden in de horeca, hotels. Wereldwijd ziet men hoe mooi onze provincie is, hoe mooi het gebied is. Dat heeft ook waarde, zeg maar, ook financiële waarde. Is dat dan niet ook gewoon een mooi doel?
5: Dat is wel een mooi doel. Maar de leed van de Groningers vind ik een betere doel dan
0: Maar zouden we dan, want ik snap een beetje hoe jij erin staat, zouden we dan gewoon geen leuke en mooie dingen moeten kunnen organiseren terwijl de versterking en het herstel nog niet is afgerond? Want zo klinkt dat nu een beetje.
5: Nee hoor, je mag gerust wat organiseren, maar organiseer het voor de Groningers.
0: Ja, helder. Oké, Jan, ik ben benieuwd hoe daar op wordt gereageerd. Dat kan door te bellen naar 050-3188-288. Jos, bonjour.
6: Bonjour.
0: Ja, want je zit in Frankrijk. In welke streek?
6: Dat helemaal. In de Bourgogne.
0: Daar kun je toch lekker wijn drinken?
6: Onder andere, ja.
0: Heb je er al eentje op?
6: En van de zon genieten? Nee, dat is wel een beetje vroeg, hè?
0: Oké.
6: Dus,
0: Jos, waar bel je over?
6: Ja, ik bel even over die 20 miljoen. En er zijn wat voorgangers geweest die ook al wat gezegd hebben. Mm-hmm. Ik vind het ronduit een schandaal dat daarover gestrooid wordt. Sinterklaas spelen is mooi, maar besteed het aan de dingen. Je zei het zo net al, smarte geld. En hier is een kleine groep wat ervan profiteert. Er zijn een paar mensen bij die dan zeggen van, hey, kijk eens aan wat wij georganiseerd hebben. Ja, van het geld van wat voor de mensen bedoeld is. En besteed dat in Groningen aan de Groningers. En dat zijn heel veel dingen waar je dus hebt. Dorpen lopen leeg, leefbaarheid gaat weg. Onderwijs voor de kinderen, al dat soort dingen. Ga daarmee aan de slag. En daarmee kun je gewoon ook iets neerzetten. Ja. En wat je net noemde van het kaardingen. Dat gaat met pijn en moeite. Nou, dit is een van de dingen wat ook voor heel Groningen en een stuk van het noorden wel heel goed is.
0: Ja, ja.
6: Dus en dan die 20 miljoen schandaal. Dat je daarover denkt, dat ik denk zo'n man die moet zich wel even naar laten kijken. Nee. Want dat is van een hele kleine groep. En je komt in Groningen, heb je je wel gerealiseerd wat het allemaal nog gaat kosten. Erbij, als het zo is dat je dan moet alle voorzieningen aan moet leggen en dergelijke.
0: Maar ik ga ervan uit dat dat in dat totale pakket zit, Jos. Dus dat,
6: nou, ja.
0: Of is dat een beetje naïef van mij?
6: Nou, dat denk ik wel.
0: Okay.
6: Ja, ik denk dat dat heel naïef is. Want, ja. Maar goed, ze gaan nu strooien met smartengeld. En we kijken er ook als smartengeld naar. En dan kun je voor iedereen in Groningen kun je wat organiseren en de leefbaarheid veel beter doen. En ga daar eens mee beginnen. Wat,
0: maar toerisme bijvoorbeeld, Jos, want dat is ook een belangrijk onderdeel van wat het zou moeten opleveren. Toerisme, het beeld van wat men van de provincie Groningen heeft, marketingtechnisch ook. Zou dat wel wat moeten opleveren? Dan is zo'n 20 miljoen misschien wel een fooi.
6: Maar het is maar een kleine groep die, of een selecte groep die, die dus naar het wielrennen interesseert. En ik denk dat je een veel breder iets kan krijgen. En doe het vanuit Groningen zelf.
0: Dankjewel, Jos Wuister. Fijne dag. Ogen waar, zeggen we dan. Ook Henny appte ons. Henk Kok heeft gelijk over kardingen, dat daar geld in moet worden gestoken. Gerard Dekens appte ons ook trouwens. Op 050-3188-288. Die stuurt: Melvin is mijn held. En ik denk, wat bedoelt hij nou? Maar Gerard is natuurlijk een echte fotograaf. En Melvin die gaat met de jeugd aan de slag, hè, door fotografiedagen te houden. Komende zondag dus die open dag in het Slochterbos. Harry Boelen. België, ook echt een fietsland, ja. Hè, Harry?
7: Ja, echt een fietsland, ja. Maar ik wil even zeggen, het was een mooie uitzending trouwens over seks met die meneer. Toen jij nog vroeg van, het ook kinderen. En toen zei dat hij een bougie gay was. Vond ik heel grappig.
0: 89.
7: En, hij staat ja, 89, fantastisch, hè?
0: Ja, was
7: en
0: mooi.
7: En hij kreeg gelijk een aanzien bij jou, hè? Toen hij dat zei.
0: Wie
7: is er gelijk met u aan?
0: Ja, oh ja.
7: Hij steeg gelijk in aanzien, hè? Ja, toen hij dat zei.
0: Moet ik ook u zeggen tegen Harry Boeland?
7: Nou, dat ben je nou te laat voor. Had je in het begin moeten doen, consequent. Dat had ik ook. Ik ben trouwens ook met u begonnen. Toen ik met jou sprak voor de eerste keer, hè?
0: Oh ja?
7: Maar ja. Okay. Ja, en ook je voorganger deed het ook toen in het begin. Dat was mooi. En Henk Binnendijk deed het altijd. Vond ik mooi trouwens.
0: Ja, Henk, topper. Zeker.
7: Ja, topper, ja. Ja,
0: Harry, wat dat betreft, ja. Vertel.
7: En, vertel. Nou, ik vind het waardeloos dat ze dus 20 miljoen daaraan willen spenderen.
0: Ja.
7: En ik vind trouwens in het algemeen gezegd, de overheid zou zijn taken opnieuw moeten definiëren. Opnieuw moeten omschrijven. Wat is vreselijk. Iedereen krijgt toeslagen. Ik heb trouwens ook een keer, een paar weken geleden ook, als jij ook nog aan het woord, zei je ook nog dat ik toeslagen kreeg. En toen dachten we, het is toch onvoorstelbaar. Want er was een programma over geld. Ja. En toevallig heeft er naar geluisterd.
0: Ja,
7: dus allemaal afschaffen die toeslagen. Dat vond ik al jaren geleden, al 40 jaar geleden.
0: Ja, 40 jaar
7: geleden. Afschaffen, suprimé. Ja, afschaffen, suprimé, weg ermee. We kunnen nog niet eens gewoon een huis bewonen. Omdat het duur is. Het is toch onvoorstelbaar. Hoe gek, iemand zei tegen mij. Een boer was dat trouwens. Het zijn boeren die hebben verstand, hè? Dat wist je misschien niet. Maar
0: ja, dat is een woord.
7: Die zei tegen mij, hoe gek moet het nog worden? Dat is 20 jaar geleden. Ik denk er vaak aan. Hoe gek moet het nog worden?
0: Harry,
7: onvoorstelbaar.
0: We gingen weer eventjes kortstondig terug in de tijd met jou. Dankjewel voor het bellen. Harry is tegen. Ik ben benieuwd wat Ben Glaudemans uit Huizen daarvan vindt. Mooi, Ben.
8: Nou, ik ben het er helemaal met die man eens.
0: Oh.
8: 20 miljoen.
0: Ja.
8: Zo spenderen in de sloot gooien.
0: Nou maar ja, maar Ben. Hé, die prachtige haven in Uithuizen. En dan plaatje. Ja, en dan komen ze daar zo langs. Oh.
8: Ja, het is allemaal mooi. Kijk, die wielrenners die komen niks tekort. Die hebben de verzet allemaal. Maar die 20 miljoen, die moeten ze in de jeugd stoppen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
0: Nou, daar ben ik het wel mee eens.
8: Op de dorpen. Alle jeugd die zijn allemaal trammelanten te trappen. Omdat ze er eigenlijk stierlijk vervelen.
0: Ja, ja.
8: Kan Ben, een dorpje in 20 miljoen naartoe?
0: Maar Ben, vervelen, jij zegt vervelen, die zie ik wel. Maar zo'n evenement brengt toch juist geen verveling met zich mee?
8: Nee, maar dat is maar eenmalig.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Oké, okay, Ben. Duidelijk. Jij bent ook dus tegen. Dat vind ik prima. We wilden ook graag alle meningen horen. Even kijken, mevrouw West. Ja, door Onderendam moeten ze denk ik ook wel komen, toch? Met dat parcours. Want dat is een prachtige pleisterplaats van vroeger uit al op het Hogeland. Of niet?
9: Goedemiddag, hier met de sociaal pedagoog.
0: Oeh, vertel.
9: Mijn onderwerp is leesvaardigheid.
0: Oh, dat mag ook.
9: Ja, ik heb begrepen dat ze een hele slimme dochter is. Die hoorst hem van het Lievenhof.
0: Ja, dat klopt.
9: Maar ligt het ook niet bij de ouders met betrekking tot dat kinderen achterstand hebben van tegenwoordig met leesvaardigheid?
0: Dat zal zomaar kunnen, mevrouw West. Ik denk wel dat dat ook een oorzaak is.
9: En onze overheid, want we hebben niet veel tijd meer.
0: Nee, we hebben
9: een aantal jaren gehad dat de overheid ook nog schoon extra geld beschikking gaf voor kindertjes met dyslexie en dyscalculie. Mm-hmm. En ooit was dat oorschaf, toen werd er bepaald dat ouders het wel weer zelf moesten betalen. Ja. Maar ook al met betrekking tot de volgende bellers. Ja, ben ik het allemaal met ons. En dan kom ik ook weer terug op leervaardigheid.
0: Ja.
9: De mensen van die in de bestuur zit van Vakland het Hoge Land, die weten ook hoe ik denk over het Vakland het Hoge Land.
0: Mm-hmm.
9: Door is, en ik zeg het ook gewoon, door vind ik, door gaat ook veel geld in je. Want we hebben gewoon schoon. En wanneer mensen zich vervelen, maar ook nog even heel snel, ouders hebben ook geen tijd meer om op school leesouder te wezen.
0: Oh, dat doe ik wel, hoor. Heb ik les nog doen? Hartstikke leuk.
9: Goed zo.
0: Oké, mevrouw West.
9: Nee, je kunt ook op andere manier kennen. Ja. Ik zal wel zeggen, allemaal goud weekend.
0: Zelfde. Mooi.
9: Mooi.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
14: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
13: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
14: De olifanten van Botswana. NRV.
13: Of luipaarden in Sri Lanka.
14: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken.
11: appetito.nl/proefpakket.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.

0: gesprek te starten.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
6: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
7: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
6: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Jullie trouwdag op maat. deschaapsberg.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Radio Noord.
13: Tussen de middag.
14: Met Nivino Geertsema.
15: Goedemiddag, mooi dat je er nog bij bent. We gaan zo eens even kijken in Winschoten waar ze bezig zijn voor de opbouw voor de run.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Hey Nivino, topper. Maak er mooie zin ervan, hè. Nou, vast een fijn weekend. Yo.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En daarvoor Phil Collins op Noord. Kwart over één is het alweer op deze vrijdag. Nog drie kwartier tussen de middag. En ja, we gaan straks van de cultuurredactie horen wat de weekendtip is. Er staat weer veel te gebeuren dit weekend. Want Jannie Schaap ook wou ook nog eventjes wat kwijt in de vrije ronde. Altijd wat anders, maar ze was net iets te laat. In Oldehoven stond ook wat te gebeuren volgens mij.
1: Ja, morgen een gezellige braderie in Oldehoven. Van 12 tot 5 in de middag.
0: Is een braderie niet altijd gezellig?
1: Ja, het ligt denk ik meer dan aan het weer.
0: Ja, dat
1: wat gezellig is. Of
0: dat is wel waar, ja. Maar, nou, laten we hopen op mooi weer. Ja. Morgen in Oldehoven
1: hebben
0: we
1: veel gezellige mensen in Oldehoven.
0: Ja, dat klopt. Zondag Delfzijl Open Darts. Kun je ook nog heen als je wil. Of natuurlijk de 50ste keer, de run van Winschoten. Als je niet meedoet, dan is het sowieso mooi om gewoon langs dat parcours te staan. Morgen de run, vandaag al de leutje run. Dus voor de leutje kinderen die ook het hardloop gewoon mooi vinden. Die kunnen dan vanavond al terecht. En vandaag is het ook al sowieso een drukte van belang. Want het parcours moet natuurlijk opgebouwd worden. Al die hekken langs de kant. Al die werkende helden en heldinnen zijn dat nu in de regen denk ik een beetje aan het doen. En Ronald dacht, ik ga eens hem langs en kijken hoe die opbouw gaat.
2: Dit is het kloppend hart, Niels.
3: Ja, dit is inderdaad het kloppend hart van de run op dit moment. Het is gewoon ons kantoor.
2: En wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, het laatste ding wordt doorsproken, Ronald. En alles in de voorbereiding. Of we moeten nog veel meer partytenten opzetten. En we moeten van alles nog organiseren.
2: Ja. Hoe groot is die club van vrijwilligers?
3: Ja, ik denk vandoor een man of 50. Maar morgen hebben we er 200. Dus dat is echt wel serieus.
2: Nou is dit bedden, boek nog gebeurt ook nog genoeg.
3: Ja.
2: Gewoon hem kijken?
3: Zullen we hem hier lopen?
2: Ja. Waar ben we nou?
3: Nou, we zijn hier in het Lopersdorp. Door komt straks allemaal partycenters staan van de loopgroepen. He, daar hebben we allemaal uitzet met lint. Het gaat om 53 partytenten in totaal. We hebben 236 estafette teams. Nou, die hebben allemaal een eigen tentje en die kunnen ze reserveren bij ons. We hebben aan de andere kant op de Stikkerloon hebben we start finish. Merk natuurlijk hartstikke druk. En voor wie is dan? Dat is de sterrentent. Dit is voor de sponsoren, horeca. En hier vertrekt ook de Stotervalk Lampen Wandelrun vandaan. En die finishen hier ook weer.
2: Het is stilte voor de sterren, hè?
3: Dit is fantastisch. Kijk, er komt net toevallig een partij toiletten aan. Het is opbouwen. Maar hartstikke gezellig en om te down met elkaar.
0: Ja, mooi dit. Morgen dus de run van Winschoten. De 50ste keer. Bijzondere editie dus van dat prachtige hardloop-evenement. Katie Tunstall, Suddenly I See op Radio Noord. Goedemiddag.

0: En opeens zie je het, het festivalseizoen is afgelopen. Maar in de stad kun je dit weekend nog een festivaletje meepakken. Als je dat wil, uiteraard. Het is ook direct de weekendtip van de cultuurredactie van RTV Noord. Want op het Suikertrein wordt het festival Suikerbrei gehouden. Ik ga erover praten met Jasmine Wouwenaar van de organisatie. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Is dit nou het laatste festival van het seizoen?
1: Nou, dat zijn een hele goede vraag. Ik denk dat dat wel meevalt.
0: Oh.
1: Is er nog echt een festivalseizoen? Geloof je daarin?
0: Nou, weet ik niet. Ja, het gaat het hele jaar door, bedoel je?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, het is steeds populairder geworden de laatste jaren. En jullie hebben er dus ook een. Op wat voor manier onderscheiden jullie je?
1: Nou, Suikerbrei is een festival. Dit is het vierde jaar dat we het organiseren. En wij doen het op het Suikerunieterrein. En dat doen we eigenlijk met alle ondernemers die hier zitten. Dus het gaat van padel tot een kunstatelier tot evenementenorganisaties. Zij maken allemaal een eigen programma. En één dag gaan gewoon alle deuren open en dan kan je van alles beleven hier.
0: Ja, het begint al vroeg, hè?
1: Zeker, 9 uur hebben we de eerste. Dan gaan we met een sober ochtendrave gaan we beginnen. Dus voor iedereen die misschien de avond ervoor niet op stap is geweest, maar nog wel zin heeft om te dansen 's ochtends. Nou ja, daarmee gaan we beginnen.
0: Een ochtendrave, maar dat kan dus ook. Dus als je vrijdag wel op stap bent geweest en je waggelt rond een uurtje of 8:30 naar huis, kun je dus even door richting Suikertuin.
1: Dat zou kunnen. Het is wel een nuchtere ochtendrave. Dat is. Dus ik weet niet of je er dan helemaal lekker bij staat.
0: Moet je blaastest doen?
1: Nou, dat hoeft niet. Je bent altijd welkom. Okay. Tuurlijk.
0: Hey, en wat kun je nog meer doen?
1: We hebben echt van allerlei verschillende activiteiten. We hebben bij onze eigen beatplek, dat is de plek waar we zelf programmeren. We hebben de hele dag muziek van onder andere Grondslag. En ook Mema komt. En we hebben een nieuwkomerspodium onder leiding van Karam. Waar je ook lekker de hele dag kan dansen. Verder hebben we allemaal workshops. We hebben een grote kledingruil. Er zijn allemaal vintage markten. Er is circus, er is theater. Er is echt van alles.
0: Maar dit is ook echt van voor jong tot oud, volgens mij, als ik dit zo hoor.
1: Zeker, zeker. We zijn echt. Iedereen is welkom. En ik denk dat er voor iedereen wat leuks is. Juist omdat alle verschillende ondernemers zelf eigenlijk bepalen wat ze willen doen. Zorg voor een heel gevarieerd aanbod.
0: En nou is het Suikertrein ook echt in ontwikkeling. Ook qua wie en wat daar allemaal zitten. Wat is nou dan de nieuwste toevoeging aan je festival, doordat daar bijvoorbeeld een nieuw bedrijf is gekomen?
1: Ja, ik denk dat Suikerbrei is of in ieder geval het Suikerunieterrein is natuurlijk inderdaad een heel bewegelijk terrein. En met Suikerbrei laten we echt zien wat er dus speelt bij de ondernemers. En wat dus het belang is van zo'n plek.
0: Ja, ja. Maar iets nieuws wat je vorig jaar bijvoorbeeld niet had, kun je er iets uitlichten?
1: Nou, we hebben zelf dus nu een nieuwkomerspodium. Dat is voor ons nieuw. En verder, je kan bij de energiehub onder andere autootjes bouwen op waterstof. Dus, dat is ook een nieuwe activiteit, maar er zijn nog heel veel andere nieuwe activiteiten. Dus eigenlijk lijkt het niet op vorig jaar. Laat het daarop houden.
0: Oké, en nou ben jij zelf natuurlijk, je bent hartstikke druk tijdens die dag zelf, kan ik me voorstellen. Maar wat als je één ding zelf nog eventjes mag zien, als je er tijd voor hebt, wat wil je heel graag zien morgen?
1: Nou, ik zou dus wel. Iedereen wel, en je kent natuurlijk ook wel de vaste grote locaties waar je misschien ook heen gaat voor andere festivals. Het lijkt mij heel erg leuk om juist een keer naar die kleine locaties te gaan met alle kunstateliers en alle plekken waar ik eigenlijk niet zo snel kom. Om te gaan kijken wat daar dan eigenlijk is. Dus ik zou gewoon lekker, denk ik, allemaal rondjes lopen, een beetje dwalen en kijken wat er allemaal is.
0: Leuk, heel veel plezier. Morgen dus vanaf 9 tot 3 uur 's nachts op het Suikertrein in stad. En je kunt gewoon binnenlopen, toegang gratis. Veel plezier, Jasmine Wouwenaar. Met Suikerbrei dus. Armin van Buuren en Chef Special nu op Noord. Larger than life.

0: Armin van Buuren en Chef Special Larger Than Life. Nou, hij is ook larger than life. En heeft zometeen het nieuws voor ons. Sander, goedemiddag, wat heb je zo?
1: Goedemiddag. FC Groningen is de competitie al begonnen. Donar start bijna, speelt morgen om de Supercup. Maar die derde Groningse topsportploeg, Lycurgus, die slaan nog te popelen in de kleedkamer. De verwachtingen zijn hoog. Hoor je zo.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NRV.
7: En waarom NRV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Half 2, Noordnieuws. Sander Slager, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gezondheidsrisico's voor omwonenden van het stadscrematorium in de stad Groningen zijn gering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst en de GGD Groningen. Het crematorium had een kapotte filterinstallatie bij de ovens, waardoor deze al 3 jaar uitstond. In april heeft de gemeente daarom een verbod op crematies opgelegd. Nu blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals kwik en dioxines zo klein was dat er geen effecten op de gezondheid worden verwacht. De bewoners zijn daar deze week over geïnformeerd. Wanneer het crematorium weer open gaat, is nog niet bekend. Langs de N360 bij Garmerwolde zijn een automobilist en een wielrenner met elkaar in botsing gekomen. De politie is aanwezig en ook een ambulance kwam ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Er is kritiek op het plan om 20 miljoen euro van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van de WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Leden van Provinciale Staten vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. De Nijbegungelden zijn er om de sociaal-economische positie van Groningers te versterken na de jarenlange ellende door de gaswinning. Maar de SP-fractie weet niet of een wielerevenement hiervoor gaat zorgen. Verslaggever Daniel Telen legt uit wat de motivatie voor het besluit is.
10: Ja, wat Nijbegun zegt, Jacob Klobien, de kwartiermaker van de economische agenda in dit geval, die zegt van ja, wij willen Groningen weer wat meer een smoel geven. Wij willen onze provincie in de etalage zetten. Daarbij kan dit WK uitstekend helpen, want 250 miljoen mensen kijken hier naar wereldwijd. Er komen misschien ook al een kleine miljoen mensen dan deze kant op om dat WK te bekijken. En dat zorgt ervoor dat onze provincie in de etalage staat en dat mensen bijvoorbeeld een gebied zien waar je goed kan ondernemen, vertoeven, wonen, studeren, werken, investeren. Ga zo maar door.
1: Op 23 september wordt bekend of Noord-Nederland het evenement mag organiseren. De enige overgebleven kandidaat is India. Lycurgus begint komend weekend aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. De Groningse volleybalclub lijkt weer in rustige vaarwater te zitten. Lycurgus ging vorig jaar mei nog failliet, maar wist na een doorstart toch knap de finale te halen. Daarin was Orion uit Doetinchem uiteindelijk te sterk. Lycurgus coach Sam Gortzak ziet het rooskleurig in en denkt dat zijn team dit seizoen nog beter is.
11: Het is niet per se dat we nu ineens een speler hebben die de hele Eredivisie aan Gort gaat slaan of iets in die richting. Maar ik durf wel te zeggen dat wij als collectief sterker gaan zijn. We hebben meer goede spelers, fittere spelers en we kunnen wat meer een plan maken voor het seizoen. Ik denk dat dat gaat uiten tot een sterker Lycurgus.
1: Lycurgus speelt in totaal 8 oefenwedstrijden. De eerste is zondag tegen volleyclub Lorenzweiler uit Luxemburg. De competitie begint op zaterdag 24 oktober. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van Netten van Noord.
0: Dankjewel Sander. Ga gaan we naar zangeres en weervrouw Harma Boer.
12: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon, maar verspreid over de provincie komen ook poel buienweer. Met een motige tot vrij krachtige wind uit westelijke richting wordt 18, 19 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En morgen komt de zon er weer bij. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: 2:03 is het. Voel je ook zo'n leegte, Sergej?
13: Ja, ik weet ook wat je bedoelt.
0: We hebben geen markt.
13: We hebben geen boodschappen voor het weekend.
0: Geen boodschappen voor het weekend. Maar een leegte is ook weer snel gevuld met ja, toch iets uit de oude doos. Ik dacht, laten we er zo meteen eens even eentje bij pakken. Ja, toch?
13: Oh, even lachen.
0: Ja, dat kan toch wel?
13: Ik denk dat we dat ook wel een beetje nodig hebben. Nou, met dit weer.
0: Vind ik ook. Doen we dat zo meteen na de reclame.
14: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
15: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
14: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
18: Voordeeluitjes.nl. Bouw of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl. Staal zagen, boren of lassen.

0: Moloko, sing it back op Noord. Voor we straks richting de kantine klassieken gaan en misschien ook nog wel een mopje tevoorschijn halen, gaan we het eerst hebben over iets heel moois. 5 eeuwen lang waren de torenwachters van de gemeente Groningen mannen. Maar na de zomervakantie waakt Gerry Sikkema over de torens in de gemeente Groningen. Voor zover bekend, de eerste vrouwelijke torenwachter van stad. Ze heeft 6 gemeentelijke torens onder zich, waaronder die van de A-kerk, maar ook de Martini-toren en de toren van de Nieuwe Kerk. In verslaggever Jeroen Berkenbos die dacht: ik ga langs bij Gerry Sikkema op de toren van de Der A-kerk.
1: Gerry Sikkema, ja, we lopen nu naar boven, naar het topje van de toren. Hoe vaak maak je nou zo'n tocht?
2: Eigenlijk op het moment dat er iets bekeken moet worden, of er iets aan de hand is, ja, dan ga je naar boven.
1: Dus dan wil je met eigen ogen zien van wat is er aan de hand?
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Waarom besloot jij eigenlijk torenwachter te gaan worden?
2: Nou, dat heb ik eigenlijk niet zelf besloten. Ik ben gevraagd om voor de torens te gaan zorgen. En ik zag die vraag niet aankomen. En daar was ik best wel even, daar was ik wel even stil van. Want ik vind het een hele eervolle taak om dit te mogen doen. Want het zijn de iconen van de stad. De Martini-toren, ik denk toch wel dat het belangrijkste monument van de stad Groningen is. En dat je daar dan een tijdje voor mag zorgen. Ja, vind ik wel heel eervol. En dan zo goed in stand te houden dat we mee door kunnen geven aan de volgende generaties.
1: Wat moet je dan doen als torenwachter?
2: Sowieso vind ik het belangrijk dat die veilig is. En daar wordt heel goed naar gekeken. Maar de staat van onderhoud moet ook in de gaten gehouden worden. Ja, en er komen wel restauraties aan. Ook hier van de A-toren. En de Martini-toren die zal er over een paar jaar ook aankomen.
1: Nou, we zijn behoorlijk wat trap omhoog gegaan. Het was een flinke tocht, maar we staan bovenop de toren. En ik moet zeggen, het is best een mooi uitzicht. Best een mooie werkplek.
3: Zolang je blijft kijken, blijf je ook nieuwe dingen zien. En als het is nu redelijk helder, je kunt best wel ver kijken. Ja, je blijft dingen ontdekken.
1: Is het nog steeds een beetje hetzelfde beroep als vroeger?
2: Gelukkig niet.
1: Hoezo gelukkig niet?
2: Gelukkig niet. Nou, de torenwachters van eerder. En dan in de A-toren zat geen torenwachter. Omdat het uitzicht dus bij de Martini-toren was. Daar had je meer uitzicht, want je zat hoger. En dat, dus het is besloten om daar torenwachters. Of een torenwacht te hebben. Ja, het waren dus allemaal mannen. En die woonden onder de toren. Ja, en die man die moest dus s'avonds ging die naar boven. En dan was hij de hele nacht was hij op de toren. Daar had hij een kamertje. Ongeveer op 50 meter hoogte. Daar moest hij ieder kwartier moest hij op zijn trompet blazen. En het was eigenlijk een teken dat alles veilig was. En dan kon je ook meteen nagaan of de torenwachter nog wakker was. Dat hij waakzaam was.
1: Dus die torenwachter hield eigenlijk de stad in de gaten. Om te kijken van, komt er geen gevaar of is er ergens brand?
2: Klopt, de torenwachter had eigenlijk 4 functies. En dat was onder andere inderdaad om te kijken of er vijanden of gevaar of iets aankwam. Dan moest hij de klok luiden. En dan moest hij een vlag uithangen aan de kant waar hij het gevaar gezien had. Hij moest in de gaten houden of er brand in de stad was. Ja, en vaak was hij ook uurwerker, dus hij moest ook de klok in de gaten houden.
1: Zo'n torenwachter moest behoorlijk veel doen.
2: Die moest behoorlijk veel doen. En dit deed hij dus 's nachts. En overdag moest hij ook nog mensen die de toren in wilden, om wat voor reden dan ook, die moest hij begeleiden. Dus hij moest ook mee naar boven. Hij moest in de gaten houden dat die mensen geen dingen deden die niet mochten. Er mocht niet gerookt worden.
1: We zien hier inderdaad een mooi bordje verboden te roken. Nog met 2 O's. Ja. De ouderwetse spelling.
3: Klopt, inderdaad, ja.
2: En hij moest 2 keer per dag moest hij een deuntje spelen op zijn trompet. Dus hij moest ook nog muzikaal zijn.
1: Maar ik neem aan dat jij dat niet allemaal hoeft te doen.
2: Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Heb je wel zo'n mooi kamertje ergens in een toren of dat ook niet? Of
2: er gewoon er is wel een kamertje. Nee, niet een kamertje waarvan ik denk van nou. Nee.
1: Gewoon op kantoor, zeg maar.
2: Gewoon op kantoor, klopt, ja.
0: Oké. Okay. Jeroen Deurvel, hè? In gesprek met de nieuwe torenwachter Gerry Sikkema. De toren van de Der A-kerk gaat morgen eenmalig open voor publiek. Dus dat is wel uniek. Het is open monumentendag natuurlijk. Dus als je daarheen wil, dan kun je dat morgen doen. Bezoekers kunnen dan zelf de werkplek van de nieuwe torenwachter bekijken. Steve Harley, Cockney Rebel op Radio Noord. You've

0: Nou.
1: Make me smile. Ja, daar moeten we toch wel een beetje lachen.
0: Zullen we nog een paar oude...
2: Make me smile, dan weet ik wel een paar heren die dat voor elkaar kunnen krijgen. Nivino. Ja?
1: We hebben ze gecheckt of het nog kan.
2: Ja.
1: In deze tijd.
2: Ja.
1: We weten het niet zeker.
2: We hebben niet alles door kunnen luisteren.
3: Moeke maakt een dag af, vat je noord uur moeke, maar die is zoik. Nou, doe leer maar voor het eerst je leuk je zoon in bed nou. Och, het nog 2 uur ploeten, tilt hem droed uit de rode mouw en zegt, zo, mijn jongens heren. Daar hebben we ook zonder moeke kloor gekregen, hè? Zegt leuk jong, ja, maar moeke trekt me eerst uit je de schoon, nu zit het.
4: Joop den Uyl, die komt bij Ed Nijpels op visite. Zo zegt Joop den Uyl, doe die politiek, zegt ik ben zo rijk wat, zegt hij. Ik kan al Nederland wel kopen. Zo zegt Ed Nijpels, ja, maar ik verkoop niks, hè.
5: Komt een kerel bij een psychiater. Zegt die psychiater, nou is uw naam ook nog mor? Ik ben Joop den Uyl, ja, zegt hij. Zegt die psychiater, ding om in de vorige keer zou niet waren, toen zei niet dat die Nelly Smit Kroes waren. Ja, zeg, dat komt gauw, dat is mijn weg dan om.
3: Leuk jongens, je paard wat kroeger, zei pa, zei dat, wat is nou als je droog bent? Hij zei, mijn jongen, zei dat, als je 2 man door ons op 5 man liggen. Hij zei, lap je maar aan.
5: Zijn, die kruiden hier ook zo, mijn noon kregen. Zeg, vrouw Hoeksemoor, soms tegen hun man. Ik begreep er niks van. Iedere keer als bijna gaat, gaat hond in de heuken zitten. Nou, kind, dat, dan komt dat een bokser is, zeiden.
4: De kerel die komt in een café in een hele luxe schildersbuurt. Toen zei de kastelein, zeiden. Het is een hele rieke, chique buurt hier. Hij zei, maar ze zijn zo slecht, zeiden, als de nacht. Ze hebben een hele dag opbrengst, hebben ze mij overstolen. Zo, zegt die kastelein, en wat was dat dan die dag opbrengst? Hij zegt, dat die portemonnee, zegt.
5: Wat kist u eigenlijk allemaal op die trompetspoten, zeggen ze tegen Rieks. Nou, doe zegt maar alles, kijk erop spoten. Zegt maar wat sturen, we spoot er in het piano op, zegt ze.
3: Ze daar nog hebben, zegt dan, hij zegt, bij mij en hoezeren is de emancipatie is volledig. Hij zegt, mijn vrouw mag 1 keer per week met uw vriendin uit. Dat zei ik ook.
4: Jansen komt Maaier tegen. Zegt Jansen, Maaier, wat zegt je slecht doet? Ja, man, zei ik heb het aan de leven, man, zei de dokter heeft me drink verboden. Ik moet nou 6 weken kijken, alleen maar pudding. Hij zei, wat voor pudding Christen? Hij zei, rumpudding.
6: Kerel die kreeg op zijn verjaardag kreeg een piano van zijn vrouw. Maar ja, dat was zo'n moderne ding. Want tegenwoordig ben even die trainingspakken. Dat hij trekt hem aan. Wat duivel is dat ding, hè? Daar kon ik nooit in slopen. Wat in? Dat ben waardeloze ding. Ik moest zo'n al streepjes piano hebben. Deze niet deugt nooit. En er zit ook nog geen gul ben. Dan zegt die vrouw, ja, wat moeten we doen met die pyjama? Ik heb je niks schuilen, ik wil hem niet aan hebben. Nou, ze kreeg de grootste bonje. Ja, zegt die vrouw, maar wat moeten we doen met die pyjama? Oh, zeg, geef hem maar aan die bruine Jan, die is toch nog vrijgezel.
3: Twee vriendinnen die treffen me, zegt ze, als je zo was de huwelijksreuze. Ze zegt, vat die doen en beren. Oeh, hoor, zegt ze, een woeste kerel kreeg nooit. Nee, zegt ze, ik heb griebert.
4: Man en vrouw gaan naar beren. Toen zegt zij, Jan zegt, dan moet die meugenvrouw ook weer een aardje kopen. Ja, zegt ze, dan laat hem maar 6 minuten deur kopen. Ze zegt, 6 minuten en anders altijd je 7. Hij zegt, meugenvrouw wil me uitslopen.
6: De kerel zit in een café, die hoort die kijkt een beetje sip. Zegt hij, ja, dat is er wat. Ja, man, zegt ik heb mijn buurman. Die heeft 2000 gulden nooit. En kreeg me weer. Oh man, wat een bal. Is er nooit weer wat van weer hoort? Wat niks van weer hoort, zeg. Had je een stereotoren verkocht?

0: Miles Smith, Wait For You. Ons weegt. Hey, ik ben blij dat we samen het eind hebben gehaald. Want eigenlijk waren we samen niet eens begonnen aan deze uitzendingen.
1: Nee?
0: Nou, het ging toch wel aardig fanatiek, die discussie tussen
1: ons. Ja, het was even een felle strijd.
0: Voor de uitzending, we kiezen altijd een kantine klassieker uit. En, nou, het was toch wel echt, de een wilde naar huis, de andere wilde blijven. En toen zei de ander van, nee, blijf jij maar, ik ga wel naar huis. En,
1: ja, maar toen hoorden we van onze leidinggevende dat we allebei moesten blijven.
0: Ja, nou, en dan ga je zitten. Hè.
1: En dan moet je wel.
0: Want
1: hè?
0: De kantine klassieker vandaag is voor Roxy Dekker, Sugar Daddy.

0: Nou ja, ik denk dat iedereen het wel eens in zijn leven heeft meegemaakt. Dat je denkt van, nou, ik hoor toch nog een beetje bij de jongeren. En dat je op een gegeven moment zo'n punt bereikt dat je denkt van, ik snap dit niet meer. Nou, dat heb ik.
1: Sugar Daddy van Roxy Dekker. Ja, maar het heeft een reden. Toen dacht je wel van, nou, misschien moeten we toch wel maar...
0: Ja, de reden waarom we er nu aandacht aan besteden, zeker, ja.
1: Want binnen een paar seconden, echt een paar seconden... de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Nou, dat zijn heel veel mensen. Voor een zangeres van 21 is het
0: ongelooflijk, ja.
1: Ja. Ja. Maar we kennen al wat meer nummers van haar. Jij tenminste, Sergei.
0: Nou, ik dus helemaal niet. Maar jij hebt me een paar titels genoemd. En toen ben ik er eens ingedoken.
1: Ja.
0: En ik ben niet van mening veranderd. Maar we hebben toch nog een ander fragmentje.
2: Klokslag, middernacht, Prinsengracht, taxi door de
1: pin. Ja, dit is Satisfyer.
0: Ja.
1: Taboe op praten over seks, hè? Daar hebben we deze week over gehad.
2: Jij denkt dat we slapen gaan, maar ik ben nu nog niet moe. Nee, ik wil nog lang niet slapen.
0: Maar het is natuurlijk geweldig, hè? Zo'n show helemaal zo uitverkocht te hebben. Nee, ja, er zijn er heel veel mensen die daar heel veel plezier aan hebben. En dat is natuurlijk mooi.
1: En
0: het is wel aanstekelijker.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Melodietjes, maar ik ga het thuis niet opzetten.
1: Duidelijk. Dimitris, wil je hier nog wat aan toevoegen?
0: Nee, helemaal niks.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Is toch leuk?
0: Hij is wel eens
1: Roxy.
0: Ja, zeker.
1: We gaan het draaien. Het is de laatste van deze week. Intussen de middag. Roxy Dekker, Sugar Daddy.
0: Heerlijk.
1: En Dimitris neemt je daarna mee de middag door. Veel plezier.
3: Helemaal goed.
1: Tot weekend. Mooi.

0: wil.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust zijn van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht

0: Extra. Nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: De bladeren vallen en de...

0: Special. Nu in Designer Outlet Ochtroep.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Radio Noord.
5: De middag door.
4: Met Dimitris Kops.
5: Yes, goedemiddag. En de middag kom je wel door op je vrijdag hoor. Met de muziek van Eric Carmen. Ook Bruno Mars komt eraan. En nu lekker meezingen met Borsato.

Bruno Mars op Radio Noord en Risk It All. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Formule 1-liefhebbers hebben dit weekend echt iets spectaculairs. Namelijk de Grand Prix van Spanje in Madrid. Dat is een compleet nieuw circuit. Ze hebben alleen nog maar eroverheen kunnen rijden in de simulator. En dit weekend dus voor het echt. En Max Verstappen wordt gezien als grote kanshebber op zijn eerste overwinning van 2026. Omdat dat een moeilijk circuit lijkt te zijn. Ja, of dat ook echt gaat gebeuren, ja, dat kan je natuurlijk zondag bekijken. Dan is de race en morgen de kwalificatie. Ja, iets om naar uit te kijken als Formule 1-liefhebber. En waar je ook naar uit kan kijken, dat is na deze middag hier op Radio Noord. Jazeker, want ik beloof je één ding vanmiddag. Het is moeilijker om niets te winnen dan om iets te winnen voor 4 uur. Vanmiddag kan je een doos met droge worsten winnen om 3:50 als je meespeelt met Plaatje Over. En later vanmiddag spelen we ook ons nieuwste spel, Vivre Lick. En daarover krijg je later nog meer info. Hey, en enig idee in welk jaar de eerste iPhone uitkwam? Kan het je nog herinneren? Ah, het is langer geleden dan je denkt. Zometeen hoor je er alles over. 60 Sleds komt eraan. Ook Coldplay, de Beatles onderweg. En nu Hungry Eyes. Dit is Eric Carmen op Noord.

0: Jorum, Jorum.
1: Edwin Jongendijk op Radio Noord. Hey, even een persoonlijke vraag. Heb jij hem op dit moment in je broek zitten? Je iPhone. Op 9 januari 2007 kondigde een man met een wit t-shirt en een zwarte kleine ronde bril hem aan de allereerste iPhone.
2: Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything. This is one device and we are calling it iPhone.
1: Ja, dat was Steve Jobs die hem aankondigde op 9 januari 2007. En op 29 juni 2007 werd het eerste exemplaar van de iPhone verkocht in Amerika. En in datzelfde jaar, 2007, was dit een grote hit in Amerika. Melee met Built to Last. Een jaar later werd het ook een grote hit in Nederland. Even terug naar die tijd. Ja, het is alweer lang geleden. 2007, 2008. Jeetje. Radio Noord met Melee dus. Dit is Built to Last.

0: Sister Sledge. Zo aan het begin van het weekend lekker zeg. All American Girls hier op Radio Noord. En veel meer lekkers komt eraan. Coldplay, The Beatles, Another. En over lekkers gesproken. Ja, ook zo meteen te winnen. Een doos met droge worsten. Nou, misschien ga je wel de Grand Prix kijken. Ja, in Spanje voor de allereerste keer. Nou, dan kan je ze lekker aansnijden, de droge worsten. En dan kan je een lekker schaaltje voor je neus neerzetten. Maar ja, misschien ga je ook FC Groningen kijken. Dat kan ook. Dan kan je hem ook gewoon voor je neus zetten, hoor. Een doos met droge worsten. Zometeen te winnen. We gaan om 3:50 plaatje overspelen. Dus blijf daarvoor luisteren. En Sander is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De gemeente Groningen wilde de grote markt daar de verkeerschaos aanpakken. Dat zou nog voor de zomer gebeuren. Er is nog niks van te merken. Straks hoor je hoe dat komt.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Sander Slager.
1: Goedemiddag. De gezondheidsrisico's voor omwonenden van het stadscrematorium in de stad Groningen zijn gering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst en GGD Groningen. Het crematorium had een kapotte filterinstallatie bij de ovens, waardoor deze al 3 jaar uitstond. In april heeft de gemeente daarom een verbod op crematies opgelegd. Nu blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen, zoals kwik en dioxines, zo klein was dat er geen effecten op de gezondheid worden verwacht. De bewoners zijn daar deze week over geïnformeerd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de ovens en filterinstallatie. De gemeente moet bepalen wanneer het crematorium weer in gebruik kan worden genomen. De aangekondigde verkeersmaatregelen op de Grote Markt in de stad, waarmee duidelijker moet worden waar wel en waar niet gefietst mag worden, komen er later dan gepland. De gemeente Groningen wilde de Grote Markt nog voor de zomer voorzien van nieuwe markeringen en borden om chaotische situaties te voorkomen, maar dat bleek niet haalbaar, meldt Stadsomroep op Oog. Volgens wethouder Jalte Haan kostte het ontwerp en het overleg over verkeersveiligheid en handhaving meer tijd dan verwacht. De gemeente begint nu 1 januari, na Eurosonic Noorderslag, met de werkzaamheden. Oud FC Groningen doelman Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie en gaat aan de slag bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper komt over van het Bulgaarse Ludo Gorets. Pat vertrok in 2021 van FC Groningen naar Bulgarije, waar hij 4 landstitels won. Deze week werd plotseling zijn contract ontbonden. Bij de RTV Noord podcast De Coffee Corner reageerde hij eerder deze week al op zijn gedwongen vertrek.
12: Ja, ook best wel een raar idee. En de kinderen waren er ook niet heel blij mee. Ja, als de club van je af wil, nou dat, dan kan je het beste gewoon proberen in goed overleg een akkoord te bereiken. Want anders wordt het je niet leuk gemaakt, zeg maar.
1: Bij FC Utrecht heeft Pat een contract getekend tot medio 2028. De voorbereidingen voor de Run Winschoten zijn in volle gang. Het is een bijzondere editie, want het hardloop-evenement wordt dit weekend voor de 50ste keer georganiseerd. Een jubileum dus. Voorzitter van de Run, Niels Holthof, geniet tijdens de opbouw van het evenement al zichtbaar van alles wat er gebeurt.
13: Het is fantastisch. Kijk, er komt net toevallig een partij toilet aan. Het is opbouwen. Maar Hartstikke gezellig en om te down met mijn koor.
1: De run begint vanavond al met een loop voor kinderen. Morgen staan onder meer de ultralopen, marathon en een 5 kilometer op het programma. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van NTV Noord.
0: Ik ben wel gerustgesteld dat die toiletten er staan.
1: Ja, fijn idee als je een hoge nood hebt.
0: Ja, dat is een fijn idee. Dat daar een hele partij... Hoe zei die dat nou?
1: Ja, ik weet het ook niet meer.
0: Een partij toiletten komen. Ja, oké. Zo goed. Dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben we Harma Boer.
14: Vanmiddag is wisselend bewolkt met wat zon. Maar verspreid over de provincie komen ook poelbuienweer. Met een motige tot vrij krachtige wind uit westelijke richting wordt 18, 19 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En morgen komt de zon er weer bij. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord Coldplay.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 het storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
20: Neem de appels van Oudebos.
19: Iets zoets.
20: Of de pruimen van Oudebos.
19: Iets fris en sappigs.
20: Oudebos.
19: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: over.
1: Ja, we gaan het weer spelen. Om een doos met droge worsten. Vlak voor het weekend is dat toch wel lekker om te winnen. Een doos met droge worsten. Een blaadje over. Vandaag een nummer uit 1983. Namelijk Doe Maar met Één Nacht Alleen. In 1983 kwam hij tot plaats nummer 11 in de Nederlandse top 40.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Henny Vrienten was geen oorspronkelijk lid van de band Doe Maar. Nee, hij kwam pas in 1980 bij Doe Maar. Maar wie verving hij? Oeh. Weet je dat? Maak er een multiple choice van. Misschien heb je er wat aan. A. Boudewijn de Groot. B. Piet Dekker. Of antwoord C. Bert Vermaas. Henny Vrienten was geen oorspronkelijk bandlid van Doe Maar. Hij kwam pas in 1980 bij Doe maar wie verving die? A. Boudewijn de Groot. B. Piet Dekker. Of antwoord C. Bert Vermaas. Als je het weet, dan mag je nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. 050-3188-288. En met je goede antwoord kan je winnen een doos met droge worsten. Ja, lekker. Zo vlak voor het weekend. Huh? Worstje erbij. Maar moet je wel het antwoord weten. In plaatje over. Als je dit weet, mag je nu bellen of appen. 050-3188-288. Radio Noord, another.

0: Tilver.
1: Jelly, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En welkom op Radio Noord.
2: Ja, dankjewel.
1: Zo vlak voor het weekend.
2: Ja.
1: Heb je de weekendplannen al rond?
2: Nou, mijn zoontje die moet morgen voetballen op tijd, dus een uitwedstrijd. Dus daar gaan we morgen eerst heen.
1: En je gaat ook kijken?
2: Ja, zeker.
1: Oeh, ik hoop dat het droog blijft.
2: Ja, dat hoop ik ook.
1: Want anders is het 90 minuten in de regen.
2: Nou, we hebben ook paraplu's, hè. Dus,
1: Oh, want ik neem aan dat hij niet bij Ajax speelt of FC Groningen, dat je lekker overdekt kan kijken.
2: Nee, die luxe die hebben wij niet.
1: Ach, waar moet je heen morgen?
2: Naar Wildervank.
1: Ah, leuk. En hoe laat?
2: 8:30 aanwezig. 9:00 is de wedstrijd.
1: Oké. Dus als er nog mensen willen komen supporten, dan zijn ze welkom.
2: Ja, altijd. Hoe meer, hoe beter, hè?
1: En hoe oud is je zoontje?
2: Die is nou nog 10. Die wordt 11 in november.
1: En krijgt hij dan ook een zakje snoep bij de sportvereniging?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Oh.
2: Misschien had hij lief is geweest wel.
1: Oh, ik kreeg het vroeger altijd wel. Kreeg ik altijd zo'n zakje snoep na de wedstrijd.
2: Oh, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien dat iemand dat... ze moeten wel zelf trakteren. Dus het is een beetje andersom.
1: Oh, dat is misschien iets van jaren geleden dan. Dat weet ik nog heel goed. Allemaal van die snoepjes kreeg je dan. Ja, nou ja, goed.
2: Oh.
1: Ja, de tijd vliegt natuurlijk. Hè. Misschien is dit inderdaad iets van 100 jaar geleden.
2: Ja, dat kan, ja.
1: Dat kan. Jelly.
2: Ja?
1: Ja, wij spelen plaatje over met één nacht alleen vandaag van Doe Maar. Ik zal nog één keer de plaat laten horen, tenminste een klein stukje.
3: Zo klinkt het.

0: Dit is De Vraag.
1: Henny Vrienten was geen oorspronkelijk bandlid van Doe Maar. Hij kwam pas in 1980 bij Doe Maar. Maar wie verving hij? Was dat A, Boudewijn de Groot? Antwoord B, Piet Dekker? Of antwoord C, Bert Vermaas?
2: Antwoord B.
1: Ga ik invullen.
2: Oké.
1: Okay. Een moment. Ik vul het nu in. Piet Dekker is het juiste antwoord.
2: Yay!
1: Hey, van harte gefeliciteerd. Je wint een doos met droge worsten.
2: Altijd lekker. Dankjewel.
1: Ja, lekker zeg. Weekend komt eraan. Worsten lekker aansnijden en op tafel voor je. Ja, Henny Vrienten verving inderdaad Piet Dekker, de bassist van Doe Maar. Dat klopte dus. Hij was geen oorspronkelijk bandlid van Doe Maar.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Het levert jou een doos met droge worsten op. Helemaal lekker. En we gaan Doe Maar draaien met Één Nacht Alleen.
2: Oké, is goed.
1: Fijn weekend.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
9: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Voordeeluitjes.nl.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmar.

0: halen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Radio Noord.
1: De middag door.
3: Met Dimitris Kops.
1: Goedemiddag, zometeen hoor je Mr. Mister. Met Broken Wings Marshmallow komt eraan. Cameron Whitcomb ook en nu Bobby Brown.
2: Radio Noord.
4: Drop.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hier op Radio Noord. Het is 3:11. Je weekend komt eraan. En even een persoonlijke vraag. Heb je wel eens gelogen over je identiteit? Ja, ik vraag dit zo vlak voor het weekend. Misschien heb je jezelf ooit voorgedaan als je oudere zus om een club in te komen. Of heb je onder een andere naam een keer gereserveerd in een restaurant? DJ Tiësto heeft het ook gedaan. Tiësto heeft zich in 2016 in Las Vegas voorgedaan als een heel andere wereldberoemde DJ. En iedereen trapte erin. Waarom deed Tiësto dat? En als wie deed hij zich voor? Je hoort het zo meteen op Radio Noord. Net als ABC. The Look of Love komt eraan. En nu Mr. Mister. Dit is Broken Wings.

Nog heel even Gronings Goud. Want vanmiddag na 4 uur wordt in studio Grun bij Edwin Mooibroek de nieuwe Gronings Goud bekendgemaakt. Maar dit is dus nog heel even Gronings Goud. Remco K. en Noost die Stone. Radio Noord met zometeen ABC. The Look of Love komt eraan. En heb jij je wel eens voorgedaan als iemand anders? Heb je wel eens gelogen over je identiteit? Misschien om ooit een club of discotheek in te komen, weet je wel? Dat je even het pasje liet zien van je zus of van je broer, die wat ouder was. Of ja, misschien heb je onder een andere naam wel eens een restaurant gereserveerd. DJ Tiësto die heeft zich ook een keer voorgedaan als heel iemand anders bij een DJ-optreden in 2016 in Las Vegas. Tiësto had namelijk een marshmallow over zijn gezicht gehaald. Zoals DJ Marshmallow dat ook eventje, met dat masker. En iedereen dacht dat hij naar Marshmallow aan het kijken was, tot in één keer dat masker afging. En daar stond Tiësto. Ja, vond hij een leuk geintje. Goed, Marshmallow zelf. Ik heb het gecheckt. Dit is de echte Marshmallow. Die hoor je nu op Radio Noord. Leave before you love me.

0: Look of Love. Dit is Radio Noord. Lekker zeg, richting je weekend. Ja, het is vrijdagmiddag. Richting je weekend ga je met Peter Frampton zometeen. Justin de Wild. Die mag ook wel even gedraaid worden zo vlak voor het weekend. Met Cheerio. Swing Out Sister komt eraan. En we gaan het zometeen na 3:30 spelen. Vive Geliek. Ja, het kan zomaar zo zijn dat je prijzen wint dankzij je telefoonnummer. Dus ik zou zeggen, ken jij je telefoonnummer uit je hoofd? Zorg er even voor dat je weet welke 10 cijfers jouw telefoonnummer zijn. Want met je telefoonnummer kan je zometeen prijzen winnen met Vief Gelik. Dat zometeen na 3:30. En Sander is hier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het laatste nieuws komt eraan, wat zit erin zometeen?
2: Koud, hè?
1: Ja, straks hoor je over de komende winter nog warmpjes bij zitten.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Goedemiddag, het is 3:58. Noordnieuws. Sander Slager.
1: Goedemiddag. De gasopslagen in onder meer Grijpskerk en Norg mogen aan het begin van de winter aanzienlijk minder gevuld zijn dan in voorgaande jaren. Dat heeft het kabinet besloten. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder was dat nog 80%. GasUnie waarschuwde eerder al dat Nederland dat hogere vuldoel niet zou halen. Volgens het kabinet komt de leveringszekerheid door deze verlaging niet in gevaar. Het structurele gasverbruik ligt tegenwoordig namelijk een stuk lager. Daarnaast kunnen eventuele tekorten snel worden opgevangen door de import van vloeibaar gas. Een automobilist is vanmiddag met zijn Porsche de sloot ingereden. Dat gebeurde op de kruising van de IJzerweg en de Houtweg in Farmsum. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De gezondheidsrisico's voor omwonenden van het stadscrematorium in de stad Groningen zijn gering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst en GGD Groningen. Het crematorium had een kapotte filterinstallatie bij de ovens, waardoor deze al 3 jaar uitstond. In april heeft de gemeente daarom een verbod op crematies opgelegd. Nu blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen, zoals kwik en dioxines, zo klein was dat er geen effecten op de gezondheid worden verwacht. Bewoners zijn daar deze week over geïnformeerd. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de ovens- en filterinstallatie. De gemeente moet bepalen wanneer het crematorium weer in gebruik kan worden genomen. De FC Groningen heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles erop zitten. Na het goede spel tegen FC Twente zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar Go Ahead staat 7e en Groningen 10e. Dus trainer Dick Lukien verwacht een moeilijke pot.
10: Ja, mooie wedstrijd. Mooi stadion vind ik het. Goede sfeer daar altijd. Een ploeg die ook wil voetballen. Met goede voetballers voorin vind ik ze met kwaliteit. Dus met name Soerij is daar wel een blikvanger. Maar ik vind ook Edwardsen heel bedrijvig. Tankstedt, goede dribbelaar. Spits die goed kan afronden en goed kan koppen. En met Meulensteen en met name Kramer ook mensen die het ritme van de wedstrijd beheersen. Dus een pittige uitdaging.
1: De aftrap in de Adelaarshorst is morgenavond om 6:45. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
0: gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Harma Boer.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met wat zon. Maar verspreid over de provincie komen ook poelbuien voor. Met een motige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtings wordt 18, 19 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Er is kans op mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En morgen komt de zon er weer bij. Het blijft overdag zo gauw als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
11: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
12: 63 man, het zijn er 63.
11: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
14: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
13: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: Familiefeest of tuinparty? De Schaapsberg.nl.
16: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met Vief. Ja, zou wel leuk zijn als je meespeelt met Vief Gelik. Ons nieuwste spel hier bij Radio Noord. Ik ga zo meteen 3 dobbelstenen gooien. Zitten de getallen van de 3 dobbelstenen in jouw telefoonnummer? Dan mag je gaan bellen en dan win je Vief Gelik. Ja, het leuke dobbelspel. Je krijgt de 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een prachtige etui. Ja, ik kan er lang over lullen. Ik heb hem hier al voor me. Het bekertje met de 3 dobbelstenen. Hoor ze eens eventjes. Zal ik ze gaan opgooien, ja?
2: Vief Gelik!
1: Nou, daar komen ze, hoor. Goed schudden. Daar gaat hij. Oeh, het is 2 keer een 6 en 1 keer een 1. Dus 2 keer een 6 en 1 keer een 1. Oeh, 2 keer een 6 in je nummer, ja. 1 6 heb je waarschijnlijk wel in je nummer, maar heb je ook 2 6 in je telefoonnummer en een 1. 2 keer 6 en een 1 in jouw telefoonnummer. Komen ze voor, dan mag je nu bellen of appen 050-3188-288. Dat is het nummer van de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Bel mee. Als je tenminste 2 keer een 6 hebt en 1 keer een 1, dan win je Vief Gelik zo vlak voor het weekend.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Harma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent niet de laatste Harma die vandaag hier op Radio Noord te horen is.
2: Oh, is het? Nee, dat zal. Dat was blijkt.
1: Ik mag er verder niks over zeggen, maar het wordt heel speciaal na vieren.
2: Oké, okay, nou, ja. Ik zal opletten.
1: Ja, ik ga daar niks over zeggen.
2: Okay.
1: Na vieren wordt alles duidelijk, Harma.
2: Oké, okay, ja. Ben benieuwd.
1: Jij bent de Harma uit Vlagtwedde, hè?
2: Dat klopt.
1: Hoe is het in Vlagtwedde?
2: Een beetje druilerig, maar voor de rest is het helemaal prima in Vlagtwedde.
1: Hartstikke mooi. En je hebt net de weekendboodschappen gedaan, vertelde je?
2: Ja, klopt.
1: Ga je dan de grens over?
2: Soms, ja.
1: Om een eurootje uit te sparen?
2: Ja, net even een andere keuze ook.
1: Ja, ja. Nee, zo is dat. En heb je dan net ook in Duitsland de boodschappen gehaald?
2: Nou, het meeste in Vlagtwedde, maar ik was wel even in Duitsland, ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Voor de check, ja. Voor de check.
2: Nee. Oh. Geen roker.
1: Oh.
2: Nee,
1: voor dat bier?
2: Voor bier, nee, ook niet. Nee, sorry.
1: Voor wijn?
2: Nou, ja, uiteraard.
1: Ah, en deodorant is goedkoop daar?
2: Ja, drogisterij is goedkoop, ja, klopt. Ah.
1: En ze hebben
2: even tanken ondertussen.
1: Hè?
2: Even tanken ondertussen.
1: Ja, dat is niet meer zo goedkoop in Duitsland, hè?
2: Nee, niet meer zo. Nee, er zit niet heel veel verschil meer in.
1: Nee, dat is zonde. Dat is zonde.
2: Ja, dat is een beetje jammer. Ja.
1: Ach ja. Maar lekkere boodschapjes binnengehaald voor het weekend.
2: Ja, nou voor de hele week. Ja, hoor.
1: Over de hele week zelfs. Lekker.
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Hey, wij spelen hier een nieuw spel, of tenminste een redelijk nieuw spel op Radio Noord. Vief Gelik. Ja. En de dobbelstenen bepalen of je wint. Ik heb gegooid 2 keer een 6 en 1 keer een 1. En die moeten voorkomen in jouw telefoonnummer. Ja. En komen ze voor?
2: Nou, mijn telefoonnummer begint met 0616. Dus
1: dan heb je het al, hè?
2: Ja, precies. Ja,
1: ik zal de rest van het nummer niet hier op de zender roepen.
2: Nee,
1: maar inderdaad,
2: nee,
1: van harte gefeliciteerd.
2: Mooi, dankjewel.
1: Jij krijgt het klassieke Groningse dobbelspel. Vief Gelik, de 5 dobbelstenen, de pennen en een prachtige etui.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Gaan we naar je opsturen. En dan kan je het van het weekend nog eventjes spelen met vrienden. Of de buurman.
2: Dat gaan we doen.
1: Ja, hartstikke leuk. Kan je het in real life gaan spelen.
2: Wel mooi. Heel erg bedankt.
1: Hartstikke goed. Hey, fijn weekend.
2: Ja, bedankt.

0: The Weeknd. Zo, vlak voor het weekend. Blinding Lights hier op Radio Noord. Edwin.
1: Dimitris.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, prima met jou.
0: Ja, lekker.
1: Bijna weekend, hè?
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, ga je nog iets leuks doen?
0: Ga ik nog wat leuks doen? Nee, ik moet hier ook dit weekend zitten.
1: Oh ja, dat gaat soms zo, hè?
0: Ik ben wel benieuwd naar de Formule 1 van Spanje, Madrid.
1: Oh, je bent Formule 1 fan?
0: Ja, ik ben wel liefhebber, ja.
1: Oké, dus even kijken.
0: Ja, maar dat is een nieuw circuit. Dus ja,
1: in Spanje.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Okay, altijd spannend natuurlijk, hè, of het allemaal werkt en zo.
0: Ja, en het is een gevaarlijk circuit, wordt gezegd. Er zijn al wat crashes geweest met de Formule 2 zojuist.
1: Ja.
0: En ze zeggen dat Max Verstappen wel eens kans kan hebben op zijn allereerste overwinning van 2016.
1: En dan maken ze een nieuw circuit en dan is het gevaarlijk.
0: Ja, het is heel gevaarlijk. Ja, oh, die
1: om het
0: te kennen.
1: Het te maken, expres of?
0: Hm?
1: Expres maken ze het gevaarlijk? Of?
0: Nou ja, het is een soort stratencircuit.
1: Ja.
0: En ze hebben hem alleen nog in de simulator kunnen rijden natuurlijk.
1: En dan nu voor het echi.
0: En dan nu voor het echi. Nou, en het is een heel snel circuit. Dus nou, ik weet niet. Ben je ook liefhebber?
1: Misschien haak ik ook nog wel even in als je het zo vertelt.
0: Ja?
1: Goeie tease.
0: Je gaat ook even kijken.
1: Ja, misschien wel.
0: Spannend. Wat gaat er gebeuren zometeen?
1: Nou, we hebben natuurlijk zometeen Groningspeil. Vanavond barst het allemaal los in Winschoten. De run Winschoten. Voor de 50ste keer wordt dat gehouden. Als je nog mee wil lopen, je kan 100 kilometer. Is de ultraloop. 50 kan ook. Dat is ook een ultraloop. Je kan een marathon lopen, maar ook gewoon 10 keer de 10 kilometer in de estafette. En dat is dus voor de 50ste keer inmiddels al internationaal groot geworden ook. Dus Ronald is er zo meteen met Groningspeil. We weten nog steeds niet van wie de lach is.
0: Oh.
1: Dus, dus je mag zo meteen weer opnieuw een poging gaan wagen om te ontdekken van wie de lach is. En natuurlijk na 5 hebben we Kom erop.
0: Oh, leuk.
1: Maar ik ga niet vertellen waar dat over gaat.
0: Nee, en er gaat ook nog een bekendmaking komen van Gronings goud.
1: Ja, je zei het net al een beetje. Het is een hele bijzondere deze keer. We hebben echt een hele bijzondere Gronings goud. Ik zou zeker blijven luisteren, want je verwacht het niet.
0: Nee.
1: Ik bedoel, ik was wel verbaasd eigenlijk.
0: Ja, nee, ik was ook. Ja, ik ook.
1: En toen dacht ik,
0: dat gaan we gewoon een week horen hier.
1: En toen dacht ik, wat kan hij zingen?
0: Ja, maar we gaan het een week horen.
1: Nee, dat klopt.
0: Gewoon een volle week lang. Een
1: volle week. Nou, en terecht.
0: 4:15 ongeveer, hè?
1: 4:15 hoor je hier het is.
0: Heel goed. Edwin, veel plezier.
1: Yo.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Sander, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De gasopslagen in onder meer Grijpskerk en Norg mogen aan het begin van de winter aanzienlijk minder gevuld zijn dan in voorgaande jaren. Dat heeft het kabinet besloten. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder was dat nog 80%. GasUnie waarschuwde eerder al dat Nederland dat hogere vulddoel niet zou halen. Een automobilist is vanmiddag met zijn Porsche de sloot ingereden. Dat gebeurde op de kruising van de IJzerweg en de Houtweg in Farmsum. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er komen pas volgend jaar maatregelen om de grote markt in stad veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. De gemeente Groningen wil er nog voor de zomer nieuwe markeringen en borden plaatsen om chaotische situaties te voorkomen, maar dat bleek niet haalbaar. Het streven is nu om half januari te beginnen met de werkzaamheden. Dat was hem voor nu. Meer nieuws over een half uurtje.
4: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
5: Ik heb trek in iets lekkers.
6: Neem de appels van Oudebos.
5: Iets zoets.
6: Of de pruimen van Oudebos.
5: Iets fris en sappigs.
6: Oudebos.
5: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
7: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van
5: Fruit van Oudebos.
7: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Studio Grun.
1: Met Edwin Mooibroek.
2: Goedemiddag, zometeen een hele bijzondere nieuwe Groningsgoud. We hebben Groningspel en de vraag blijft: van wie is toch die lach?

0: Zo heette die inderdaad, Genie in a Bottle. Je hoorde Christina Aguilera en destijds was het haar debuutsingle. Het is goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er nog verkeersinformatie?
1: Het is hartstikke mooi rustig op de wegen.
0: Oké, dan gaan we maar meteen door met het weer. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Edwin.
0: Uiteindelijk is het nog best een mooie dag geworden, hè?
2: Ja, op dit moment zit er nog wel weer een buienlintje. Die is een beetje noordoost-zuidwest georiënteerd. En die schroeft in zuidoostelijke richting over. In het noordoosten van de provincie zit op dit moment wel een pittige bui. Dus inmiddels zo'n 5 mm van. Maar in de Doordvermeuns was er nog of het zou wel eens wat zon. En die zon die heeft uiteindelijk ook nog wel zo'n 18,5, 19,5 groot opbracht. Op dit moment een zuidwestenkwind die motig is. En zo'n 1,5 uur de zon. Maar er komt nog wel een paar zonuurtjes. Maar wanneer dat die buitenlijn weg is, dan hebben we tot 1,8 uur vanochtend de zon er nog wel regelmatig bij. Dat betekent dat we onder hoge druk komen. En vanochtend en vannacht hebben dus het opklorende weer ook rustig. En de minimumtemperatuur 12 tot 15 graden met kans op nevel en mist. En mevrouw, beginnen we dan met. Dan komt er ruimte voor de zon. En het

0: was al bekend van Mike and the Mechanics. Paul Kerk op Radio Noord en het heet Don't Shed a Tear. Ja, nou, dus Maatje staat hier natuurlijk normaal altijd op de vrijdag.
1: Ja, maar die is ziek.
0: Die is ziek, hè?
1: Ja, het is een heel raar virusje wat rondgaat.
0: Ik had hem ook, toch?
1: Ja, ik had hem vorige week en toen was ik dinsdag, woensdag ziek. Toen dacht ik donderdag, nou, ik kan wel weer aan het werk. En ik zou zaterdag ook werken, kon ik me weer ziek melden. Nou ja, met Maatje net zo, maandag, dinsdag ziek. Woensdag was ze er even weer, dacht ze dat ze er weer was. Nou ja, toch niet helemaal. Dus donderdag en vrijdag ziek.
0: Oké, okay, ja, gaat een beetje rond ook, hè?
1: Ja, zeker. En ik hoop gewoon dat ze snel beter wordt, want ze heeft straks vakantie. Dus het zal wel lekker zijn. Ja.
0: Het is niet fijn als je vakantie in het water valt omdat je ziek bent.
1: Nou, precies, dat zou ik een beetje.
0: Je kan beter ziek zijn als je nog niet op vakantie bent.
1: Nou ja, precies. Dus ze heeft wat dat betreft een goede week uitgekozen. Dus ik hoop dat het snel voorbij is bij
0: haar. Nou, ik hoop niet dat het altijd besmettelijk is, want ik zit er niet op te wachten eigenlijk.
1: Nee, nee, ik ook niet. En ik moet zeggen, het is nou een week geleden, maar ik was vanochtend naar de sportschool en ik dacht nog steeds.
0: Oh, nog niet helemaal op volle kracht?
1: Achter de poest.
0: Oké. Okay.
1: Meteen.
0: Nou ja, zometeen het Gronings spel.
1: Ja, het is ook een sportief voor Gronings spel. Ronald, die meid, die is namelijk in Winschoten, want daar is de run. En daar gaat Gronings spel over.
0: Niet zomaar een run.
1: Ik wou net zeggen, het heeft alles te maken met het jubileum. Het is namelijk de 50ste editie van de run.
0: Oké, okay, en je kan heel lang lopen, hè?
1: Ja, 100 kilometer had je het over, hè?
0: 100 kilometer, ja.
1: Bizar.
0: Maar, ja, dat is bizar. Dat zou mij niet lukken. Hè.
1: Ik vind 10 meter al ver.
0: Nou, 5 kilometer.
1: Ja?
0: Ja, dat is fijn.
1: Oké. Okay.
0: Cool and the Gang zijn hier en oh la la, let's go dancing.

0: vind. Cool in the Gang was dat en het heette Oeh La La La, Let's Go Dancing. Ja, het is 18 minuten over 4 geworden en het is vrijdag, dus de hoogste tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Noord. En vandaag is dat niet zomaar met iemand en je zou het misschien ook niet meteen verwachten. Onze eigen Harma Boer, opnieuw goedemiddag Harma.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik wist niet dat jij kon zingen.
1: Nee, nou, ik wist ook nooit dat het er zo schier uit zou komen. Dus zo is dat nog weer.
0: Okay.
1: Het is een kwestie van oefenen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja. Hoe is dat zo gekomen? Je bent de studio ingedoken met Sprookwater. En toen?
1: Ja, eigenlijk is dat allemaal niet zo. Maar zo is het, in het begin was het eigenlijk, we komen mijn koor wel een steken. En een prootje wat over en weer. En ach ja, voor de rest, leuk. Ik vind zingen hartstikke leuk. En karaokefeestjes en dat soort dingen. Dan ben ik volk wel achter de microfoon. Vind ik fantastisch.
0: Ja.
1: En dan werd al heel gaar gezegd. Dat Harry die zegt, van Harry van Boom, die zegt van... Oh, maar kies toen dan wel een stukje zingen. Wil je dat eens laten horen? Stuur eens wat af. Nou, ik denk, ja, nou ja, dat zou kennen, maar... Die is maar even gewonnen, maar op een gegeven moment begon het dus terug weer. Nou, dus dat heb ik dus gedaan. En zei, maar nou, wie kan misschien wel een plootje opnemen? Nou dan had ik dus een doen wel in de keel zitten. Zo van, ja. Zal we dat nou wel dan?
0: Het is toch iets als de karaoke zingen, hè?
1: Nou, dat dacht ik. Dan word je dus echt kleurbekend. En ik vond het hartstikke spannend. En dan wordt de eerste opname zo van dat even doorsturen. Dus Harry die zegt, soms met Martin, we hebben een tekst gemaakt. En nou is een kwestie van een mooi muziekje eronder te proberen te krijgen. En dan maar we repeteren. En door is het eigenlijk met begonnen. En een half uur later stonden we, nou ja, voor mij was het in de dood in juni. Stonden we dus in de studio bij Dick Pomp in Veendam. En door hebben we het opgenomen. En dit is het resultaat.
0: Ja, want zij hadden het nummer al inderdaad geschreven. Als het in de zomer snijdt. Gaat het dan over het weer?
1: Dat zal ze wel denken, nee. Een hele andere inslag. Het is eigenlijk een beetje over... de ups en downs in het leven. En ja, over het algemeen gaat dit dus echt over... Ja, toch wat moeilijkheden, de hobbels en de bobbels in een relatie. Nou ja, dat hebben we op Diamond Eye een beetje ver. Maar probeer het te geven, maar nooit, heel, nooit met een beetje een zielig ondertoon. Nee, maar wel een beetje een up-tempo nummer weten. Mm-hmm. En op Diamond Eye hebben we een beetje een vrolijke draai aan gegeven.
0: Okay,
1: dat uiteindelijk allemaal wel volk wel weer goud komt.
0: Maar betekent dit nou dat we hier binnenkort kwijt zijn als weervrouw, nieuwe carrière?
1: Nee, alsjeblieft. Nee. Och, nee hoor. Nee. Dit was een geweldig mooi project. En ik ben iedereen ontzettend dankbaar dat ik dit heb met mogen maken. Maar het is hartstikke mooi. Ja.
0: Het smaakt niet naar meer.
1: Nou ja, ik zeg nooit, maar dat ga ik in eerste instantie maar nooit van u. Nee.
0: Okay, maar het is zelfs ook een video bijgemaakt, hè? Dus het is wel echt groots aangepakt ook.
1: Ja, als je het wat down, dan moet je het ook gauw down. En dat was best een puzzel, want ja, we hadden alle baren zoiets van... Martin en ik wonen alle baren nooit in beeld. Dus we maken gewoon een neutrale videoclip met wat landschappen. En een man die eigenlijk een beetje denkt door het landschap heen loopt... maar in eerste instantie door de snij. En later de zon, want uiteindelijk is alles weer gauw komen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, je voelt hem zeker al wel aankomen, denk ik, hè?
1: Ik ben er bang voor, ja.
2: Gronings goud.
0: Je bent de komende week Gronings goud. We gaan hem extra vaak draaien hier bij Radio Noord.
1: Wat een eer, dank je wel. Fantastisch.
0: Oké, Harma, dank je wel.
1: Joe.
0: Hoi.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings goud. Harma Boer en Martin Blok. Als het in de zomer snijdt.

0: Ja, een verrassende Gronings Goud voor de komende week. Martin Blok en onze eigen Harma Boer en Als het in de Summer snijdt. En die hoor je dus de komende week extra vaak hier bij Radio Noord. Nou, in Winschoten gaat het zo meteen allemaal van start. De run van Winschoten. Al 50 jaar is het een begrip in de internationale hardloopwereld. En Ronald Niemeyer, die was er vanmorgen al.
1: Ja, ik vind het heel netjes. Ik neem mijn pet af voor die gasten. En vrouwen, alle personen. Dus, ja.
2: Morgen 50ste keer.
3: Het zou kunnen, ja, vorige keer was het 49ste. Nee, maar de 50ste is.
2: U bent man van de logica. Ja. En nee, je zult ook dan ook wel eens meedoen? Nee, zoiets hebben
4: ja, ik heb wel eens meedoen. Ja.
3: Ik kijk wel eens, ik heb nog nooit aan meegedaan.
5: Nee, nog niet. Ik wil daar ooit wel een keer aan meedoen.
4: En dit jaar loopt onze dochter mee voor het eerst. Okay. Dus vinden we ook weer heel leuk.
1: Ik ga er niet heen, ik heb een verjaardagsfeestje, dus dat vind ik veel gezelliger.
2: Wat voor sfeertje heeft dat?
4: Geweldig. Ik vind dat heel gezellig.
5: Vorig jaar heb ik het wel gezien. Je ziet elke keer als dit zie je overal hekken staan en zo, dus dan valt het echt wel op.
2: Ja, ja. Er gebeurt wat.
5: Er gebeurt wat. Ja? Je weet echt wel van, oh, hier is de run.
3: Ik vind het wel gezellig.
2: Ja, bijzonder.
3: Heel bijzonder, ja.
4: Nou, gewoon we vanop met elkaar versieren. En morgen gewoon we gezellig zitten. Kopje koffie, borreltje, hapje, ja. Drankje. Ja.
2: Hapzoutje erbij.
4: Ja, precies.
2: Ja. Volgend jaar weet u, hè? Is de 51ste keer.
3: Normaal gesproken wel, er zit het systeem in, hè?
0: Ja.
3: Denk ik.
0: Ja, dit weekend gaan ze dus van start met een run van Winschoten. Jorde Ronald Niemeyer vanuit Winschoten. En straks na 4:30 kan je weer raden, van wie is die lach?

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. 5:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slager, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De gasopslagen in onder meer Grijpskerk en Norg mogen aan het begin van de winter aanzienlijk minder gevuld zijn dan in voorgaande jaren. Dat heeft het kabinet besloten. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder was dat nog 80%. GasUnie waarschuwde eerder al dat Nederland dat hogere vuldoel niet zou halen. Volgens het gasbedrijf is ons land door de verlaging minder goed voorbereid op een koude winter. Volgens het kabinet komt de leveringszekerheid niet in gevaar. In Bedum zijn vanmiddag een voetganger en fietser op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de stationsweg ter hoogte van een zebrapad. Raakte tenminste één persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is uitgerukt voor rookontwikkeling in een pand van het NS-onderhoudsbedrijf aan de Velland in Haren. De korpsen van Haren en Eelde werden opgeroepen. Personeel moest hun werkplek verlaten. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk brand is geweest. In Noordhoorn is een vrouw met fiets in een sloot aan de Noorderweg beland. Het slachtoffer werd met hulp van de brandweer uit de sloot geholpen. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. FC Groningen heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles erop zitten. Na het goede spel tegen FC Twente zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar Go Ahead staat 7e en Groningen 10e. Dus trainer Dick Lukien verwacht een moeilijke pot.
10: Ja, mooie wedstrijd. Mooi stadion vind ik het. Goede sfeer daar altijd. Ploeg die ook wil voetballen. Met goede voetballers voorin vind ik ze met kwaliteit. Dus met name Soerij is daar wel een blikvanger. Maar ik vind ook Edwardsen heel bedrijvig. Tankstedt, goede dribbelaar. Spits die goed kan afronden en goed kan koppen. En met Meudensteen en met name Kramer ook. Mensen die het ritme van de wedstrijd beheersen. Dus een pittige uitdaging.
9: De aftrap in de Adelaarshorst is morgenavond om 7:15. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
11: Vanmiddag was er veel bewolkt met enige regen in de poolbuitjes, maar inmiddels wordt de bewolking dunner en komt er nog een ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht betekent het opklaren weer, minimum temperatuur van 12 tot 15 graden en kans op nevel en mist. En met het begint met die mistkansen, dan komt er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden.
12: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
12: Voordeeluitjes.nl.
14: Riga. Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
12: Riga.
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
15: Mulders Meubeldorp. Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Rondé was dat en het heette Break My Heart. Ja, die lach is moeilijk, hè, Nadesh?
1: Ja, we hebben ook al een aantal hints gegeven. Dus ik dacht, laat ik die even herhalen om het hopelijk ietsje makkelijker te maken.
0: Nou, vertel.
1: We hebben te maken met een Groningse actuele vrouw.
0: Een Groningse actuele vrouw?
1: Ja.
0: Oké.
1: Punt.
0: Punt. Oh, oké. Nou, laat ik het maar even laten luisteren dan, hè. Ik vind hem heel moeilijk.
1: Ja, ik hoor van veel mensen dat hij moeilijk is. Maar ja, aan de andere kant, des te hoog is de eer als jij hem goed draait.
0: Ja, we zien een heel rijtje foute antwoorden die we al hebben gekregen.
1: Ja, het is echt niet normaal. Maar we begonnen eerst met heel veel Nederlandse namen. Zelfs Dolly Parton is genoemd.
0: Dolly Parton?
1: Ja, terwijl we doen alleen maar nationale lachen, dus niet internationaal. Maar ja, ook Dolly Parton is het niet. Imca Marina is het niet. Harmer Boer is het niet. Janine Abbring is het niet. Ja, zo kan ik wel doorgaan tot in de oneindigheid. Maar ja, heel veel mensen zijn het niet. Maar wie is het wel?
0: Nou, nog een keertje.
1: Doe maar.
0: Als je weet wie het is, je kan bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288.

0: Eric Clapton was dat, het heette I Shot the Sheriff. Het is 5:12 geworden. Dick Huizinga uit Groningen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nog plannen voor het weekend?
1: Nee, lekker rustig aan doen.
0: Gewoon lekker rustig aan doen, gewoon lekker weekend vieren. Beetje relaxen en zo.
1: Inderdaad.
0: Oké, nou hartstikke goed. Ja, het is wel een moeilijke lach, hè, die we hebben.
1: Ja, maar het kwartje viel van de week wel.
0: Het kwartje viel wel. Nou, zal ik hem nog even laten horen?
1: Doe maar.
0: Oké, daar komt-ie. En welk kwartje is er bij jou gevallen?
1: Inge van Kalkar.
0: Inge van Kalkar. Is helaas niet goed. Het zou wel actueel geweest zijn natuurlijk, hè? Omdat ze natuurlijk onlangs bekend heeft gemaakt dat ze ermee stoppen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar het is er helaas niet.
1: Nou, helaas.
0: Dankjewel voor het meedoen.
1: Volgende keer beter.
0: Oké, fijn weekend. Dag.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dick Huizinga uit Groningen was dat. Inge van Kalkar is het dus niet. Die kunnen we op het lijstje bijschrijven. Ik laat het nog één keertje horen. Want ja, hij blijft natuurlijk gewoon staan voor volgende week. Kan je nog het hele weekend over nadenken van wie die lach is?

Lekker frissend weekend in met Mel en Kim. En het heet de Showing Out. Ja, kom maar op. Want dit weekend is de 50ste editie van de Run in Winschoten. Je hoorde eerder Ronald daar al. Ja, en ze zijn natuurlijk best uniek voor de 50ste keer. Iemand zei heel droog, vorig jaar was de 49ste, dus ja, dan volgt de 50ste. Maar het is wel een happening daar in Winschoten. Je kan heel veel afstanden kan je daar dus rennen. Maar eigenlijk heeft elk dorp wel een eigen sportevenement. En we zijn benieuwd, wat is nou het sportevenement bij jou in het dorp of in de regio of in de wijk? Kom maar op, zou ik zeggen, met je suggesties. Je kan bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol wateronthouder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Sander, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Volgens GasUnie is Nederland door het verlagen van de gasvoorraad minder goed voorbereid op een koude winter. Daarmee reageert het gasbedrijf op het besluit van het kabinet om de opslagen in onder meer Grijpskerk en Norg minder goed te vullen. Die ondergrondse opslagen moeten straks voor minimaal 64% vol zitten. Eerder was dat nog 80%. Het kabinet stelt dat de leveringszekerheid van gas door de verlaging niet in het geding komt. Omwonenden van het stadscrematorium in de stad Groningen liepen weinig gezondheidsrisico's door een kapotte filterinstallatie bij de ovens. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst en GGD Groningen. In april bleek dat de kapotte installatie al 3 jaar uitgeschakeld was. Daarop besloot de gemeente alle crematies in het crematorium te verbieden. Nu blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals kwik en dioxines zo klein was dat er geen effecten op de gezondheid worden verwacht. Het is nog niet bekend wanneer het crematorium weer in gebruik kan worden genomen. En vanaf vanavond gaat het los in Winschoten, de 50ste editie van de Run. Maar voor het hardloopspektakel losbarst moet er nog heel wat gebeuren. Voorzitter Niels Holthof van het Mooi Samen.
11: Opbouwen, opbouwen, opbouwen.
10: Dat was hem voor nu. Meer nieuws hoor je om 5:30.
12: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de appels van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: Of de pruimen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
19: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel bij Kommerzijl.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemiddag, FC Groningen speelt morgenavond tegen Go Ahead. En we gaan zo meteen
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemiddag, FC Groningen speelt morgenavond tegen Go Ahead. En we gaan zo meteen voorbeschouwen. En natuurlijk ook.

0: Cher was dat en het heette Love and Understanding. Ja, er is geen verkeersinformatie, dus we gaan meteen door met het weer. Harma hier in de studio. Deze keer wel voor het weer, hè Harma?
1: Ja, deze keer wel voor het weer.
0: Ja, de complimenten zijn trouwens binnengestroomd, hè? Voor
1: ja,
0: de ja. single.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb iets gekregen. Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Oké, nou, die plaat hoor je in ieder geval nog wel later hier bij Radio Noord. Dan gaan we een mooi weekend tegemoet qua weer.
1: Ja, deels wel. Maar dat zal wat dat betreft een heulenschiere dag toch gewoon worden. Het is een beetje afhankelijk van hoe snel dat de zon de deur komt. Want de aankomende nacht hebben we wat mist en nevel. Zondag weer wat wisselvallig. Morgen weer een droge dag. Dinsdag wordt de kans op bui weer groter. Temperatuur zakt storig aan weer eens waaronder uit. Ja, eigenlijk is het heel gemiddeld voor natuurlijk de septembermaand. Maar zo gek is het eigenlijk allemaal nooit. Of het zou een bui en wat regen. En op dit moment zit die buienlijn ook altijd nog over de provincie in Noord, Oost-Zuidwest georiënteerd. En ligt op dit moment eigenlijk een beetje precies in het midden over de provincie in trekt in zuidoostelijke richting. Ja, en het verbrokkelt ook een beetje. Maar daar zijn we de komende uur nog wel mee bezig. Maar inmiddels is de zon ook zo hier en door al tevoorschijn komen. En die blijft de biet zal er nu nog vaak dat de zon er uiteindelijk onder is. Vannacht met rustig weer mistbanken. En de wind die dus is ook rustig aan, zwakt tot matig uit het zuidoosten met 12 tot 15 graden als minimum. En dan begint die mist in nevel en dat moet hem opruimd worden, maar de zon is er wel.

0: Het is ook zeker wel bewolkt. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt zo'n 19 of 20 graden. In de open nacht geleidelijk aan weer een groter wordende kans op een bui. Zondag een aantal buien, overtuigd het zon. En zo'n 18 tot 20 graden. Dan, ja, de wind die draait zich geleidelijk aan weer eens wat meer naar het noordwesten. Maandag weer een droge dag met regelmatig zon en 21 graden. Dinsdag 20 graden. Weer kans op een enkele bui en meer buien volgende op woensdag. Met een stevige wind en de temperatuur zakt weer terug richting 18 graden.
1: Harmer, dankjewel. Joep.

0: Hij was een soapster in Australië. En toen ging hij ook nog zingen. Jorrit Jason Donovan deed Too Many Broken Hearts. Ja, dat is Kom maar op, daar gaan we het over hebben. Naar aanleiding van de run van Winschoten die vandaag van start gaat. Over heel veel afstanden kan je daar rennen.
1: Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar sportevenementen bij jou in de buurt. En dan weet ik bij ons, nou, bij Instadskanaal heb je altijd de klap-tot-klaploop. Dat is altijd rond Pasen, een hardloop-evenement. Maar we hebben volgens mij ook een van de grootste korfbaltoernooien in Stadskanaal. En het NK Beachhandbal.
0: Dat zijn er inderdaad al een heleboel ook.
1: Nou, voor zo'n dorp.
0: En welke vind je het leukst?
1: Het NK Beachhandbal, maar ik ben een beetje beïnvloed. Want dat is van de handbalvereniging waar ik handbal.
0: Oh, dus je doet een beetje mee ook?
1: Ja, vrijwilliger dan. Want beachhandbal vind ik zelf niks aan. Maar wel achter de bar staan, tosties bakken.
0: En af en toe een drankje erbij.
1: Af en toe een drankje.
0: Nou, we zijn dus op zoek inderdaad naar sportevenementen bij jou in de buurt. Zijn er bijzondere sportevenementen bij jou in de buurt? Je kan ze door appen of bellen 050-3188-288. Ja, en meestal een groot sportevenement bij mij in de buurt is FC Groningen. Maar nu spelen ze uit tegen Go Ahead Eagles. Voorbeschouwen met verslaggever Stefan Bleken. Dag Stefan.
2: Ja, mooi.
0: Hoe staat Groningen ervoor?
2: Nou ja, op zich wel goed. Als je kijkt naar de wedstrijden die ze tot dusver gespeeld hebben. De eerste twee gewonnen. Nou, toen gingen de twee verloren. En de laatste tegen Twente werd gelijk. En als je dan die vijf wedstrijden eigenlijk allemaal op een hoop gooit. En zegt van nou, wat valt op? Ja, is dat we eigenlijk best wel vermaakt zijn. En voor vermaak en vertier. Ga je naar het voetbal inderdaad.
0: Ja, maar wat een beetje opvalt is, ze krijgen veel goals tegen. Maar ze scoren zelf ook wel best veel. Mm-hmm. Wat zegt dat?
2: Nou ja, dat het dus vermakelijke wedstrijden eigenlijk zijn. Okay. Hè? Want je hebt dan ploegen die echt op de nul bijvoorbeeld spelen. Hè? Dat je vaak 1-0, 0-1, een keer 2-1 krijgt als uitslag. Maar bij Groningen zijn het eigenlijk best wel ruime uitslagen tot dusver. Hè? Neem nou vorige week tegen Twente. Eindigde in 2-2. Nou, daar hadden zelfs nog wel wat meer doelpunten kunnen vallen. Onderaan de streep ging iedereen vermaakt naar huis na het gezien te hebben van echt een leuke pot voetbal. Dat hebben we vaker gezien. Wedstrijd tegen ADO Den Haag bijvoorbeeld, die dan in Gronings voordeel met 4-1 werd gewonnen. Ook hartstikke leuk. Ja, staat inderdaad tegenover dat ze wel wat veel doelpunten tegenkrijgen. En dat dat iets is wat beter moet.
0: Ja.
2: Maar ja, onderaan de streep kan je natuurlijk wel blijven zeuren over een hele hoop. Maar moet je misschien ook af en toe gewoon zeggen dat het
0: gewoon leuk voetbal is.
2: Dat het gewoon best wel in orde is en leuk is om naar te kijken.
0: Ja, hoe gaat het fysiek met de ploeg?
2: Nou, ze hebben wel wat ongemakken. Wat wel prettig is, is dat Marco Rente weer terug is. Die raakt in de wedstrijd tegen PSV geblesseerd. Hij gaat mee naar Deventer, zit op de bank en kan eventueel invallen. Travis Hearns, middenvelder, afgelopen week geblesseerd geraakt. Dat is wel jammer voor Groningen. Hij is in ieder geval tot na de interlandperiode straks van 3 weken niet inzetbaar. En voor de rest zijn het eigenlijk de bekende gevallen. Maar daardoor ook geen wijziging bij Groningen in de basiself. Eigenlijk dezelfde elf die we nu al weken achter elkaar zien. En dat is goed.
0: Ja, morgen dus om 6:15 begint die wedstrijd. Wat verwacht je ervan?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk wel een open wedstrijd. Go Ahead Eagles is ook wel een elfte wat gewoon lekker aanvallend wil voetballen. Ja, dat wil Groningen ook wel. We zagen in de uitwedstrijd tegen PSV dat ze toen wel echt in het mes liepen. Maar Go Ahead is van iets mindere kwaliteit. Dus ja, open pot. En laten we hopen weer met een hoop vermaak.
0: Dankjewel, Stefan Bleker.

0: Sommieu is dat en Feels Part 2. Ja, zometeen om 6 uur natuurlijk weer Noord vandaag op TV Noord. Marcel Nieuweweg, goedemiddag.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: We kunnen een typisch vrijdagse uitzending verwachten. En er is een uitzending, daar zit sport in. Daar zit een stukje licht vermaak in, een glimlach op de mond. En ook de actualiteit met nieuws. Onder andere, 5 eeuwen lang waren de torenwachters in onze provincie en stad eigenlijk alleen maar mannen. Sinds deze zomer zit daar een vrouw bij. Torenwachters? Ja, echt. Torenwachters. Gewoon kijken vanavond, zou ik zeggen. We gaan vooruitblikken op de FC. Je had net Steven Bleker al naast je zitten. Vanavond ook de beelden erbij van Dick Lukien. De wedstrijd tegen Go Ahead. Nou, en dan gaat het ook natuurlijk nog even over het feit dat wedstrijden nu direct gestaakt worden als de vuurwerk wordt gegooid. Dick terecht lijkt mij. We gaan ook kijken in Bedum. Daar is namelijk Lichtweek. En daar zijn straten echt op de meest fantastische manieren versierd. Sjaki en de chocoladefabriek. Ben je daar fan van?
0: Ik heb het vroeger wel gelezen, inderdaad.
1: Ja? Ja. Mooi, moet je vanavond even kijken. Willy Wonka, kom je helemaal terug in die sfeer. En we gaan vooruitblikken op de 50ste editie van De Run van Winschoten. En de laatste puntjes zijn vandaag op de i gezet. Morgen meer dan 3000 mensen die gaan lopen. Kortom, een hele mooie weekendse Noord vandaag op deze vrijdagavond.
0: Nou, we gaan zeker kijken zometeen om 6 uur. Dankjewel, Marcel.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Precies 5:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Zonneslagen, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De gasopslagen in onder meer Grijpskerk en Norg mogen aan het begin van de winter aanzienlijk minder gevuld zijn dan in voorgaande jaren. Dat heeft het kabinet besloten. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder was dat nog 80%. Gasunie waarschuwde eerder al dat Nederland dat hogere vuldoel niet zou halen. Volgens het gasbedrijf is ons land door deze verlaging minder goed voorbereid op een koude winter. Volgens het kabinet komt de leveringszekerheid niet in gevaar. Een automobilist is vanmiddag met zijn Porsche de sloot ingereden. Dat gebeurde op de kruising van de IJzerweg en de Houtweg in Farmsum. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Bedum zijn vanmiddag een voetganger en fietser op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de stationsweg ter hoogte van een zebrapad. Er raakte tenminste één persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is uitgerukt voor rookontwikkeling in een pand van het NS-onderhoudsbedrijf aan de Velland in Haren. De korpsen van Haren en Eelde werden opgeroepen. Personeel moest hun werkplek verlaten. Tijdens het onderzoek werd er geen brandhaard gevonden. In Noordhoorn is een vrouw met fiets in een sloot aan de Noorderweg beland. Het slachtoffer werd met hulp van de brandweer uit de sloot geholpen en daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. De voorbereidingen voor de Run Winschoten zijn in volle gang. Het is een bijzondere editie, want het hardloop-evenement wordt dit weekend voor de 50ste keer georganiseerd. Voorzitter van de Run, Niels Holthoff, geniet tijdens de opbouw van het evenement al zichtbaar van alles wat er gebeurt.
11: Het is fantastisch. Kijk, er komt net toevallig een partij toilet aan. Het is opbouwen. Maar hartstikke gezellig en om te doen met elkaar.
10: Ja, de Run begint vanavond al met een loop voor kinderen. Morgen staan onder meer de ultralopen, marathon en een 5 kilometer op het programma. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van Net Even Noord.
12: Vanmiddag was er veel bewolkt met enige regen en een paar buitjes, maar inmiddels wordt het bewolkt dunner en komt er nog een ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht betekent het opklaren weer, minimum temperatuur van 12 tot 15 graden en kans op nevel en mist. En buiten begint met die mistkansen, dan komt er ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
15: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
16: Voordeelhaartjes.nl. Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: Bella Costa, Jore Eros Ramazzotti op Radio Noord. Ja, en kom maar op, we hebben het over sportevenementen in de buurt. Want vanavond gaat natuurlijk in Winschoten de run van Winschoten van start. Vanavond voor de kinderen. En morgen worden de hele lange afstanden gelopen. Ik zou er niet aan moeten denken om 100 kilometer...
1: Weet je waar ik ineens aan moet denken?
0: Ja.
1: Weet je wat wij vroeger in Stadskanaal hadden?
0: Nou?
1: Het NK-bommetje.
0: Oh, gewoon in het zwembad.
1: In het zwembad.
0: Oh ja.
1: En daar kom ik op omdat Dineke had geappt. En die zei, het pokkelglien in Noordbroek natuurlijk. Ken je dat pokkelglien?
0: Nee, wat is dat?
1: Ga je op met je blote bast ga je op zo'n baan zo ver mogelijk proberen te komen.
0: Oh, ik gewoon weet niet, een beetje glijden.
1: Ja, ik weet niet of het echt een sportevenement is, maar het is,
0: maar
1: wel,
0: het is wel leuk. Het is wel leuk, vermakelijk inderdaad.
1: Zeker.
0: Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel sportevenementen waar je elk jaar toch weer een beetje naar uitkijkt.
1: Ja, nou ja, Dirk die gaf op zich ook wel een leuke suggestie. In Veendam heb je namelijk een sightseeing run. De slogan is ook...
0: Ga je kijken?
1: Ja, broezen door andermans hoezen. En dan ga je eigenlijk... Het is een recreatieve hardloopwedstrijd, gaat niet op tijd of zo. En deelnemers die gaan dan dwars door gebouwen en bezienswaardigheden heen lopen.
0: Oh, ze gaan dus ook gewoon het gebouw uit, huizen in.
1: Ja.
0: Even rondkijken en weer doorrennen.
1: Precies. En het leuke is, dus in 2014 had Veendam dus de primeur. Dat was de eerste plaats waar zoiets gebeurde. Een sightseeing run.
0: Maar hij kan natuurlijk niet zomaar bij mensen komen binnenvallen. En dat moeten ze wel van tevoren natuurlijk weten.
1: Dat denk ik wel. Het lijkt me stug dat ik in één keer word aangebeld bij mij. Ding dong, mogen we even in je hart lopen in je huis?
0: Mensen rennen door je huis, even een rondje, even naar boven, even naar beneden. Ja. De achterdeur weer uit.
1: Nee, dat lijkt me niet de bedoeling.
0: Nee, dat lijkt me zeker. Maar ik vind het wel een leuke dag trouwens.
1: Nou ja, als je ook zo door musea kan rennen en zo.
0: Nou ja, en zo zullen er nog wel heel veel meer sportevenementen zijn waar wij gewoon het bestaan niet vanaf weten.
1: Dan denk ik, ben jij een beetje sportief?
0: Ja, maar meer fitness.
1: Oh, niet hardlopen.
0: Nou, af en toe ook.
1: Nou, dat doe je toch lekker mee aan die sightseeing run. De 10e editie is bekend, 7 november.
0: Hoeveel kilometer is dat?
1: Dat moet ik eerst voor je opzoeken. Oh, 5 en 10 kilometer.
0: Oh, 5 en 10, oké. Nou, dat red ik nog wel.
1: Nou, kijk, leuk. Ga meedoen.
0: Ik wil 100 kilometer.
1: Oh, hou op.
0: 42, een marathon, halve marathon.
1: Ja, ik vind het bizar dat mensen dat kunnen.
0: Nou ja, je moet er gewoon voor trainen natuurlijk. Hè? Je moet ook niet zomaar gaan rennen en denken van nou, ik red het wel.
1: Ik zie vanzelf de finish.
0: Ik zie vanzelf als die 22 kilometer voorbij is of die 42. Nou, 5 kilometer is redelijk snel te doen.
1: Nou, oké.
0: Gaan we oefenen.
1: Ben benieuwd.
0: De Dolly Dots zijn hier. Dit is Radio.

0: Rutger van Barneveld was dat een zwoele zomernacht. En hij gaat in een film spelen, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, de Bevers, alles voor de fans. Hij niet alleen, Patty Pratt ook, Marco Schijpmaker, Bas Smit. Tooske Ragas, Albert Verlinde, Johan Derksen.
1: Ach, ze hebben een heel blikje BN'ers open.
0: Ja, ze zijn nu op Malta of zo. En...
1: Maar kunnen ze allemaal acteren dan? Ja,
0: dat maakt niet zoveel uit waarschijnlijk.
1: Oké.
0: In februari te zien in de bioscoop.
1: Geweldig.
0: Duurt nog even. Maar we gaan het eerst nog even hebben over sportevenementen.
1: Nou, ik kreeg nog even een appje binnen op de valreep. Ik weet niet van wie het is, staat geen naam bij. Maar aanstaande zaterdag, morgen dus, is het Freddy Pranger toernooi in Stadskanaal. Dat is van voetbalclub SJS. En dat is een voetbaltoernooi voor mensen met een beperking.
0: Oké.
1: Dus dat is wel heel erg leuk, denk ik.
0: Dat is ook inderdaad interessant om even te kijken. Natuurlijk morgen ook.
1: Ja. Is toch leuk?
0: Genoeg evenementen te doen natuurlijk. En morgen in Noord- en Ommeland hoor je natuurlijk ook nog allemaal... wat er speelt allemaal in de provincie en welke evenementen er allemaal zijn.

0: Sorry, I'm here for someone else. Jordan Benson Boone op Radio Noord. Ja, weer bijna 6 uur geworden, hè?
1: Ja, dat gaat vanzelf.
0: Ja, dat vliegt gewoon voorbij.
1: Het is bizar hoe dat kan.
0: Maar we gaan nog even een duik in het verleden doen. Het is vandaag 11
1: september 2013.
0: Ja, daar gaan we naar terug.
1: Dat is ons dagmenu van vandaag. Ja, eigenlijk niet zo leuk nieuws op deze dag. Het 11 september staat natuurlijk voor meer, hè. 25 jaar geleden was het 9-11.
0: 9-11, ja.
1: Maar ja, in het dagmenu gebruiken we Gronings nieuws. Dus gaan we terug naar 2013. En een felle brand die verwoest de feestzaal van Huizen Maas aan de vismarkt in de stad. En die brand die ontstond tijdens een bruiloftsfeest. De schade bedraagt €500.000. Na een grote renovatie zou Huizen Maas al 5 maanden later weer helemaal open gaan.
0: Ja, dat is toch wel mooi, hè, dat het allemaal weer gerenoveerd is. Allemaal weer open.
1: Weet jij dit nog?
0: Ja, ik kan me dit wel herinneren, ja.
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja, ja.
1: En, nee, maar ik was toen 13. Dus dan was ik ook niet echt bezig met de stad. Alleen met Stadskanaal en boybands.
0: Ik ben iets ouder, dus ik bedoel, dat weet ik toch.
1: Even weer de vinger op de zere plek.
0: Oh ja, daarom. Jij was 34, zei je? Nee.
1: Nee,
0: oké. Okay. We moeten nog even de hitte uit die tijd ook draaien.
1: Ja, nou ja, ik begreep dat jouw Frans excellent is, dus ga je gang.
0: Oh, dan moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Papa Otay.
1: Papa Otay.
0: Otay, ja.
1: Ja.
0: Van Stromae.
1: Ja, heel goed. Je leert wel.
0: En dat was ook een hit in 2013?
1: Ook.
0: Oké, nou gaan we hem draaien. Fijne avond, fijn weekend. Tot een andere keer. Mooi.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
12: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Amisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Vandaag op Noord.
16: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Het is exact 25 jaar geleden dat de wereld voorgoed veranderde door de aanslagen op 11 september 2001, 9/11. Als jonge journalist, als twintiger, geboren en getogen in Musselkanaal, zat Henk van der Haar op die bewuste ochtend op het RTL4-kantoor in New York aan de zijde van correspondent Max Westerman. Wat begon als een gewone werkdag, veranderde al snel in de grootste nieuwsgebeurtenis uit zijn leven. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik kan me nog herinneren dat we elkaar toen ook spraken. 25 jaar geleden. Neem ons mee terug naar die ochtend van 11 september 2001. Hoe begon die ochtend?
3: Nou, als een hele zonnige, prachtige septemberochtend. En ik was al vroeg naar kantoor gegaan om een item voor te bereiden voor het nieuws. Max, de correspondent, die zat nog in zijn appartement. En keek uit ook op de torens. En belde mij al vroeg, want om 8:46, 8:45, was daar dus, ja, volgens de eerste berichten een sportvliegtuigje ingevlogen. Iets waarvan iedereen dacht van, och, wat een vreselijk ongeluk. En Max en ik hadden al heel snel het gevoel van, we moeten daarheen. We moeten naar die torens, want ja, dat is natuurlijk een vreselijk ongeluk, was het gevoel. Dus op het moment dat ik eigenlijk met hem aan het overleggen was en aan het kijken was om zo snel mogelijk richting die torens te gaan, zag ik, want alle zenders, Amerikaanse tv-zenders waren al overgeschakeld op het live shot op de toren, zag ik live het tweede vliegtuig in die andere toren boren. En toen wisten we meteen, ja, dit is geen ongeluk, dit is iets vreselijks, dit is bewust en dit is een aanslag.
2: En jullie waren toen de enige twee Nederlandse journalisten op dat moment daar aanwezig. Wat gebeurde er toen, ook met jullie?
3: Nou, op zo'n moment word je bevangen door een soort enorme adrenaline en ook iets als angst en shock. Want het was niet alleen dus dit tweede vliegtuig dat in die toren was geboord, maar je hoorde ineens ook geruchten dat er overal nog andere vliegtuigen in de lucht hingen op weg naar doelwitten die we nog niet kenden. En dan hoorde je ineens dat Washington in de brand stond, dat het Pentagon geraakt was. En er was een vliegtuig in Pennsylvania uit de lucht gevallen. Dus je had ook het gevoel van, waar komt dat volgende vliegtuig nog terecht? En zijn we überhaupt veilig hier op Manhattan? En komt er nog meer aan? Dus het was deels angst en vooral ook heel veel adrenaline.
2: Wat is dan in die eerste 24 uur het beeld of het moment wat jou meest bijgebleven is?
3: Ja, ik denk dat toen Max en ik live verslag gingen doen, meteen op de zender wilden om verslag te doen van de brand in de torens. En dat wij dus vanaf het dak in het zuiden van Manhattan die twee torens inzagen zakken. En die enorme soort van wolk, een paddenstoelwolk boven Manhattan kwam verhangen. Ja, dat was indrukwekkend en ijzingwekkend. En wij zijn direct die avond, toen Nederland midden in de nacht ging slapen, was het daar avond, direct daar naartoe gegaan om te kijken wat is hier gebeurd. En de eerste hoop was nog, kunnen er nog mensen worden gevonden, levend onder het puin. Maar we kwamen direct al de eerste reddingswerkers tegen die ons vertelden, er was geen sprake van dat er nog lichamen waren. Only body parts, zeiden ze ons toen al.
2: Jij was een begin twintiger, je was nog ontzettend jong.
3: Ja.
2: Hoe kon je dat handelen?
3: Ik was nog eigenlijk student. Ik was eigenlijk nog student, studeerde journalistiek in Groningen, was in een buitenland avontuur gestapt door als een uitwisselingsstudent in Amerika en vervolgens blijven hangen in New York. En ja, het is ook gek genoeg waarom je in het vak bent gestapt. Dus juist zo'n groot evenement is ook een reden waarom je ooit dit hebt willen doen, waarom je het bent gaan studeren. Dus het was ook wel een bizar begin eigenlijk van mijn loopbaan als journalist. Ja.
2: Ja, want je kwam later terecht bij Brand, bijvoorbeeld, je bent hoofdredacteur van KRO-NCRV geweest. Heeft het je dan als mens of als journalist ook veranderd, dit moment in de geschiedenis?
3: Wauw, ik denk wel dat ik er altijd toch mee bezig ben gebleven met die dag. Eigenlijk ook omdat de rest van de wereld zo lang heeft nagedreund van die klappen. En dus is alles doordringd geraakt, ook door de aanvallen van 9/11. En dus ook wel in mijn leven. Want je bent er altijd mee bezig. In die eerste dagen na de aanslagen waren we op straat en werden we continu aangeklampt door New Yorkers met foto's van geliefden die in die toren zaten. En ze waren allemaal nog in paniek omdat ze hoopten dat ze via de tv misschien iemand konden bereiken die kon vertellen dat hun zwangere zus of hun vriendin of hun broer toch nog in leven zou zijn. Dus dat zijn van die momenten die je altijd bij blijven staan. In de weken en maanden erna, dat je naar al die begrafenissen ook ging. Ik weet nog dat de toenmalige burgemeester Rudy Giuliani ook zich had voorgenomen om alle brandweerlieden naar de begrafenis van alle brandweerlieden te gaan. En dat hij op een gegeven moment, toen wij stonden te filmen, een lange toespraak hield voor John, die zijn leven had gegeven, totdat hij erachter kwam van, oh nee, John was de vorige. Ik ben nu al bij de begrafenis van Paul.
1: Ja.
3: Maanden en vervolgens eigenlijk jaren. Één jaar en zelfs nu, 25 jaar na, is het toch een moment om weer bij stil te staan. Omdat het niet alleen mezelf, maar ook wel de wereld toch een enorme dreun heeft gegeven.
2: Henk, dankjewel voor je verhaal. Henk van der Haar. Een uitgebreid verhaal met hem lezen we op rtvnoord.nl en in onze app.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: FC Groningen speelt morgenavond de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Dat is een lastige wedstrijd, traditiegetrouw voor de Groningers. Die bovendien 4 seizoenen niet meer wonnen van de Deventenaren. Vorig seizoen eindigden beide wedstrijden tussen de clubs onbeslist. Groningen en Go Ahead Eagles strijden dit seizoen voor dezelfde plek. En dus maakt het van belang, is het van belang, de wedstrijd van morgenavond. Ik ga erop vooruitblikken met Jan-Willem Spaans, die Go Ahead Eagles volgt voor Voetbal International. Jan-Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Deze week hadden ze een wedstrijd in een leeg stadion. De wedstrijd moest uitgespeeld worden bij Utrecht zonder publiek. Daarin gaf Go Ahead Eagles een 3-1 voorsprong weg. Kwam dat hard aan in Deventer?
3: Ja, dat heeft wel voor het nodige chagrijn gezorgd. Ik heb vernomen dat de algemeen directeur Jan-Willem van Dop in één streep bij het stadion weg is gegaan. Dat is denk ik wel exemplarisch voor hoe de stemming was na afloop daarvan.
2: Ja. Ja, want een half uur zonder publiek en dan 2 doelpunten weggeven, daar hadden ze niet meer op gerekend waarschijnlijk.
3: Nee. Ik denk dat ze toch het idee hadden dat ze die wedstrijd over de schep gingen trekken. Dat is gewoon heel slecht gedaan.
2: Ja, want Go Ahead Eagles pakte een punt in de Kuip. Was veel te sterk voor Willem II en voor ADO. Verloor alleen van AZ. Hoe staat de ploeg er volgens jou voor?
3: Het is in ieder geval een stuk vrolijker onder de nieuwe trainer Jozef Oosting, die de luiken veel meer opengooit en de toch wat gespannen situatie rondom Melvin Boel misschien wat fanatiek probeert recht te trekken door het allemaal extreem ontspannen aan te gaan.
2: Ja, dat is de vorige trainer, Melvin Boel.
3: Ja, die is vorig jaar aan het eind van het seizoen weggestuurd. Niet vanwege de prestaties, maar omdat de klik onderbrak, zeggen ze dan netjes. Jozef Oosting is daarvoor teruggekomen en die voert een redelijk ontspannen beleid tot nu toe. Iedereen mag overal komen kijken, bij wijze van.
2: Wat maakt het voor de ploeg dan uit en hoe ze spelen? Heeft dat daar invloed op?
3: Je hebt het idee dat ze iets vrijer zijn, misschien iets vrolijker. Het is ook een heel vrolijk voetballend elftal dat veel aanvalt, makkelijk scoort, ook extreem makkelijk doelpunten tegenkrijgt tot nu toe. Het is echt, het heeft bijna iets kinderlijks, zowel in de goede als in de minder goede zin van het woord.
2: Ja, niet allemaal F'jes achter de bal aan rennen, toch?
3: Nee, dat niet, maar wel. Het idee van aanvallen is leuk en verdedigen is niet zo leuk. En wij gaan gewoon doen wat we leuk vinden.
2: Ja. Nou, wat dat betreft lijkt het ook wel een beetje bij FC Groningen natuurlijk. Want Groningen gooit het ook vol op de aanval. Wat voor wedstrijd gaan we dan zien, denk je?
3: Ja, dit schreeuwt naar een wedstrijd die heel open zal zijn. Als ik FC Groningen, wat ik ervan heb gezien, is ook een ploeg die zich zeker niet zal verstoppen. Die volop probeert aan te vallen. Tegen Go Ahead achterin is er echt wel wat te halen. En ik denk dat het omgekeerde ook geldt. Als je de verdediging van FC Groningen ziet, die zullen het ook heel lastig krijgen met die bewegelijke, creatieve aanval van Go Ahead.
2: Op wie moeten wij gaan letten dan bij Go Ahead Eagles? Of eigenlijk vooral FC Groningen?
3: Dit seizoen is Søren Tengstedt weer helemaal terug van een blessure. Hij was vorig jaar aan het einde van het jaar was hij ook al een paar wedstrijden in actie. En hij is erg sterk begonnen. Hij is zeer creatief, speelt mannetjes uit, scoort vrij makkelijk. Dus dat is wel een speler om goed in de gaten te houden.
2: Ja. En waar ligt de zwakke plek van Go Ahead Eagles? Is dat inderdaad achterin?
3: Ja, dat is wel achterin. Er zijn individueel wat jongens die op die eerste weken met wat fouten voor tegendoelpunten hebben gezorgd, maar ook collectief. Het is jarenlang heeft Go Ahead, als je die ploeg volgde en die kregen een corner tegen, dan zaten de supporters daar redelijk rustig bij. Maar dat is voorlopig even voorbij. Waar het precies aan ligt, weet ik ook niet. Maar bij spelervattingen is de ploeg veel kwetsbaarder dan de afgelopen jaren. En niet zo in de eerste week. Dus dat is, dat zal Dick Lukien ook gezien hebben.
2: Al met al kunnen we denk ik wel verheugen op een leuke wedstrijd, toch? Morgenavond.
3: Ja, dat is heel vaak als zo'n wedstrijd zoveel signalen heeft dat hij leuk wordt, dat hij dan eigenlijk alleen maar tegen kan vallen. Maar goed, ik zou geneigd zijn om een 3-3 te voorspellen, dus het zal wel 0-0 worden.
2: Nou, dan zetten we dat neer, 3-3. Dankjewel, Jan-Willem. En jou ook veel plezier.
3: Hey, jullie bedankt.
2: Yo, hoi.
3: Okay.
2: Jan-Willem Spaans is van Voetbal International. Die wedstrijd is morgenavond om 7:15.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Die gemengde reacties op de 20 miljoen van Nijbegun voor het organiseren van de WK wielrennen in Groningen en Drenthe. Begin deze week werd bekend dat de organisatie van het WK op die miljoenen kan rekenen, mocht dat WK aan Noord-Nederland worden toegewezen. Maar is dat geld daar eigenlijk wel voor bedoeld? Vragen veel mensen zich af. Nou, verslaggever Daniel Telen weet van de hoed en de rand. Daniel, wat is die kritiek dan? Wat komt er voor kritiek?
3: Ja, dat zit hem voornamelijk ook bij frustratie en pijn bij gedupeerden bijvoorbeeld, die nog steeds in de ellende zitten van de jarenlange gaswinning die we hier hebben gehad en het gevecht daaromheen. Zo kwamen er ook bij ons op de redactie berichten binnen van ja, ik zit hier nog in een kapot huis, ik weet niet hoe ik de rekeningen moet betalen en dan zie ik nu dat de 20 miljoen naar een WK wielrennen gaat. In hoeverre helpt mij dat nou uit de ellende? Nou, dat is ook bijvoorbeeld een vraag die de SP heeft gesteld in Provinciale Staten aan de gedeputeerde staten van ja, maar hoe moet dat eigenlijk voelen en hoe moeten we nou dat WK wielrennen zien als onderdeel van Nijbegun? Ja. Dat is wel belangrijk om even te vertellen. Nijbegun, dat is geld, smartengeld kan je het bijna noemen, vanuit de staat, het Rijk, aan Groningen om de ereschuld in te lossen die zij hebben aan onze provincie. En dat is geld dat bovenop nog het geld is voor herstel en versterking. Dus dat geld, daar zegt de overheid van, dat is oneindig. Hoeveel geld er ook nodig is om hier alle huizen te herstellen en te versterken, dat hebben wij. En daarbovenop willen we ook nog geld geven. 100 miljoen per jaar voor een sociale en nog 100 miljoen per jaar voor een economische agenda. 30 jaar lang om geld te investeren in deze provincie om hier het leven mooier te maken en ook de economie te versterken.
2: Ja, dus het is niet zo dat, mocht het WK hier komen, er 20 miljoen minder voor de versterking en het herstel is.
3: Nee, dat geld er blijft gewoon gereserveerd. Dat geld is er gewoon om alle huizen te versterken en te herstellen. Maar daarbovenop wordt er nu geld uitgekeerd om ook het leven hier wat beter te maken. Want het Groningen en Noord-Drenthe heeft best wel een achterstand ten opzichte van de rest van het land. Als je kijkt naar de economie, maar ook naar het sociale leven hier. En om die cijfers weer wat gelijk te trekken in alle modellen, gaat er best wel veel geld deze kant op. Om juist initiatieven op te starten of om geld te steken in de economie en plannen. En nou, nu is er bedacht dat het WK wielrennen daarbij kan helpen.
2: En waarom denkt Nijbegun dat zo'n WK hier bij kan helpen?
3: Nou, wat Nijbegun zegt, Jacob Klobien, de kwartiermaker van de economische agenda in dit geval, die zegt van ja, wij willen Groningen weer wat meer een smoel geven. Wij willen onze provincie in de etalage zetten. En daarbij kan dit WK uitstekend helpen, want 250 miljoen mensen kijken hier naar wereldwijd. Er komen misschien ook al een kleine miljoen mensen dan deze kant op om dat WK te bekijken. En dat zorgt ervoor dat onze provincie in de etalage staat en dat mensen bijvoorbeeld een gebied zien waar je goed kan ondernemen, vertoeven, wonen, studeren, werken, investeren, ga zo maar door.
2: Of dat uiteindelijk dan ook echt gaat werken, dat zal moeten blijken dan.
3: Nou, daar is ook al kritiek op, bijvoorbeeld van economen. Van ja, oké, dat WK, dat is leuk en dat brengt ook wel wat geld in het laadje met horeca bijvoorbeeld. Maar of dat nou structureel de Groningse economie een boost gaat geven, dat is maar zeer de vraag. Want de geschiedenis laat zien bij dit soort sportevenementen dat er uiteindelijk na het evenement niet heel veel structureel langdurig aan de kerfstok blijft hangen.
2: Zijn er nou meer grote projecten waar Nijbegun ook zoveel geld aan heeft uitgekeerd? En hoe waren de reacties toen?
3: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, dit gaat natuurlijk over een speciaal evenement, over een WK wielrennen. Maar daarnaast heeft de economische agenda ook geld gespendeerd aan een AI-fabriek die moet komen, aan de ontwikkeling van waterstof hier in de provincie, onderwijs, ga zo maar door. Dat zijn natuurlijk dingen die wat makkelijk te begrijpen zijn, van oké, daar hebben we economisch wat aan. Als we hier een waterstoffabriek krijgen of een AI-fabriek, dan snappen we dat zorgt voor werkgelegenheid. Dat is over 20, 30 jaar nog steeds heel erg belangrijk, dus die investering is duidelijk. En een WK wielrennen is natuurlijk een prachtig evenement, maar wat minder makkelijk om te begrijpen van oké, hier hebben we wat aan. Omdat die resultaten wat minder duidelijk zijn. Ja, oké, het is mooi om zo'n evenement te organiseren. En dat doet misschien iets met onze Groningse identiteit. Maar wat je er financieel aan overhoudt, is wat minder makkelijk.
2: Is dan het misschien niet duidelijk wat Nijbegun doet? En ja, communiceren zij daar zelf misschien ook onvoldoende over?
3: Nou, dat kan je misschien wel zeggen, want als je naar de reacties kijkt, dan is het bij sommige mensen niet helemaal duidelijk dat dit geld niet weggaat van bijvoorbeeld geld voor de versterking. En is het misschien ook niet helemaal duidelijk dat het doel van de economische agenda niet alleen is om de economie te versterken, maar ook om het gevoel hier in Groningen wat beter te krijgen. Dat mensen weer wat trotser zijn op waar ze vandaan komen en dat wat meer uitstralen naar buiten.
2: Wat zegt Nijbegun zelf over de reacties die zijn gekomen op die 20 miljoen voor het WK wielrennen?
3: Nou, ik sprak Complien gisteren en die zei van ja, ik snap heel erg goed dat mensen heel erg goed letten op waar wij publiek geld aan uitgeven, want die frustratie is hier in Groningen nog steeds heel erg groot. En ik snap ook dat als mensen in de ellende zitten van een versterkingstraject, dat ze zich afvragen, maar wat gaat een WK wielrennen dan doen? Maar hij zegt ook van ja, dit is hier ook voor bedoeld om juist die provincie weer naar buiten toe meer een gezicht te geven, in de etalage te zetten. En ook bij de Groninger weer een meer trots gevoel gevoel te geven van ja, maar wij doen ertoe. Mm-hmm. En als je dan ziet dat de provincie mogelijk in 2032 zo'n groot evenement op touwen zet met miljoenen bezoekers, ja, dan doet dat natuurlijk iets met het gevoel van trots dat je als Groningen hebt als je dat goed op poten weet te krijgen.
2: Ik kan me voorstellen voor de organisatie zelf van dit WK, voor een groot deel Groningse organisatie ook nog eens, dat die het liefst hebben dat ze zich heel welkom voelen, zeg maar, ja, in hun eigen provincie van hey, kijk eens wat we hier hebben. Hoe reageren zij erop?
3: Ja, niet heel uitgebreid. Ik heb gebeld met Thijs Rond, Huis, de organisator. Hij wilde er eigenlijk niet op ingaan. Hij zei, ja, ik heb de berichten ook gelezen. Ik neem het tot me en iedereen mag een mening hebben. Verder wilde hij er eigenlijk weinig over kwijt.
2: Wanneer weten we nou of Nijmegen ook echt dit geld moet gaan uitkeren?
3: Nou, heel snel, op 22 september. Dan worden er wat vluchten geboekt naar Canada. En dan gaat Noord-Nederland het bid indienen, zoals dat dan heet. Het voorstel doen dat zij het willen organiseren. En een dag later, op de 23e, dan zal de wielerbond bekendmaken waar dat WK is. Er zijn nog twee kandidaten, Groningen, Noord-Drenthe en India.
2: Oké, we wachten het af. Dankjewel, Daniel Taylor.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het festivalseizoen is afgelopen. Maar in de stad kun je dit weekend nog een festivalletje meepakken. Als je dat wil, uiteraard. Het is ook direct de weekendtip van de cultuurredactie van RTV Noord. Want op het Suikertrein wordt het festival Suikerbrei gehouden. Ik ga erover praten met Jasmine Wouwenaar van de organisatie. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Is dit nou het laatste festival van het seizoen?
3: Nou, dat zijn een hele goede vraag. Ik denk dat dat wel meevalt.
2: Oh.
3: Is er nog echt een festivalseizoen? Geloof je daarin?
2: Nou, weet ik niet. Ja, het gaat het hele jaar door, bedoel je?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, het is steeds populairder geworden de laatste jaren. En jullie hebben er dus ook een. Op wat voor manier onderscheiden jullie je?
3: Nou, Suikerbrei is een festival. Dit is het vierde jaar dat we het organiseren. En wij doen het op het Suikerunieterrein. En dat doen we eigenlijk met alle ondernemers die hier zitten. Dus het gaat van padel tot een kunstatelier tot evenementenorganisaties. Zij maken allemaal een eigen programma. En één dag gaan gewoon alle deuren open en dan kan je van alles beleven hier.
2: Ja, het begint al vroeg, hè?
3: Zeker, 9 uur hebben we de eerste. Dan gaan we met een sober ochtendrave gaan we beginnen. Dus voor iedereen die misschien de avond ervoor niet op stap is geweest, maar nog wel zin heeft om te dansen 's ochtends. Nou ja, daarmee gaan we beginnen.
2: Een ochtendrave, maar dat kan dus ook. Dus als je vrijdag wel op stap bent geweest en je waggelt rond een uurtje of 8:30 naar huis, kun je dus even door richting Suikertuin.
3: Dat zou kunnen. Het is wel een nuchtere ochtendrave. Dat is. Dus ik weet niet of je er dan helemaal lekker bij staat.
2: Moet je blaastest doen?
3: Nou, dat hoeft niet. Je bent altijd welkom. Okay. Tuurlijk.
2: Hey, en wat kun je nog meer doen?
3: We hebben echt van allerlei verschillende activiteiten. We hebben bij onze eigen beatplek, dat is de plek waar we zelf programmeren. We hebben de hele dag muziek van onder andere Grondslag. En ook Mema komt. En we hebben een nieuwkomerspodium onder leiding van Karam. Waar je ook lekker de hele dag kan dansen. Verder hebben we allemaal workshops. We hebben een grote kledingruil. Er zijn allemaal vintage markten. Er is circus, er is theater. Er is echt van alles.
2: Maar dit is ook echt van voor jong tot oud, volgens mij, als ik dit zo hoor.
3: Zeker, zeker. We zijn echt. Iedereen is welkom. En ik denk dat er voor iedereen wat leuks is. Juist omdat alle verschillende ondernemers zelf eigenlijk bepalen wat ze willen doen. Zorg voor een heel gevarieerd aanbod.
2: En nou is het Suikertrein ook echt in ontwikkeling. Ook qua wie en wat daar allemaal zitten. Wat is nou dan de nieuwste toevoeging aan je festival? Doordat daar bijvoorbeeld een nieuw bedrijf is gekomen?
3: Ja, ik denk dat Suikerbrei is of in ieder geval het Suikerunieterrein is natuurlijk inderdaad een heel bewegelijk terrein. En met Suikerbrei laten we echt zien wat er dus speelt bij de ondernemers. En wat dus het belang is van zo'n plek.
2: Ja, ja. Maar iets nieuws wat je vorig jaar bijvoorbeeld niet had, kun je er iets uitlichten?
3: Nou, we hebben zelf dus nu een nieuwkomerspodium. Dat is voor ons nieuw. En verder, je kan bij de energiehub onder andere autootjes bouwen op waterstof. Dus, dat is ook een nieuwe activiteit. Maar er zijn nog heel veel andere nieuwe activiteiten. Dus eigenlijk lijkt het niet op vorig jaar. Laat het daarop houden.
2: Oké, en nou ben jij zelf natuurlijk, je bent hartstikke druk tijdens die dag zelf, kan ik me voorstellen. Maar wat als je één ding zelf nog eventjes mag zien, als je er tijd voor hebt. Wat wil je heel graag zien morgen?
3: Nou, ik zou dus wel. Rijn wel, en je kent natuurlijk ook wel de vaste grote locaties waar je misschien ook heen gaat voor andere festivals. Het lijkt mij heel erg leuk om juist een keer naar die kleine locaties te gaan met alle kunstateliers en alle plekken waar ik eigenlijk niet zo snel kom. Om te gaan kijken wat daar dan eigenlijk is. Dus ik zou gewoon lekker, denk ik, allemaal rondjes lopen, een beetje dwalen en kijken wat er allemaal is.
2: Leuk, heel veel plezier. Morgen dus vanaf 9 tot 3 uur 's nachts op het Suikertrein in stad.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
11: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
10: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
12: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
10: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord. De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

achter op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker door zonne en regen. De nacht wordt al middag op suikerloden steek.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.